0: voor maar 20 cent per dag.
1: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Kees Moeilijker is bij zijn afscheid als directeur van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam geridderd. De bioloog kreeg van lokale burgemeester Tim Versnel een lintje opgespeld, waarmee hij is benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Moeilijker zwaaide af op Dead Duck Day, een dag die is vernoemd naar zijn eigen onderzoek naar necrofiele homoseksualiteit bij eenden. Hij won er in 2003 de alternatieve Nobelprijs mee. Moeilijker begon zijn carrière als medewerker bij het Natuurhistorisch Museum, klom op tot conservator, hoofdvoorlichting en in 2015 tot directeur. Moeilijker is inmiddels opgevolgd door Meike Moors. Minister Van Wiel werkt aan een test met waterkanonnen vol blauwe verf. Het plan bestaat al een tijdje, maar instanties zien er weinig in. Van Wiel wel, en die wil laten zien dat het handig kan zijn om demonstranten die geweld gebruiken onder te spuiten met verf.
2: Nou ja, ik heb het zelf niet smurfenwater genoemd. De analogie van smurfen voor mij maakte denk ik heel beeldend wat hiermee wordt bedoeld. Namelijk dat mensen die zich niet verwijderen van een plek of die geweld gebruiken of wat dan ook, ook gewoon kenbaar zijn, ook nadat ze weg zijn gegaan van de site, als zijn, jij was erbij, je stond ertussen. En dat maakt uiteindelijk de opsporing dan ook weer makkelijk.
1: Critici zeggen dat je met een verfkanon het risico loopt dat ook vreedzame omstanders blauw kleuren. Zij zijn dan gebrandmerkt zonder dat ze iets strafbaars hebben gedaan. Wanneer Van Wiel wil beginnen met zijn proef is niet bekend. Een Brabantse piratenzender heeft naar nu blijkt maandenlang illegaal kunnen uitzenden vanuit een kerk. De zendpiraten hadden eind vorig jaar tegen de Sint-Willibrorduskerk in Mil gezegd dat ze werkzaamheden kwamen verrichten aan een telefoonmast op het dak. Maar in plaats van de mast te controleren, plaatsten ze een eigen zendmast. Al die tijd kon de piratencombinatie Brabant uitzenden via de kerk. Die had niks in de gaten. Tot maandag, toen kwam de Rijksdienst Digitale Infrastructuur de zendmast op het spoor en haalde hem meteen weg. De kerk in Mil weet nog niet of er een aangifte komt. Het weer vanavond en vannacht zit helder. 12 graden is het vannacht. Morgen hebben we een dag die begint met zon. Het is dan droog, maar in de loop van de ochtend al neemt de bewolking toe en in de middag gaat het regenen. Morgen wordt het 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: In de sloppenwijken van Zuid-Afrika ontmoet ik moeder Maya en haar 3 kinderen. Het ontbreekt aan alles. Geen school en bijna elke dag met honger naar bed.
4: Om voor me elke dag zo te zien, dan breekt me haar.
3: Kinderfonds Mama's helpt gezinnen zoals dat van Maya. De mama's geven ze eten, onderwijs en heel veel liefde. Help een kind voor maar 20 cent per dag.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
7: Hé, hey, opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
8: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
9: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
10: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
11: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
12: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
13: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
14: Jazeker, heel belangrijk.
12: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

mission of the

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Kees Moeilijker is bij zijn afscheid als directeur van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam geridderd. De bioloog kreeg van lokale burgemeester Tim Versnel een lintje opgespeld, waarmee hij is benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Moeilijker zwaaide af op Dead Duck Day, een dag die is vernoemd naar zijn eigen onderzoek naar necrofiele homoseksualiteit bij eenden. Hij won er in 2003 de alternatieve Nobelprijs mee. Moeilijker begon zijn carrière als medewerker bij het Natuurhistorisch Museum, klom op tot conservator, hoofdvoorlichting en in 2015 tot directeur. Moeilijker is inmiddels opgevolgd door Meike Moors. Minister Van Wiel werkt aan een test met waterkanonnen vol blauwe verf. Het plan bestaat al een tijdje, maar instanties zien er weinig in. Van Wiel wel, en die wil laten zien dat het handig kan zijn om demonstranten die geweld gebruiken onder te spuiten met verf.
2: Nou ja, ik heb het zelf niet smurfenwater genoemd. De analogie van smurfen voor mij maakte denk ik heel beeldend wat hiermee wordt bedoeld. Namelijk dat mensen die zich niet verwijderen van een plek of die geweld gebruiken of wat dan ook, ook gewoon kenbaar zijn, ook nadat ze weg zijn gegaan van de site, als zijn, jij was erbij, je stond ertussen. En dat maakt uiteindelijk de opsporing dan ook weer makkelijk.
1: Critici zeggen dat je met een verfkanon het risico loopt dat ook vreedzame omstanders blauw kleuren. Zij zijn dan gebrandmerkt zonder dat ze iets strafbaars hebben gedaan. Wanneer Van Wiel wil beginnen met zijn proef is niet bekend. Een Brabantse piratenzender heeft nou nu blijkt maandenlang illegaal kunnen uitzenden vanuit een kerk. De zendpiraten hadden eind vorig jaar tegen de Sint-Willibrorduskerk in Mil gezegd dat ze werkzaamheden kwamen verrichten aan een telefoonmast op het dak. Maar in plaats van de mast te controleren, plaatsten ze een eigen zendmast. Al die tijd kon de piratencombinatie Brabant uitzenden via de kerk. Die had niks in de gaten. Tot maandag, toen kwam de Rijksdienst Digitale Infrastructuur de zendmast op het spoor en haalde hem meteen weg. De kerk in Mil weet nog niet of er een aangifte komt. Het weer vanavond en vannacht zit helder. 12 graden is het vannacht. Morgen hebben we een dag die begint met zon. Het is dan droog, maar in de loop van de ochtend al neemt de bewolking toe en in de middag gaat het regenen. Morgen wordt het 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: In de sloppenwijken van Zuid-Afrika ontmoet ik moeder Maya en haar 3 kinderen. Het ontbreekt aan alles. Geen school en bijna elke dag met honger naar bed.
4: Om voor hem elke dag zo te zien, dan breekt mijn hart.
3: Kinderfonds Mama's helpt gezinnen zoals dat van Maya. De mama's geven ze eten, onderwijs en heel veel liefde. Help een kind voor maar 20 cent per dag.
5: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
6: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Kees Moeilijker is bij zijn afscheid als directeur van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam geridderd. De bioloog kreeg van lokale burgemeester Tim Versnel een lintje opgespeld, waarmee hij is benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Moeilijker zwaaide af op Dead Duck Day, een dag die is vernoemd naar zijn eigen onderzoek naar necrofiele homoseksualiteit bij eenden. Hij won er in 2003 de alternatieve Nobelprijs mee. Moeilijker begon zijn carrière als medewerker bij het Natuurhistorisch Museum, klom op tot conservator, hoofdvoorlichting en in 2015 tot directeur. Moeilijker is inmiddels opgevolgd door Meike Moors. Minister Van Wiel werkt aan een test met waterkanonnen vol blauwe verf. Het plan bestaat al een tijdje, maar instanties zien er weinig in. Van Wiel wel, en die wil laten zien dat het handig kan zijn om demonstranten die geweld gebruiken onder te spuiten met verf.
2: Nou ja, ik heb het zelf nu smurfenwater genoemd. De analogie van smurfen voor mij maakt het denk ik heel beeldend wat hiermee wordt bedoeld. Namelijk dat mensen die zich niet verwijderen van een plek of die geweld gebruiken of wat dan ook, ook gewoon kenbaar zijn, ook nadat ze weg zijn gegaan van de site, als zijn, jij was erbij, je stond ertussen. En dat maakt uiteindelijk de opsporing dan ook weer makkelijk.
1: Critici zeggen dat je met een verfkanon het risico loopt dat ook vreedzame omstanders blauw kleuren. Zij zijn dan gebrandmerkt zonder dat ze iets strafbaars hebben gedaan. Wanneer Van Wiel wil beginnen met zijn proef is niet bekend. Een Brabantse piratenzender heeft nou nu blijkt maandenlang illegaal kunnen uitzenden vanuit een kerk. De zendpiraten hadden eind vorig jaar tegen de Sint-Willibrorduskerk in Mil gezegd dat ze werkzaamheden kwamen verrichten aan een telefoonmast op het dak. Maar in plaats van de mast te controleren, plaatsten ze een eigen zendmast. Al die tijd kon de piratencombinatie Brabant uitzenden via de kerk. Die had niks in de gaten. Tot maandag, toen kwam de Rijksdienst Digitale Infrastructuur de zendmast op het spoor en haalde hem meteen weg. De kerk in Mil weet nog niet of er een aangifte komt. Het weer vanavond en vannacht zit helder. 12 graden is het vannacht. Morgen hebben we een dag die begint met zon. Het is dan droog, maar in de loop van de ochtend al neemt de bewolking toe en in de middag gaat het regenen. Morgen wordt het 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee Marcheert. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
8: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
9: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij een van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
10: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
11: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
12: Jazeker, heel belangrijk.
10: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
13: In de sloppenwijken van Zuid-Afrika ontmoet ik moeder Maya en haar 3 kinderen. Het ontbreekt aan alles. Geen school en bijna elke dag met honger naar bed.
14: Om voor me elke dag zo te zien, dan breekt mijn hart.
13: Kinderfonds Mama's helpt gezinnen zoals dat van Maya. De mama's geven ze eten, onderwijs en heel veel liefde. Help een kind voor maar 20 cent per dag.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Kees Moeilijker is bij zijn afscheid als directeur van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam geridderd. De bioloog kreeg van loco-burgemeester Tim Versnel een lintje opgespeld, waarmee hij is benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Moeilijker zwaaide af op Dead Duck Day, een dag die is vernoemd naar zijn eigen onderzoek naar necrofiele homoseksualiteit bij eenden. Hij won er in 2003 de alternatieve Nobelprijs mee. Moeilijker begon zijn carrière als medewerker bij het Natuurhistorisch Museum, klom op tot conservator, hoofdvoorlichting en in 2015 tot directeur. Moeilijker is inmiddels opgevolgd door Meike Moors. Minister Van Wiel werkt aan een test met waterkanonnen vol blauwe verf. Het plan bestaat al een tijdje, maar instanties zien er weinig in. Van Wiel wel, en die wil laten zien dat het handig kan zijn om demonstranten die geweld gebruiken onder te spuiten met verf.
2: Nou ja, ik heb het zelf nu smurfwater genoemd. De analogie van smurfen voor mij maakte denk ik heel beeldend wat hiermee wordt bedoeld. Namelijk dat mensen die zich niet verwijderen van een plek of die geweld gebruiken of wat dan ook, ook gewoon kenbaar zijn, ook nadat ze weg zijn gegaan van de site, als zijn, jij was erbij, je stond ertussen. En dat maakt uiteindelijk de opsporing dan ook weer makkelijk.
1: Critici zeggen dat je met een verfkanon het risico loopt dat ook vreedzame omstanders blauw kleuren. Zij zijn dan gebrandmerkt zonder dat ze iets strafbaars hebben gedaan. Wanneer Van Wiel wil beginnen met zijn proef is niet bekend. Een Brabantse piratenzender heeft naar nu blijkt maandenlang illegaal kunnen uitzenden vanuit een kerk. De zendpiraten hadden eind vorig jaar tegen de Sint-Willibrorduskerk in Mil gezegd dat ze werkzaamheden kwamen verrichten aan een telefoonmast op het dak. Maar in plaats van de mast te controleren, plaatsten ze een eigen zendmast. Al die tijd kon de piratencombinatie Brabant uitzenden via de kerk. Die had niks in de gaten. Tot maandag, toen kwam de Rijksdienst Digitale Infrastructuur de zendmast op het spoor en haalde hem meteen weg. De kerk in Mil weet nog niet of er een aangifte komt. Het weer vanavond en vannacht is het helder. 12 graden is het vannacht. Morgen hebben we een dag die begint met zon. Het is dan droog, maar in de loop van de ochtend al neemt de bewolking toe en in de middag gaat het regenen. Morgen wordt het 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: In de sloppenwijken van Zuid-Afrika ontmoet ik moeder Maya en haar 3 kinderen. Het ontbreekt ze aan alles. Geen school en bijna elke dag met honger naar bed.
4: Om voor elke dag zo te zien, dan breekt mijn hart.
3: Kinderfonds Mama's helpt gezinnen zoals dat van Maya. De mama's geven ze eten, onderwijs en heel veel liefde. Help een kind voor maar 20 cent per dag.
5: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
6: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Deze week lanceerde de gemeente Capelle aan den IJssel een nieuwe huisstijl met een nieuw logo. Het prijskaartje hiervoor bedraagt 80.000 euro. De gemeente stelt dat het door de nieuwe huisstijl jaarlijks 20.000 euro zal besparen. En dat de investering zichzelf dus op termijn zal terugverdienen. De vorige huisstijl stamde uit 2008. En door alle technologische ontwikkelingen voldeed die niet meer aan de wettelijke vereisten voor digitale toegankelijkheid. Inbrekers zijn in bijna 4 op de 5 inbraken succesvol. Dat blijkt uit onderzoek van vergelijkingswebsite Independer. In Zuid-Holland slaagden inbrekers afgelopen jaar ruim 3000 keer ergens binnen te komen en eigendommen te stelen. Independer onderzocht data van de politie over het aantal inbraken per dag en het succespercentage. Vorig jaar werd er ruim 20.000 keer ingebroken in Nederland. In 79% van de gevallen wisten inbrekers ook daadwerkelijk iets mee te nemen. In Capelle aan den IJssel werd vorig jaar 77 keer ingebroken, waarvan 60 keer succesvol voor de inbreker. In Krimpen aan den IJssel werd maar 33 keer ingebroken en maakten inbrekers 25 keer iets buit. In Zuidplas waren inbrekers het meest succesvol om ergens binnen te komen. Van de 67 keer dat ze toesloegen, maakten zij in 57 gevallen iets buit. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van vrijdagmiddag 5 juni. Het was vandaag wisselbewolkt, er waren zonnige perioden. Het bleef droog en het werd zo'n 20 tot 21 graden. De komende avond en nacht blijft het ook op de meeste plaatsen droog en koelt af nog ongeveer 11 graden. Morgen aanvankelijk misschien nog een paar opklaringen, maar al vrij snel neemt de bewolking toe. En vooral in de middag zijn er perioden met de regen of vallen er enkele buien. Er waait morgen een matige wind uit een zuidelijke richting. En in de middag kan de temperatuur oplopen naar zo'n 18 graden. Zondag overdag is het op de meeste plaatsen droog. We krijgen een afwisseling van zon en wolken. Het weer lijkt veel op dat van vandaag. En er waait een matige aan zee af en toe krachtige wind uit een west-zuidwestelijke richting. In de middag een maximum temperatuur rond de 19 graden. Op maandag en dinsdag is de kans op een aantal buien groot. Een matig tot krachtige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur rond de 12 en een maximumtemperatuur op maandag rond de 20 graden. En op dinsdag wordt er wat minder warme lucht aangevoerd dan nog maar zo'n 17 tot 18 graden. Ook op woensdag en donderdag moeten we rekening houden met een paar buien. Tussendoor zijn een zonnige periode. Een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 10 tot 11 graden. En in de middag zo'n 17, maximaal 18 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Kees Moeilijker is bij zijn afscheid als directeur van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam geridderd. De bioloog kreeg van lokale burgemeester Tim Versnel een lintje opgespeld, waarmee hij is benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Moeilijker zwaaide af op Dead Duck Day, een dag die is vernoemd naar zijn eigen onderzoek naar necrofiele homoseksualiteit bij eenden. Hij won er in 2003 de alternatieve Nobelprijs mee. Moeilijker begon zijn carrière als medewerker bij het Natuurhistorisch Museum, klom op tot conservator, hoofdvoorlichting en in 2015 tot directeur. Moeilijker is inmiddels opgevolgd door Meike Moors. Minister Van Wiel werkt aan een test met waterkanonnen vol blauwe verf. Het plan bestaat al een tijdje, maar instanties zien er weinig in. Van Wiel wel, en die wil laten zien dat het handig kan zijn om demonstranten die geweld gebruiken onder te spuiten met verf.
2: Nou ja, ik heb het zelf nu smurfenwater genoemd. De analogie van smurfen voor mij maakte denk ik heel beeldend wat hiermee wordt bedoeld. Namelijk dat mensen die zich niet verwijderen van een plek of die geweld gebruiken of wat dan ook, ook gewoon kenbaar zijn, ook nadat ze weg zijn gegaan van de site, als zijn, jij was erbij, je stond ertussen. En dat maakt uiteindelijk de opsporing dan ook weer makkelijk.
1: Critici zeggen dat je met een verfkanon het risico loopt dat ook vreedzame omstanders blauw kleuren. Zij zijn dan gebrandmerkt zonder dat ze iets strafbaars hebben gedaan. Wanneer Van Wiel wil beginnen met zijn proef is niet bekend. Een Brabantse piratenzender heeft naar nu blijkt maandenlang illegaal kunnen uitzenden vanuit een kerk. De zendpiraten hadden eind vorig jaar tegen de Sint-Willibrorduskerk in Mil gezegd dat ze werkzaamheden kwamen verrichten aan een telefoonmast op het dak. Maar in plaats van de mast te controleren, plaatsten ze een eigen zendmast. Al die tijd kon de piratencombinatie Brabant uitzenden via de kerk. Die had niks in de gaten. Tot maandag, toen kwam de Rijksdienst Digitale Infrastructuur de zendmast op het spoor en haalde hem meteen weg. De kerk in Mil weet nog niet of er een aangifte komt. Het weer vanavond en vannacht zit helder. 12 graden is het vannacht. Morgen hebben we een dag die begint met zon. Het is dan droog, maar in de loop van de ochtend al neemt de bewolking toe en in de middag gaat het regenen. Morgen wordt het 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij een van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
8: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
9: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
10: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
11: Jazeker, heel belangrijk.
9: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
12: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
13: In de sloppenwijken van Zuid-Afrika ontmoet ik moeder Maya en haar 3 kinderen. Het ontbreekt aan alles. Geen school en bijna elke dag met honger naar bed.
14: Om voor me elke dag zo te zien, dan breekt mijn hart.
13: Kinderfonds Mama's helpt gezinnen zoals dat van Maya. De mama's geven ze eten, onderwijs en heel veel liefde. Help een kind voor maar 20 cent per dag.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Deze week lanceerde de gemeente Capelle aan den IJssel een nieuwe huisstijl met een nieuw logo. Het prijskaartje hiervoor bedraagt 80.000 euro. De gemeente stelt dat het door de nieuwe huisstijl jaarlijks 20.000 euro zal besparen. En dat de investering zichzelf dus op termijn zal terugverdienen. De vorige huisstijl stamde uit 2008. En door alle technologische ontwikkelingen voldeed die niet meer aan de wettelijke vereisten voor digitale toegankelijkheid. Inbrekers zijn in bijna 4 op de 5 inbraken succesvol. Dat blijkt uit onderzoek van vergelijkingswebsite Independer. In Zuid-Holland slaagden inbrekers afgelopen jaar ruim 3000 keer ergens binnen te komen en eigendommen te stelen. Independer onderzocht data van de politie over het aantal inbraken per dag en het succespercentage. Vorig jaar werd er ruim 20.000 keer ingebroken in Nederland. In 79% van de gevallen wisten inbrekers ook daadwerkelijk iets mee te nemen. In Capelle aan den IJssel werd vorig jaar 77 keer ingebroken, waarvan 60 keer succesvol voor de inbreker. In Krimpen aan den IJssel werd maar 33 keer ingebroken en maakten inbrekers 25 keer iets buit. In Zuidplas waren inbrekers het meest succesvol om ergens binnen te komen. Van de 67 keer dat ze toesloegen, maakten zij in 57 gevallen iets buit. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van vrijdagmiddag 5 juni. Het was vandaag wisselend bewolkt, het waren zonnige perioden. Het bleef droog en het werd zo'n 20 tot 21 graden. De komende avond en nacht blijft het ook op de meeste plaatsen droog en koelt af naar ongeveer 11 graden. Morgen aanvankelijk misschien nog een paar opklaringen, maar al vrij snel neemt de bewolking toe. En vooral in de middag zijn er perioden met regen of vallen er enkele buien. Er waait morgen een matige wind uit een zuidelijke richting. En in de middag kan de temperatuur oplopen naar zo'n 18 graden. Zondag overdag is het op de meeste plaatsen droog. We krijgen een afwisseling van zon en wolken. Het weer lijkt veel op dat van vandaag. En er waait een matige aan zee af en toe krachtige wind uit een west-zuidwestelijke richting. In de middag een maximum temperatuur rond de 19 graden. Op maandag en dinsdag is de kans op een aantal buien groot. Een matige tot krachtige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. Een minimum temperatuur rond de 12 en een maximum temperatuur op maandag rond de 20 graden. En op dinsdag wordt er wat minder warme lucht aangevoerd dan nog maar zo'n 17 tot 18 graden. Ook op woensdag en donderdag moeten we rekening houden met een paar buien. Tussendoor zijn er een zonnige periode. Een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 10 tot 11 graden. En in de middag zo'n 17, maximaal 18 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.0.
1: Ik ben al. Lies van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Kees Moeilijker is bij zijn afscheid als directeur van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam geridderd. De bioloog kreeg van lokale burgemeester Tim Versnel een lintje opgespeld, waarmee hij is benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Moeilijker zwaaide af op Dead Duck Day, een dag die is vernoemd naar zijn eigen onderzoek naar necrofiele homoseksualiteit bij eenden. Hij won er in 2003 de alternatieve Nobelprijs mee. Moeilijker begon zijn carrière als medewerker bij het Natuurhistorisch Museum, klom op tot conservator, hoofdvoorlichting en in 2015 tot directeur. Moeilijker is inmiddels opgevolgd door Meike Moors. Minister Van Wiel werkt aan een test met waterkanonnen vol blauwe verf. Het plan bestaat al een tijdje, maar instanties zien er weinig in. Van Wiel wel, en die wil laten zien dat het handig kan zijn om demonstranten die geweld gebruiken onder te spuiten met verf.
2: Nou ja, ik heb het zelf nu smurfenwater genoemd. De analogie van smurfen voor mij maakte denk ik heel beeldend wat hiermee wordt bedoeld. Namelijk dat mensen die zich niet verwijderen van een plek of die geweld gebruiken of wat dan ook, ook gewoon kenbaar zijn, ook nadat ze weg zijn gegaan van de site, als zijn, jij was erbij, je stond ertussen. En dat maakt uiteindelijk de opsporing dan ook weer makkelijk.
1: Critici zeggen dat je met een verfkanon het risico loopt dat ook vreedzame omstanders blauw kleuren. Zij zijn dan gebrandmerkt zonder dat ze iets strafbaars hebben gedaan. Wanneer Van Wiel wil beginnen met zijn proef is niet bekend. Een Brabantse piratenzender heeft naar nu blijkt maandenlang illegaal kunnen uitzenden vanuit een kerk. De zendpiraten hadden eind vorig jaar tegen de Sint-Willibrorduskerk in Mil gezegd dat ze werkzaamheden kwamen verrichten aan een telefoonmast op het dak. Maar in plaats van de mast te controleren, plaatsten ze een eigen zendmast. Al die tijd kon de piratencombinatie Brabant uitzenden via de kerk. Die had niks in de gaten. Tot maandag, toen kwam de Rijksdienst Digitale Infrastructuur de zendmast op het spoor en haalde hem meteen weg. De kerk in Mil weet nog niet of er een.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
4: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
5: In de sloppenwijken van Zuid-Afrika ontmoet ik moeder Maya en haar 3 kinderen. Het ontbreekt aan alles. Geen school en bijna elke dag met honger naar bed.
6: Om voor me elke dag zo te zien, dan breekt mijn hart.
5: Kinderfonds Mama's helpt gezinnen zoals dat van Maya. De mama's geven ze eten, onderwijs en heel veel liefde. Help een kind voor maar 20 cent per dag.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit

It is the

0: dance all night.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Hoogheemraadschap is aan de Bermweg in Capelle aan den IJssel bezig met het ophogen van 28 percelen. De kade is daar zo laag geworden dat het risico op wateroverlast toeneemt. Het werk wordt vanaf een ponton uitgevoerd en is naar verwachting begin volgende week afgerond. In 2028 wordt de volledige kade opgehoogd. De gemeente Zuidplas en het Hoogheemraadschap zijn het eens geworden over het nieuw te bouwen dorp Kortelanden. Eerder tekende het waterschap namelijk bezwaar aan omdat de gemeente onvoldoende rekening zou hebben gehouden met de waterhuishouding in het gebied. Er zijn nu afspraken gemaakt tussen de gemeente Zuidplas en het Hoogheemraadschap om een waterhuishoudingsplan op te stellen. Dat plan wordt vervolgens gebruikt bij de verdere ontwikkeling van Kortelanden en geldt als toetsingskader voor aan te vragen vergunningen. Men is het dus eens geworden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van zaterdag 6 juni. We beginnen deze dag nog met enkele opklaringen, maar al snel krijgt de bewolking de overhand. En in de loop van de middag neemt de kans op wat regen of een enkele bui toe. Er waait vandaag een matige wind uit een zuidelijke richting en het wordt vanmiddag rond de 18 graden. De komende avond en nacht is de kans op enige regen of een enkele bui groot. Het blijft stevig waaien uit een west-zuidwestelijke richting en koelt af naar ongeveer 13 graden. Morgen is het tijdelijk droger en breekt van tijd tot tijd de zon door. Er waait dan een matige, aan zee af en toe krachtige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Het wordt in de middag rond de 19 graden. Op maandag en dinsdag is de kans op enkele buien groot. Op maandag een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting en het kan dan nog zo'n 20 graden worden. Op dinsdag gaat de wind waaien uit een west-zuidwestelijke richting en er wordt een duidelijk koele lucht aangevoerd. De maximumtemperatuur dinsdagmiddag maar zo'n 16 tot 17 graden. Ook op woensdag valt een enkele bui, maar dan zijn er tijdelijk ook langere droge perioden met zon. Een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 10 en een maximumtemperatuur rond de 17 graden. Ook op donderdag en vrijdag blijft de kans op een paar buien groot. Bij een matige wind uit de richting tussen zuidwest en west. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar ongeveer 11 graden. En in de middag wordt het zo'n 17 tot 18 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Filip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Bewoners aan de Reigerlaan in Vlaardingen zijn afgelopen nacht geëvacueerd na 3 explosies bij een pinautomaat. De pinautomaat is daarbij volgens 112-correspondenten uit de muur ontzet. 2 personen probeerden de pinautomaat op te blazen. Na 3 harde klappen renden ze weg, maar liepen per ongeluk richting de politie. Bij de aanhouding zijn meerdere waarschuwingsschoten gelost. DOD is ter plaatse omdat er nog een onafgegaan explosief zou liggen. En bij een botsing met een tram is op de Eerste Middellandstraat in Rotterdam een voetganger overleden. Het ongeluk vond even voor 11:30 s'avonds plaats. Het slachtoffer is volledig onder de tram beland. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht van het ongeval. In een huis aan de Groeneweg in Bergse Hoek is iemand neergestoken. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de verdachte aangehouden. Wie dat is en wat hij voor relatie met het slachtoffer heeft, kan de politie nog niet zeggen. En Kees Moeleker is bij zijn afscheid als directeur van het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam geridderd. De bioloog kreeg van loco-burgemeester Tim Versnel een lintje opgespeld, waarmee hij is benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau. Moeleker zwaaide gisteren af op Dead Duck Day, een dag die is vernoemd naar zijn eigen onderzoek naar necrofiele homoseksualiteit bij eenden. Hij won er in 2003 de alternatieve Nobelprijs voor. Moeleker begon zijn carrière als medewerker bij het Natuurhistorisch Museum, klom op tot conservator, hoofdvoorlichtingen en in 2015 tot directeur. Moeleker is inmiddels opgevolgd door Meike Moors. En dan nog het weer. Eerst zon, later veel bewolking, in de middag her en der wat regen. Het wordt 19 graden. Vanavond harde wind met kans op regen, de minima rond de 13 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: In de sloppenwijken van Zuid-Afrika ontmoet ik moeder Maya en haar 3 kinderen. Het ontbreekt aan alles. Geen school en bijna elke dag met honger naar bed.
4: Om voor hem elke dag zo te zien, dan breekt mijn hart.
3: Kinderfonds Mama's helpt gezinnen zoals dat van Maya. De mama's geven ze eten, onderwijs en heel veel liefde. Help een kind voor maar 20 cent per dag.
5: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
6: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
7: Jazeker, heel belangrijk.
5: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
8: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
11: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Veven marcheert. Kom je ook kijken?
12: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
13: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws

0: Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Hoogheemraadschap is aan de Bermweg in Capelle aan den IJssel bezig met het ophogen van 28 percelen. De kade is daar zo laag geworden dat het risico op wateroverlast toeneemt. Het werk wordt vanaf een ponton uitgevoerd en is naar verwachting begin volgende week afgerond. In 2028 wordt de volledige kade opgehoogd. De gemeente Zuidplas en het Hoogheemraadschap zijn het eens geworden over het nieuw te bouwen dorp Kortelanden. Eerder tekende het waterschap namelijk bezwaar aan omdat de gemeente onvoldoende rekening zou hebben gehouden met de waterhuishouding in het gebied. Er zijn nu afspraken gemaakt tussen de gemeente Zuidplas en het Hoogheemraadschap om een waterhuishoudingsplan op te stellen. Dat plan wordt vervolgens gebruikt bij de verdere ontwikkeling van Kortelanden en geldt als toetsingskader voor aan te vragen vergunningen. Men is het dus eens geworden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zaterdag 6 juni. We beginnen deze dag nog met enkele opklaringen, maar al snel krijgt de bewolking de overhand. En in de loop van de middag neemt de kans op wat regen of een enkele bui toe. Er waait vandaag een matige wind uit een zuidelijke richting en het wordt vanmiddag rond de 18 graden. Komende avond en nacht is de kans op enige regen of een enkele bui groot. Het blijft stevig waaien uit een west-zuidwestelijke richting en koelt af naar ongeveer 13 graden. Morgen is het tijdelijk droger en breekt van tijd tot tijd de zon door. Er waait dan een matige, aan zee af en toe krachtige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Het wordt in de middag rond de 19 graden. Op maandag en dinsdag is de kans op enkele buien groot. Op maandag een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting en het kan dan nog zo'n 20 graden worden. Op dinsdag gaat de wind waaien uit een west-zuidwestelijke richting en er wordt een duidelijk koele lucht aangevoerd. De maximumtemperatuur dinsdagmiddag maar zo'n 16 tot 17 graden. Ook op woensdag valt een enkele bui, maar dan zijn er tijdelijk ook langere droge perioden met zon. Een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 10 en een maximumtemperatuur rond de 17 graden. Ook op donderdag en vrijdag blijft de kans op een paar buien groot. Bij een matige wind uit de richting tussen zuidwest en west. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar ongeveer 11 graden. En in de middag wordt het zo'n 17 tot 18 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Bewoners aan de Reigerlaan in Vlaardingen zijn afgelopen nacht geëvacueerd na 3 explosies bij een pinautomaat. De pinautomaat is daarbij volgens 112-correspondenten uit de muur ontzet. 2 personen probeerden de pinautomaat op te blazen. Na 3 harde klappen renden ze weg, maar liepen per ongeluk richting de politie. Bij de aanhouding zijn meerdere waarschuwingsschoten gelost. De EOD is ter plaatse omdat er nog een onafgegaan explosief zou liggen. En bij een botsing met een tram is op de Eerste Middellandstraat in Rotterdam een voetganger overleden. Het ongeluk vond even voor 11:30 s'avonds plaats. Het slachtoffer is volledig onder de tram beland. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht van het ongeval. In een huis aan de Groeneweg in Bergse Hoek is iemand neergestoken. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de verdachte aangehouden. Wie dat is en wat hij voor relatie met het slachtoffer heeft, kan de politie nog niet zeggen. En Kees Moeleker is bij zijn afscheid als directeur van het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam geridderd. De bioloog kreeg van loco-burgemeester Tim Versnel een lintje opgespeld, waarmee hij is benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. Moeleker zwaaide gisteren af op Dead Duck Day, een dag die is vernoemd naar zijn eigen onderzoek naar necrofiele homoseksualiteit bij eenden. Hij won er in 2003 de alternatieve Nobelprijs voor. Moeleker begon zijn carrière als medewerker bij het Natuurhistorisch Museum, klom op tot conservator, hoofdvoorlichtingen en in 2015 tot directeur. Moeleker is inmiddels opgevolgd door Meike Moors. En dan nog het weer. Eerst zon, later veel bewolking, in de middag her en der wat regen. Het wordt 19 graden. Vanavond harde wind met kans op regen, de minima rond de 13 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
4: In de sloppenwijken van Zuid-Afrika ontmoet ik moeder Maya en haar 3 kinderen. Het ontbreekt aan alles. Geen school en bijna elke dag met honger naar bed.
5: Om voor me elke dag zo te zien, dan breekt mijn hart.
4: Kinderfonds Mama's helpt gezinnen zoals dat van Maya. De mama's geven ze eten, onderwijs en heel veel liefde. Help een kind voor maar 20 cent per dag.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Hoogheemraadschap is aan de Bermweg in Capelle aan den IJssel bezig met het ophogen van 28 percelen. De kade is daar zo laag geworden dat het risico op wateroverlast toeneemt. Het werk wordt vanaf een ponton uitgevoerd en is naar verwachting begin volgende week afgerond. In 2028 wordt de volledige kade opgehoogd. De gemeente Zuidplas en het Hoogheemraadschap zijn het eens geworden over het nieuw te bouwen dorp Kortelanden. Eerder tekende het waterschap namelijk bezwaar aan omdat de gemeente onvoldoende rekening zou hebben gehouden met de waterhuishouding in het gebied. Er zijn nu afspraken gemaakt tussen de gemeente Zuidplas en het Hoogheemraadschap om een waterhuishoudingsplan op te stellen. Dat plan wordt vervolgens gebruikt bij de verdere ontwikkeling van Kortelanden en geldt als toetsingskader voor aan te vragen vergunningen. Men is het dus eens geworden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zaterdag 6 juni. We beginnen deze dag nog met enkele opklaringen, maar al snel krijgt de bewolking de overhand. En in de loop van de middag neemt de kans op wat regen of een enkele bui toe. Er waait vandaag een matige wind uit een zuidelijke richting en het wordt vanmiddag rond de 18 graden. Komende avond en nacht is de kans op enige regen of een enkele bui groot. Het blijft stevig waaien uit een west-zuidwestelijke richting en koelt af naar ongeveer 13 graden. Morgen is het tijdelijk droger en breekt van tijd tot tijd de zon door. Er waait dan een matige, aan zee af en toe krachtige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Het wordt in de middag rond de 19 graden. Op maandag en dinsdag is de kans op enkele buien groot. Op maandag een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting en het kan dan nog zo'n 20 graden worden. Op dinsdag gaat de wind waaien uit een west-zuidwestelijke richting en er wordt een duidelijk koele lucht aangevoerd. De maximumtemperatuur dinsdagmiddag maar zo'n 16 tot 17 graden. Ook op woensdag valt een enkele bui, maar dan zijn er tijdelijk ook langere droge perioden met zon. Een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 10 en een maximumtemperatuur rond de 17 graden. Ook op donderdag en vrijdag blijft de kans op een paar buien groot. Bij een matige wind uit richting tussen zuidwest en west. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar ongeveer 11 graden. En in de middag wordt het zo'n 17 tot 18 graden.
0: De gezelligste van de regio.
3: Gezelligste.
0: Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Philip van Es met het Radioruim op nieuws. Het explosief dat na een plofkraak bij een pinautomaat aan de Reigerlaan in Vlaardingen is achtergebleven, is tot ontploffing gebracht. Het explosief is in de Broekpolder onschadelijk gemaakt door de explosieve opruimingsdienst. De plofkraak vond plaats om 16:50 s'nachts. Daarbij is de automaat uit de muur ontzet. Na de ontploffing renden twee verdachten ervandoor. Eentje kon na een paar waarschuwingsschoten worden aangehouden. De ander ontkwam op een scooter. De politie is nog op zoek naar die verdachte. De bewoners van vier woningen boven de pinautomaat mogen nog niet terug. Zij worden opgevangen bij een voetbalclub. Vijf winkels naast de pinautomaat blijven voorlopig nog gesloten. En bij een botsing met een tram is op de Eerste Middellandstraat in Rotterdam een voetganger overleden. Het ongeluk vond even voor 11:30 s'avonds plaats. Het slachtoffer is volledig onder de tram beland. De politie doet nog onderzoek naar het ongeval. En in een huis aan de Groeneweg in Bergse Hoek is een man neergestoken. Gisteravond ging aan de steekpartij volgens de politie een ruzie in de woning vooraf. Het slachtoffer is met lichte steekwonden aan de hand naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft één verdachte aangehouden. En met het spelen van het spel Pokémon Go hebben honderden miljoenen spelers sinds 2016 onbewust meegewerkt aan navigatiesystemen voor militaire drones. Zo blijkt uit onderzoek van Trouw. Het bedrijf dat het spel ontwikkelde heeft alle scans die spelers in het spel maakten samengevoegd. En samen met een ander Amerikaans bedrijf is daar nu een navigatiesysteem mee ontwikkeld waar drones de weg mee kunnen vinden als de GPS-verbinding wegvalt. Het bedrijf dat het spel ontwikkelde laat weten dat de gebruikers vrijwillig akkoord zijn gegaan met het delen van de data. En dan nog het weer. Eerst zon, later veel bewolking, in de middag her en der regen. Het wordt 19 graden. Vanavond harde wind met kans op regen. Minima rond de 13 graden. Tot zover het Radioruim op nieuws.
2: In de sloppenwijken van Zuid-Afrika ontmoet ik moeder Maya en haar drie kinderen. Het ontbreekt aan alles. Geen school en bijna elke dag met honger naar bed.
3: Om elke dag zo te zien, dan breekt me haar.
2: Kinderfonds Mama's helpt gezinnen zoals dat van Maya. De mama's geven ze eten, onderwijs en heel veel liefde. Help een kind voor maar 20 cent per dag.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
7: Hey opa, hoor je dat?
8: Huh?
7: Ik loop ook mee met Veven marcheert. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
10: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
11: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
12: Jazeker, heel belangrijk.
10: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
13: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
14: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: I'll tear it all down.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Hoogheemraadschap is aan de Bermweg in Capelle aan den IJssel bezig met het ophogen van 28 percelen. De kade is daar zo laag geworden dat het risico op wateroverlast toeneemt. Het werk wordt vanaf een ponton uitgevoerd en is naar verwachting begin volgende week afgerond. In 2028 wordt de volledige kade opgehoogd. De gemeente Zuidplas en het Hoogheemraadschap zijn het eens geworden over het nieuw te bouwen dorp Kortelanden. Eerder tekende het waterschap namelijk bezwaar aan omdat de gemeente onvoldoende rekening zou hebben gehouden met de waterhuishouding in het gebied. Er zijn nu afspraken gemaakt tussen de gemeente Zuidplas en het Hoogheemraadschap om een waterhuishoudingsplan op te stellen. Dat plan wordt vervolgens gebruikt bij de verdere ontwikkeling van Kortelanden en geldt als toetsingskader voor aan te vragen vergunningen. Men is het dus eens geworden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van zaterdag 6 juni. We beginnen deze dag nog met enkele opklaringen, maar al snel krijgt de bewolking de overhand. En in de loop van de middag neemt de kans op wat regen of een enkele bui toe. Er waait vandaag een matige wind uit een zuidelijke richting en het wordt vanmiddag rond de 18 graden. Komende avond en nacht is de kans op enige regen of een enkele bui groot. Het blijft stevig waaien uit een west-zuidwestelijke richting en koelt af naar ongeveer 13 graden. Morgen is het tijdelijk droger en breekt van tijd tot tijd de zon door. Er waait dan een matige, aan zee af en toe krachtige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Het wordt in de middag rond de 19 graden. Op maandag en dinsdag is de kans op enkele buien groot. Op maandag een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting en het kan dan nog zo'n 20 graden worden. Op dinsdag gaat de wind waaien uit een west-zuidwestelijke richting en er wordt een duidelijk koele lucht aangevoerd. De maximumtemperatuur dinsdagmiddag maar zo'n 16 tot 17 graden. Ook op woensdag valt een enkele bui, maar dan zijn er tijdelijk ook langere droge perioden met zon. Een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 10 en een maximumtemperatuur rond de 17 graden. Ook op donderdag en vrijdag blijft de kans op een paar buien groot. Bij een matige wind uit de richting tussen zuidwest en west. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar ongeveer 11 graden. En in de middag wordt het zo'n 17 tot 18 graden.

0: Radio Kapelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Vannacht is er op Rotterdam de Heek Airport een verdacht pakketje aangetroffen. Daarop is het vliegveld enige tijd afgesloten geweest. De explosieve opruimingsdienst heeft onderzoek gedaan naar het pakketje. Even later bleek het loos alarm. Een woordvoerder van de marechaussee kan niet zeggen om wat voor soort pakketje het ging. En het explosief dat na een plofkraak bij een pinautomaat aan de Rijgelaan in Vlaardingen is achtergebleven is tot ontploffing gebracht. Het explosief is in de Broekpolder onschadelijk gemaakt door de EOD. De plofkraak vond plaats om 16:45 s'nachts. Daarbij is de automaat uit de muur ontzet. Na de ontploffingen renden twee verdachten er vandoor. Eentje kon na een paar waarschuwingsschoten aangehouden worden. De ander ontkwam op een scooter. De politie is nog op zoek naar die verdachte. De bewoners van de vier woningen direct boven de pinautomaat mogen voorlopig nog niet terug naar hun woning. Ook blijven de vijf winkels rondom de pinautomaat voorlopig gesloten. En op de N218 bij Briele is vannacht een bestuurder gearresteerd na een eenzijdig ongeluk. De auto is op de N-weg door de middenberm heen geschoten en achterstevoren in de sloot beland. Daarbij raakte de bestuurder van de auto gewond. Na nader onderzoek bleek dat de bestuurder onder invloed gereden had en daarop is hij aangehouden. Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem wil met omstreden rapper J naar het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam. Zo laat een woordvoerder van de burgemeester aan de Volkskrant weten. J, ook wel bekend als Kanye West, treedt de komende dagen op in de Arnhemse Gelredome. Rondom de komst van de Amerikaanse rapper naar Nederland was veel ophef. Eerder deed de rapper antisemitische uitspraken en bracht hij een nummer met de titel Heil Hitler uit. Het Centraal Joods Overleg probeerde daarom tevergeefs via de rechtbank te voorkomen dat J Nederland binnen mocht komen. Volgens het kabinet was er geen wettelijke grond om de rapper de toegang tot Nederland te ontzeggen. En dan nog het weer. Eerst zon, later veel bewolking. In de middag her en der.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: In de sloppenwijken van Zuid-Afrika ontmoet ik moeder Maya en haar 3 kinderen. Het ontbreekt aan alles. Geen school en bijna elke dag met honger naar bed.
4: Om je elke dag zo te zien, dan breekt mijn hart.
3: Kinderfonds Mama's helpt gezinnen zoals dat van Maya. De mama's geven ze eten, onderwijs en heel veel liefde. Help een kind voor maar 20 cent per dag.
5: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Kapelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3 FM.

0: Dit is Zwaardvis, het alternatieve muziek- en informatieprogramma van de IJsselregio. De beste alternative rock met vandaag in Zwaardvis.
1: Ja, goedemiddag. Het is zaterdag 6 van het jaar 2026. En dit is editie 1222 van het programma Zwaardvis. Tot 2 uur zijn we bij jullie. En we zijn ik en
2: ondergetekende.
1: Ja, aan de andere kant van tafel, zeg maar. Die de knoppen bedient. En we begonnen met de Rolling Stones in deze editie, met In The Stars. Er komt een 25e studioalbum uit binnenkort. Dat is op 10 juli officieel. Die bevat 14 tracks. En een van die tracks is dit In The Stars, Foreign Tongues.
2: Ik dacht even dat we een verkeerd nummer ingestart hadden.
1: Ja, het begon een beetje...
2: Een beetje atypisch begin was het.
1: Ja, maar goed, dat zal ook een reden hebben gehad. Foreign Tongues gaat het album heten, 25e studioalbum. Een tournee? Ja, ik weet het niet. Mick wil graag, maar Keith ziet het niet zo zitten. Maar ja, ja. Ze zijn ook al 82 allebei, dus...
2: Jaartjes gaan tellen op een gegeven moment, hè?
1: Ja, inderdaad. Dan moet je hoop aan je conditie doen om dat vol te houden. Zeker als je de Rolling Stones bent en je wil je hele arsenaal aan songs in de avond brengen. Dan wordt het lastig. Wat gaan we doen in deze uitzending? We gaan bellen met Daan van der Put. Die is organisator van Schiphop. 25e editie, dus jubileum. Volgende week zaterdag is dat in Schipluiden onder de rook van Delft. En we hebben een interview met Salmon on a Lease. Want die spelen later deze dag aan het begin van de avond op Wantai Pop. In het Wantai Park in Dordrecht. Daar is ook een festival te belichten. Kaderrock is iets waar we aandacht voor hebben. En in Lansingerland is ook een festival aan de gang. Daar heb ik een beetje last van als ik in de tuin zit s'avonds. Het is niet echt de programmering waar ik opgewonden van raak. Maar goed, daarom zit het ook niet in deze uitzending eigenlijk. Maar goed, het is er wel in dat Annie M. G. Schmid Park in Pershoek. We hebben natuurlijk vast items, verjaarskalender. De ketting wordt er schakel aan toegevoegd en een immemorium helemaal aan het eind. Nou, veel festivals in juni, dat kan je wel zeggen. Het is de drukste maand, denk ik, voor festivals. Kaderrock op de Soestdijkse Kade in Den Haag. Daar kan je tickets voor aanschaffen. Gisteren is het begonnen. Een dagticket kost €15, maar die vrijdag is al geweest. Gisteren eindigde het met de Goede Doel Revival met Henk Westbroek in het midden. En vandaag kan je er nog naartoe, want het begint straks. Ja, straks. Het begint nu al. Om 12 uur is het afgetrapt. Kaartjes zijn €20 voor één dag.
2: En dat dan valt zie je, mij, toch?
1: Dat valt zeker mee.
2: Prijsje.
1: Dan zie je onder andere Rude Boy en de Geishas doen. Dat is volgens mij zijn nieuwste project. En dan speelt hij eigenlijk, ja, die Rude Boy, die heeft natuurlijk in heel veel bands gezeten. Urban Dance Squad natuurlijk, Junkie XL, Phantom 4. En binnenkort staat hij ook op Zwart... Tenminste binnenkort, volgende maand staat hij ook op Zwarte Cross met dit project. Patrick Tilon heet hij eigenlijk, maar we noemen hem met z'n allen Rude Boy. Nou ja, een van de klassiekers, hè?
2: Demagog.
1: Doe maar in de live.

0: Splendid met Again. Dat is al een heel oud nummer. De band werd in 2001 opgericht door Patrick Smit, de zanger en hagenees. Een beetje reggae en ska wat ze brengen. En Splendid sluit vandaag het pleinpodium af tijdens K-Drock. K-Drock begint trouwens zometeen om 1 uur. En ze hebben wel een soort van leuke actie. Ik moet wel even vertellen dat gisteren Sjaak Brol op de programmering stond, maar dat niet door kon gaan vanwege familieomstandigheden. Dus die werd uit het programma gehaald. En wat is dan die leuke actie van vandaag? Als je vandaag voor 1 uur binnen bent, dus je hebt daarvoor nog, laten we zeggen, een kleine 3 kwartier, dan krijg je eerst een drankje gratis.
1: Oh, dat is leuk.
0: Dat is een leuke binnenkomen. Die heb ik nog niet eerder gezien bij het festival, dat je dat krijgt.
2: Maar trouwens, die Pat Smith, ook wel een bijzondere jongen, hè? Want op zijn 14e is hij profsurfer geworden, heeft hij een aantal 10 jaar gedaan. Ja. Toen is hij 4 jaar lang nachtburgemeester geweest in Den Haag.
0: Ja, ook nog, ja.
2: En nu gooit hij zich weer op de volop op Splendid. Dus ja. Bezig bijtje.
0: Ja, heeft ook, volgens mij heeft hij ook een soloalbum tussendoor nog uitgebracht.
2: Oké.
0: Ja. Again dus van Splendid. Hey, we gaan van K-Drock, dat dus zometeen om 1 uur weer verder gaat. En wat staat er dan onder andere? Nou ja, Rootboy die je niet wil horen. Altin Goon is een band die speelt Splendid. Ik zie ook de Bird Experience, de Bokkeriers. Dat is een beetje waar jij volgens mij vorige week of 2 weken...
2: Vanwege mijn roots, hè?
0: Vanwege je roots, hè? Ja. Limburg. Ja, Limburg natuurlijk. Ja, van K-Drock dus naar Schiphol. Dat is vind ik altijd een heel bijzonder festival. Het is sowieso bijzonder dit jaar, want het is de 25e editie. Maar zij programmeren altijd bandjes die je dan weer op andere festivals niet ziet. En dat doen ze altijd wel heel apart. En een van die bands komt uit Zwitserland. Ja, hoe kom je daar dan aan? Dat is wel een... ben ik wel benieuwd naar. We gaan straks Daan bellen. Daan van de Putten van Schiphol, die wel jaren bellen. En ons altijd graag te woord wil staan. Daar zijn we heel blij mee. Ik zei uit Zwitserland, Lone Assembly. Het is een beetje post-punk, darkwave, romantic synthesizer muziek. Ze hebben het eerste album uit, nadat ze eerder al een EP hebben uitgebracht. Dat album heet Knots and Chains, als ik me niet vergis. En daarvan gaan we luisteren naar You're Pulling at the Same Strings. En ze zijn dus... later vandaag te zien, 9 uur vanavond om precies te zijn. Street.

0: Groundskeeper hoorde je met My Girlfriend. En dat is een band uit Den Haag, als ik me niet vergis. Ze zijn met 5. Ze hebben een EP uitgebracht, Somewhere in April. Nou, we zitten inmiddels in juni, dus dat klopt niet meer helemaal. En daarvoor hoorde je Lone Assembly met You're Pulling Out at the String, zo moet ik zeggen. Same strings. En we hebben Daan aan de lijn. Daan is van organisator van Schippop in Schipluiden. Goedemiddag, Daan.
1: Goedemiddag.
0: Ja, dit is ons jaarlijks praatje, zeg maar.
1: Zeker. Ik denk nu al een jaar of 15.
0: Ja, zeker. Zeker, ja. Ja. Dit jaar is er wel een speciale reden. Want het festival gaat zijn 25e editie beleven, hè, volgende week zaterdag.
1: Ja, dat klopt. We bestaan sinds 1999, maar door corona wordt dit de 25e.
0: Ja, mooi jubileum. Geeft dat iets speciaals? Ben je daar iets meer voor zenuwachtig? Hoe gaat dat in het hoofd van Daan?
1: Wanneer het juni begint te worden, ben je altijd wel een beetje zenuwachtig. Omdat en de puntjes op de i moeten worden gezet. Dus je hoofd zit wel een beetje vol, maar vooral wordt het lekker weer. Dat is altijd waar je een beetje spanning over hebt.
0: Ja, nee, dat snap ik. Ja, want vandaag is een beetje zo'n dag dat je denkt van, nou, het zou kunnen gaan regenen en dan is het toch wat minder prettig.
1: Precies, en de laatste jaren fietsen we wel een beetje tussendoor, gelukkig. We hebben ook wel eens gehad dat we op zondag dan in volle regen stonden af te bouwen.
0: Ja.
1: Dus. Ja. Dus dat is de spanning.
0: Ja, hey, dat evenement in Schiphol. Ik blijf me altijd verbazen over de programmering. Want ik weet, er zijn heel veel festivals gedurende de zomer. Die zijn dan een soort van aangesloten bij allemaal boekingsbureaus die allemaal dezelfde artiesten programmeren. Schiphol is totaal anders. Daar zijn bands die je nergens anders eigenlijk ziet of weinig ziet. Hoe doen jullie dat?
1: Dat is eigenlijk gewoon lekker zoeken, lekker struinen. Vooral rond Eurosonic Noorderslag.
0: Ja.
1: Een stukje popronde, waar er dit jaar niet zoveel uit voortvloeien. En ook een stukje contact met verschillende boekers die wortels hebben in het buitenland, zeg maar.
0: Ja. Ja, want wat mij opviel, Daan, wij lieten zojuist de band Lone Assembly horen. Die doen gewoon één optreden in Nederland. En dat is bij jullie.
1: Ja. Ja, nou, ze hebben wel getoerd een aantal weken geleden.
0: Ja.
1: Hebben ze hier niet in de regio gespeeld. Het is toch een beetje donker natuurlijk.
0: Ja.
1: Ze komen voor deze show alleen naar Schiphol in het Ven.
0: Ja.
1: Uit Zwitserland.
0: Maar hoe gaat dat dan? Want die band is dan een paar weken geleden hier geweest. Maar jullie hebben natuurlijk al veel eerder die band gestrikt.
1: Ja.
0: Komen uit Zwitserland, ook niet echt een land waarvan je meteen denkt van, hey, daar komt het allemaal vandaan?
1: Nee. Ja, ik heb toevallig contact met een boekingsagent die daar de krenten uit de pap weet te halen. Vorig jaar hadden we onze afsluiter daar vandaan. En dat was goed bevallen. En ik vond, hij stuurt dan eigenlijk gewoon een aantal bands op.
0: Ja, ja.
1: En dan ga ik er mee aan de slag en ga ik kijken wat ik passend vind. Ook wat ik zelf goed vind.
0: Okay.
1: Want daar ontkom je toch niet aan.
0: Nee,
1: maar ook wat passend is binnen de samenstelling van de rest van je programma.
0: Ja, ja. Want het deed mij erg, of ons deed het erg denken aan de stem van Tom Smit van Editors.
1: Ja. Dat kan ik me voorstellen, ja. Daar vergelijken veel mensen het ook mee. Maar ze staan ook wel echt bekend om een onwijze energie te lijden, zo.
0: Ja, ja.
1: Dus wel iets om naar uit te kijken.
0: Ja, zeker. Hey, nu is Schiphol bij uitstek een familiefestival. Waar je dus met oma's en opa's en kinderen en kleinkinderen naartoe kan. Want jullie hebben volgens mij het grootste kinderprogramma, siteprogramma wat er bestaat. Want wat is er allemaal te doen voor de kleintjes?
1: Ja, sinds 2 jaar starten we eigenlijk met een muziekshow. Of dit jaar dus een theatershow. De theatershow is een show gebaseerd op het boek Ridder zonder Billen. Daar starten we mee. En eigenlijk hebben we gewoon een apart team binnen de organisatie die activiteiten boekt. En dat is eigenlijk al heel lang een succes. We hebben nu ook alweer lekker 70 kaarten verkocht. En dat zal rond tussen de 200 en 300 polsbandjes, kinderen zullen daarop afkomen.
0: Ja, ja.
1: En dat is eigenlijk een apart veld op ons terrein. Dus kinderen vermaken zich en ouders die kijken met een oog naar het podium.
0: Kijk eens aan.
1: Ja.
0: Mooi. Hey, en verder is het muziekprogramma natuurlijk, dat begint allemaal om... hoe laat begint het eigenlijk?
1: We beginnen om 2:00 met het muziekprogramma.
0: Ja.
1: Het terrein is om 1:00 open.
0: Ja, jullie zijn ooit begonnen klein natuurlijk, hè? Toen kwamen er iets van 300 mensen. Tegenwoordig zijn, is er veel fouten van, hè?
1: Ja, ja, je hebt in- en uitstroom. Dus het, we tellen niet exacte aantallen, maar het zijn er een paar duizend, denk ik. Je hebt mensen die heen en weer gaan, dus die hebben thuis wat gaan eten. Maar je hebt ook veel mensen uit Delft die bijvoorbeeld 's avonds komen.
0: Ja.
1: Wanneer de kinderen er niet zijn. En ja, zo bedienen we wel een hoop verschillende mensen eigenlijk.
0: Ja, ja. Hey, en wat natuurlijk wel heel bijzonder nog steeds is, en ik verbaas me dat het nog steeds mogelijk is, gratis entree.
1: Ja, ja.
0: Dan moet je toch uitleggen hoe dat kan. Anno 2026 met al die restricties en regels.
1: Ja, ja, het voordeel is echt wel dat wij in een dorp zitten. Waar je veel lokale ondernemers hebt, hebben die het allemaal leuk vinden om hun steentje bij te dragen aan evenementen in het dorp.
0: Ja.
1: En ze zeggen ook, Schipluiden heeft meerdere evenementen, ook een zomerfeest bijvoorbeeld. En kort geleden gestopt ook een groot dancefestival. Ja, dus er zitten gewoon veel organisatoren daar in dat dorp. En ja, veel mensen dragen dat een warm hart toe.
0: Ja, dus dat houdt het festival in stand en ook gratis toegankelijk in stand.
1: Precies, ja. Ja, maar ook bijvoorbeeld Fonds uit Rotterdam, de PopUnie. Dat zijn fondsen podiumkunsten. Dat zijn allemaal, ja, als je mensen in de organisatie hebt die daar raad mee weten, een goed plan kunnen schrijven. En natuurlijk moeten we dat plan ook uitvoeren. Dan kan je het gratis houden.
0: Ja, wat doen jullie dan bijvoorbeeld anders dan een evenement als Waterpop? Maar is wel entree vragen.
1: Dat vind ik een moeilijke vraag. Maar wij proberen jaarlijks nieuwe paden te bewandelen om het gratis te houden. En om onze marketing bij te spijkeren. En dat vergt een hoop creativiteit. En zo proberen we elk jaar eigenlijk weer wat te leren.
0: Ja, want met hoeveel mensen wordt Schiphol mogelijk gemaakt? Want ik neem aan, je hebt heel veel vrijwilligers. Je moet misschien beveiliging, ik weet niet hoe het allemaal werkt.
1: Ja, als je kijkt naar de kern van de organisatie, dan zijn we met een man en vrouw of 10, denk ik.
0: Ja, ja.
1: En daaromheen bewegen echt een aantal hele vaste vrijwilligers. Die echt van woensdag tot en met maandag er zijn om op en af te bouwen. En heel veel mensen die het leuk vinden om één avond te komen helpen. En zo draaien we het eigenlijk een beetje rond.
0: Ja, want het is nu precies een week voordat het evenement er is. Wat gebeurt er allemaal een week van tevoren of in die week voorafgaan?
1: Nou, eigenlijk beginnen we woensdagavond pas met bouwen. En dan worden eigenlijk heel veel spullen geleverd. En dan wordt het veld uitgezet. En donderdag ga je dan echt met de inkleding van het podium wordt neergezet. En daarbij komt licht en geluid er natuurlijk bij. En dan wordt het aangekleed.
0: Ja.
1: Ja, het voordeel van ons is dat we niet zo heel groot zijn.
0: Nee.
1: En daarmee is het allemaal behapbaar. Financieel, maar ook wat betreft opbouw en afbouw.
0: Ja, zeker. Mooi. En jullie hebben als headliner altijd wel een naam die tot de verbeelding spreekt. Dat is dit keer Admiral Freebie uit de buurt van Antwerpen.
1: Ja.
0: Die draait al heel lang mee, dus dat is een bekende naam. Hij heeft ook toevallig, dat is natuurlijk ook schot in de roos, nog niet zo lang geleden een album uitgebracht, hè? Een nieuw album.
1: Ja, Raw Fun.
0: Ja, hoe kom je aan hem? Bel je hem op of wordt hij aangeboden door iemand?
1: Nee, ik heb gisteren zitten kijken toevallig in de Nautilus die we hebben. Ja. 2015 was de eerste keer dat hij op de Nautilus stond om te boeken.
0: Ja.
1: En nu in 2026 is het eindelijk gelukt. Dus dat is 11 jaar later en dat hebben we echt kunnen doen door een aantal muziekliefhebbers in het dorp en rondom het dorp die ook een bijdrage hebben geleverd vanuit hunzelf. En ons programmabudget een beetje omhoog hebben gekrikt, zeg maar.
0: Ja, ja.
1: Dus mensen konden gaan doneren via de website en we hebben een hoop mond-op-mond reclame gemaakt om hem binnen te kunnen halen, want we weten dat er hier rondom veel fans zijn. En ik hoop dat ik veel mensen kennis kan laten maken met Admiral Freebie.
0: Ja, hij treedt op om 11 uur hè, als laatste slot.
1: Ja.
0: Ja. Voor mensen die naar Schipluiden willen afreizen volgende week zaterdag, Daan. Wat is de beste methode? Rijdt er een speciale bus vanuit station Delft? Of,
1: Nou, station Delft is 20 minuutjes fietsen.
0: Ja.
1: En ik raad aan om iedereen lekker op de fiets te komen. We hebben een hele grote fietsenstalling. Er zit ook wel een hele grote parkeerplaats bij. Als je bijvoorbeeld uit Rotterdam komt, uit die regio, er doen ook veel mensen met kinderen. Er rijdt geen speciale bus, maar als je een lekker biertje wil drinken en goed thuis wil komen, dan is dat lekker.
0: Die fietsenstalling kan ik me nog wel herinneren van de paar keer dat ik er geweest ben, dat er enorm veel mensen op de fiets komen. Ja,
1: hij is nog groter gemaakt.
0: Nog groter, kijk eens aan.
1: Ja. Okay.
0: Nou, even voor mensen die wat willen voorbereiden over het evenement. Ik neem aan, er is een website?
1: Ja, er is een website, er is een Spotify-lijst. Die kan je ook vinden op de website. Dat eigenlijk daar vind je echt alle informatie.
0: Nou, wij gaan nog wat bands laten horen die geprogrammeerd staan, Daan. Ik wil jou weer bedanken voor jouw uiteenzetting over Schiphop. En we hopen dat het weer een fantastische editie wordt.
1: Ja, fijn, leuk. En jij bedankt voor de aandacht weer.
0: Ja, graag gedaan. En we spreken elkaar weer.
1: Oké.
0: Okay. Yo.
1: Hoi.
0: Dat was Daan van Schiphop. Volgende week dus 13 juni in Schipluiden onder de rook van Delft. En hier is een van de bands die optreedt. Een Krautpop Trio noemen ze het zelf. Uit Tilburg. Fellaccio met Plasticine Paul.

0: Kins met Ogen vol Liefde. Nana O. Dat is een leuke meezingen voor op Schiphol volgende week. Dan spelen ze daar. Je hoorde daarover Daan. Fellatio trouwens is inderdaad Rotterdam en Tilburg waar ze vandaan komen. En deden vorig jaar mee aan de popronde. En stonden ook nog op Left of the
1: Left Dial. Ja. Ja.
0: We zijn bij de kalender die ons vertelt wie de jarig zijn. Zometeen ga je luisteren naar Peter Gabriel met Steam. Want zijn vaste bassist Tony Levin wordt 80 vandaag uit Boston. Maar dit is het prachtige nummer van Carl Barrett. Die vroeger in het Dirty Pretty Things en de Libertines zat met Pete Doherty. This is the song. 48 jaar vandaag.

0: van Schippop volgende week zaterdag in Schipluiden. Van zijn nieuwe album, Roffen, hoorde je dus Future Fathers of Utopia. Hij is afkomstig uit Braschaat. Weet je dat hij vroeger, of misschien nog wel, de buurman was van Jean-Marie Faf?
1: Dat wist ik niet.
0: Nee. In Braschaat? Nee. Ja, ja. Tom Vallaar heet hij. En die naam Admiral Phoebe die komt uit het boek On the Road van Jack Kerouac.
1: Nou, dat is literatuur, hè?
0: Ja, dat is literatuur.
1: Dat was literatuur.
0: Hey, het ging even mis net, maar dat maakt niet uit. Carl Barrett zat in de verjaarskalender met This is the Song van de Libertines en Dutch Green Things. We hebben nog te goed de bassist van Peter Gabriel, Tony Levin. Die wordt 80, die is afkomstig uit Boston. En zijn baspartijen zijn heel goed waar te nemen in het nummer Steam van Peter Gabriel. En daar gaan we zo meteen het uur mee afsluiten. Straks beginnen we met Altin Goon, want die spelen op Kaderok vandaag. En dan hebben we ook nog een interview met Salmon Andalies. En we gaan nog een schakel toevoegen aan de ketting. En we hebben een iemand mooi mee, Lantijn. Dus blijf erbij. Is waar. Dus hier is Steam, Peter Gabriel.

0: Waard.
1: Zwaardvis.
2: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
3: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws.
4: Vannacht is er op Rotterdam de Heek Airport een verdacht pakketje aangetroffen. Daarop is het vliegveld enige tijd afgesloten geweest. De explosieve opruimingsdienst heeft onderzoek gedaan naar het pakketje. Even later bleek het loos alarm. Een woordvoerder van de marechaussee kan niet zeggen om wat voor soort pakketje het ging. En het explosief dat na een plofkraak bij een pinautomaat aan de Rijgerlaan in Vlaardingen is achtergebleven is tot ontploffing gebracht. Het explosief is in de Broekpolder onschadelijk gemaakt door de EOD. De plofkraak vond plaats om 16:45 s'nachts. Daarbij is de automaat uit de muur ontzet. Na de ontploffingen renden twee verdachten er vandoor. Eentje kon na een paar waarschuwingsschoten aangehouden worden. De ander ontkwam op een scooter. De politie is nog op zoek naar die verdachte. De bewoners van de vier woningen direct boven de pinautomaat mogen voorlopig nog niet terug naar hun woning. Ook blijven de vijf winkels rondom de pinautomaat voorlopig gesloten. En op de N218 bij Brielen is vannacht een bestuurder gearresteerd na een eenzijdig ongeluk. De auto is op de N-weg door de middenberm heen geschoten en achterstevoren in de sloot beland. Daarbij raakte de bestuurder van de auto gewond. Na de onderzoek bleek dat de bestuurder onder invloed gereden had en daarop is hij aangehouden. Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem wil met omstreden rapper J naar het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam. Zo laat een woordvoerder van de burgemeester aan de Volkskrant weten. J, ook wel bekend als Kanye West, treedt de komende dagen op in de Arnhemse Gelredome. Rondom de komst van de Amerikaanse rapper naar Nederland was veel ophef. Eerder deed de rapper antisemitische uitspraken en bracht hij een nummer met de titel Heil Hitler uit. Het Centraal Joods Overleg probeerde daarom tevergeefs via de rechtbank te voorkomen dat J Nederland binnen mocht komen. Volgens het kabinet was er geen wettelijke grond om de rapper de toegang tot Nederland te ontzeggen. En dan nog het weer. Eerst zon, later veel bewolking. In de middag her en der regen. Het wordt 19 graden. Vanavond harde wind met kans op regen. Minima rond de 13 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
5: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
6: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
7: Jazeker, heel belangrijk.
5: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
10: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
11: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
12: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
13: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
14: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
15: In de sloppenwijken van Zuid-Afrika ontmoet ik moeder Maya en haar drie kinderen. Het ontbreekt ze aan alles. Geen school en bijna elke dag met honger naar bed.
16: Om elke dag zo te zien, dan breekt mijn hart.
15: Kinderfonds Mama's helpt gezinnen zoals dat van Maya. De mama's geven ze eten, onderwijs en heel veel liefde. Help een kind voor maar 20 cent per dag.
2: Goedemiddag, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: is Zwaardvis. Het alternatieve muziek- en informatieprogramma van de IJsselregio. De beste alternative rock met vandaag in Zwaardvis.
1: Ja, welkom in deel 2 van deze editie van Zwaardvis op 6 juni. En we begonnen dit tweede uur met Altin Gun, met Nere de Sinsen.
2: Dat spreek je goed uit.
1: Ja,
2: heb het goed.
1: Turkse vriend, hè? Altin Gun speelt trouwens op Kaderrock. Dat extra dingetje, dat is inmiddels voorbij. Hè? Dat je voor 1 uur een gratis drankje krijgt, dat is inmiddels verlopen. Want we zitten na 1 inmiddels. Altin Gun speelt na Rude Boy en voor Splendid op het Pleinpodium. We hebben ook nog de concertzaal, Musicon, waar van alles gebeurt. En de broeikas. Ik weet niet wat de broeikas precies in hè. Maar het zal wel warm zijn.
2: Nou, misschien wel lekker met vandaag, toch?
1: Ja, wie weet, ja. Nere de Sinsen, dat was Kaderrock, de Amsterdams Vijftal. En zij bewerken eigenlijk traditionele Turkse nummers tot een soort psychedelica. Dat is wat zij doen. En dat doen ze al 5 albums lang. Want het 5e album verscheen onlangs. Die heet Garip. En vanavond dus op 8 uur te zien tijdens Kaderrock. Wat ook op Kaderrock staat, dat is ook een nieuwe band rond Mees Vullings. Mees Vullings die hebben wij nog niet zo lang geleden, volgens mij vorig jaar met Eurosonic gebeld. Toen had hij een bandje Heat. Maar ik weet niet of dat nog bestaat, maar hij heeft alweer een nieuwe. The Bird Experience. We gaan luisteren zo meteen naar See You So Fine, psychedelische bluesrock. Het kenmerk van Mees Vullings is dat hij heel goed ook mondharmonica kan spelen. Nou, ik kan dat niet. Misschien jij...
2: Nee, jij spijt me.
1: Helemaal geen instrument.
2: Ik heb ooit poging gedaan om gitaar te leren, maar het talent ontbrak.
1: Of
2: het doorzettingsvermogen, dat kan natuurlijk.
1: Oh ja, dat kan ook nog, ja. Wij gaan luisteren naar The Bird Experience met See So Fine. Dat is ook het debuutalbum uit van hun al, een paar weken geleden. En daar staat het nummer ook op. En dus vanavond te zien op Kaderrock. Dat is op het andere podium om 7 uur.

0: Social Pressure van Salmon Annalise. Ja, als je nog niet wakker bent, dan ben je dat nu wel.
1: Denk
0: trouwens,
1: ik, ook, ja.
0: Ik had gisteren iemand, toen was ik in een uitzending van Kletskoek. En Oscar was ook helemaal lyrisch over deze band. Dat had ik niet zo 1, 2, 3 verwacht. Maar
1: nee.
0: Fans bij Radio Capelle, Liam. Fans bij Radio Capelle.
2: Ja. Wat leuk.
0: Ja. Hey, Salmon Annalise, jullie spelen straks op Wantijpop. Of straks in de vroege avond spelen jullie daar. Jullie hebben een debuutalbum uit. Smolt heet die. En daar hoorden we van het nummer Social Pressure. Wat bedoelen jullie met Social Pressure?
2: Social Pressure is eigenlijk een beetje best een overkoepelend thema van heel het album.
0: Ja.
2: Het album gaat... Ja, het is geschreven door ons jongvolwassenen die opgroeien in een best wel chaotische wereld waar jongeren best wel druk kunnen voelen van de maatschappij.
0: Ja.
2: En als het gaat over relaties, school, noem maar op. En ik denk dat Social Pressure een perfect beeld geeft van waar het album over gaat. Ook qua energie en qua hardheid van het nummer.
0: Ja.
2: Ja.
0: Hey, jullie zijn een trio, vier jaar geleden denk ik, zo'n beetje ontstaan.
2: Ja, zoiets, ja.
0: En dan noem je de band Salmon Annalise. Ik vraag me, waar ik altijd benieuwd ben, waar komt een bandnaam vandaan? Hoe bedenk je zoiets?
2: Ja, ik vind dat een hele goede vraag. Dat is denk ik het lastigste aan een band beginnen, een bandnaam bedenken. Dus toen we begonnen kwamen we nergens op. En toen zijn we maar gewoon namen gaan bedenken met elkaars achternaam. En onze bassist Stijn, die heet Van der Zalm, van zijn achternaam. En toen kwam Daan de zanger opeens met Salmon Annalise. En we vonden het allemaal zo iets grappigs en iets catchies hebben. Dat we dachten, fuck it, we doen het.
0: Ja, en toen... En wat zijn de reacties tot dusver op de naam?
2: Leuk.
0: Ja?
2: Mensen vinden het... Ja, het blijft hangen bij mensen ook. Mensen denken van, hé, wat is het? Soms ook een beetje verwarring.
0: Ja.
2: Van, wat is het nou? En... Ja, eigenlijk heeft het niet echt een hele betekenis. Het is meer gewoon, het omschrijft een beetje onze lol en onze vriendschap.
0: Ja, ja.
2: Denk ik.
0: Want jullie kennen elkaar al heel lang, begrijp ik.
2: Ja, ik denk een jaartje of 6, 7 nu, zoiets.
0: Ja. En is dit dan het eerste muzikale uitspatting wat jullie doen? Of zijn er al daarvoor ook projecten geweest?
2: Met elkaar, met z'n drieën is dit echt... het eerste wat we met z'n drieën hebben gedaan. Daarvoor hebben we alle drie andere dingen gedaan. En we hebben elkaar leren kennen via een jam-sessie op mijn oude werk in Dordrecht.
0: Ja.
2: En toen zei een vriend van mij over Daan, van met hem moet je een band beginnen. En toen zijn we dat gaan doen. En the rest is history.
0: Ja. En jullie zijn een explosieve rockband, hè? Zo kun je het wel zeggen. Geïnspireerd door bands als Foo Fighters, Queens of the Stone Age, Royal Blood. Dat soort bands moeten we aan denken.
2: Ja.
0: Staan jullie dan ook vooraan als dat soort bands in Nederland zijn?
2: Oh, zeker. Ja, we zijn groot concertliefhebbers. En we halen daar ook heel veel inspiratie uit. En geeft ons alleen maar meer energie om zelf op het podium te knallen, zeg maar.
0: Ja, want dat vragen we vaak af. Hè. Wat is dan de droom van de band Salmon Annalise? Jullie zijn nu een jaar of 4 bezig. Willen jullie ook op bijvoorbeeld, noem maar wat, Lowlands, Pinkpop?
2: Ja, tuurlijk. Tuurlijk is dat de droom voor elke band, denk ik. Maar we vinden het leuk om gewoon stap voor stap te denken en kleine droompjes te hebben en daar elke keer naartoe te werken. En dat tot nu toe ook elke keer wel waar te maken, zoals een album opnemen, uitbrengen op vinyl en een release show op een super vette plek, Festival 11 in Rotterdam, die ook uitverkocht is.
0: Ja.
2: Elke keer zijn we op die manier gewoon naar onze volgende droom aan het werken.
0: Ja, want jullie hebben eerst een debuut-EP uitgebracht en eerder dit jaar verscheen jullie album Smolt.
2: Ja, klopt.
0: Smolt, dat komt natuurlijk, daar is natuurlijk ook over nagedacht.
2: Zeker. Ja, Smolt is de officiële benaming voor een zalmgub die zich ontplooit, ontwikkelt naar volwassen worden. Van jong volwassen naar volwassen worden. Dus hij gaat van het zoete water naar het zoute water. Dat is eigenlijk ook een beetje wat wij zijn tijdens het maken van dit album. En wat we nog steeds zijn. Gewoon volwassen worden.
0: Ja, ik vind het echt geweldig zoals je dat formuleert en zoals jullie dat bedacht hebben. Dat je muziek maken vergelijkt met een school zalmen die naar een andere water zwemmen.
2: Ja, ja.
0: Wat voelen jullie ook een soort vis? Of,
2: Ja, we voelen ons altijd wel, zeg maar, als we... Ja, als we op het podium staan, zijn we wel een vis in het water, zeg maar, denk ik. Dat is wel waar we ons thuis voelen.
0: Ja.
2: Ja, zeker.
0: Hey, trouwens, vanmiddag, hè, of vanavond is dat, in de vroege avond, spelen jullie toch een soort van thuiswedstrijd, begrijp ik, hè? Want jullie komen toch een beetje uit Dordrecht, Rotterdam, Dordrecht, zo'n beetje?
2: Zeker, ja. Ja, absoluut. Dus het is een hele bijzondere voor ons. We hebben het al lang gehoopt en geprobeerd om op Bandhype op te spelen, maar elke keer kwam het er niet van. En nu eindelijk op Bandhype Pop. En op een mooi tijdstip, 6:30, op het popcentrale podium.
0: Ja. Ja, want, want dat was dus een droom die jullie al lang hadden, of een wens die jullie lang hadden. Wat hield het dan tegen al die 4-5 jaar, zeg maar?
2: Ik weet niet. Ik denk dat Dordrecht misschien nog niet klaar was voor ons als rockband om op dat podium te hebben staan. Dat wij misschien nog even tijd nodig hadden om daar naartoe te werken, dat Dordrecht daar nog tijd voor nodig had. En nu denk ik dat wij er klaar voor zijn en ik hoop dat Dordrecht ook klaar voor is.
0: Ja, want als ik een beetje de programmering bekijk van One Type Pop, ook van de laatste jaren, dan komen de gitaarbandjes er maar matig aan bod, hè? Hoe komt dat, denk je?
2: Dat is echt zo. Ja, zeker. Ja, het is een super tof festival. Heel leuk voor jong, oud, families, noem maar op. Maar wat het leuke is aan Bandhype Pop, je hebt in Dordrecht de Popcentrale, een jongerencentrum voor muzikanten waar je les kan volgen. Het is over het poppodium zelf. En zij hebben ook een eigen podium op Bandhype Pop.
0: Ja.
2: En daar programmeren ze altijd lokale bands. En daar doen ze van alles en nog wat, van rock tot metal, van punk tot rap.
0: Ja.
2: Dus dat is gewoon een super tof initiatief.
0: Ja, mooi. Hey, even over jullie album, hè? Over jullie nummers eigenlijk, die songs. Hoe ontstaan die? Ja. Want jullie zijn met z'n drieën. Hebben jullie dan, ik neem aan, iemand schrijft teksten, iemand componeert muziek, of doen jullie dat gezamenlijk?
2: Dat doen we echt allemaal gezamenlijk. Niks is fout. Dat is een hele goede energie om te hebben in de oefenruimte.
0: Ja.
2: Dus soms kom ik binnen met een drumpartij, met een gitaarpartij. Soms komt Stijn binnen met een bas, daar met een gitaarpartij. En dan gaan we gewoon muziek maken, jammen, wat we het leukste vinden om te doen. En daar ontstaat dan iets uit. En daar gaan we verder op bouwen qua teksten en qua melodieën en noem maar op.
0: Ja,
2: en vaak ook ontstaan die nummers, spelen we de nummers al live voordat ze überhaupt af zijn. En dat helpt voor ons ook heel erg om.
0: En jij wil
2: ze van af te maken.
0: Jij wil natuurlijk als drummer heel veel drumpartijen erin hebben, neem ik aan.
2: Tuurlijk.
0: Ja.
2: Dat moet.
0: En hoe denken de anderen erover? Heb je daar wel eens dan, ontstaan daar wel eens fricties over dan? Of?
2: Nee, nooit. Juist omdat we met z'n drieën zijn, is er heel veel ruimte voor elkaar. En moeten we met z'n drieën ervoor zorgen dat het natuurlijk gewoon als een huis staat en super vol klinkt.
0: Ja.
2: En ik denk dat we daar met z'n drieën goed voor kunnen zorgen, ja.
0: Ja. Wat kunnen mensen vanavond verwachten van jullie? Is dat gewoon, gaan jullie dat hele album over het terrein heen laten schallen? Of hoe moet ik dat zien?
2: Wat mensen kunnen verwachten is gewoon een keiharde rockshow. We willen gewoon geen poespas, gewoon gaan knallen. Nummers van het nieuwe album, nummers van van onze eerste EP.
0: Ja.
2: En gewoon heel veel dansen. En misschien als mensen aan zijn ook nog een moshpit. Blijkt ons natuurlijk altijd het leukste.
0: Ja, ja.
2: Hey, ja, nu, gewoon een hoge energie.
0: Hoge energie, kijk, dat is het juiste woord, hè? Hoge energie. Hey, nu is One Type Pop, dat begint volgens mij zo'n beetje op dit tijdstip. Hoe laat, als je op zo'n festival staat, wanneer ga je daarheen? Wanneer reis je af daarheen? Hoe gaat dat eigenlijk?
2: Dat is per festival en venue is dat weer anders natuurlijk. Maar meestal krijg je van tevoren te horen hoe laat je er moet zijn. Nu moeten we er om 5:00 zijn volgens mij. Ik moet nog even checken misschien voor de zekerheid.
0: Ja, ja.
2: En, ga je opbouwen. Dan heb je op festivals dat het lastig is dat je dan een hele snelle linecheck hebt. En dat is eigenlijk alleen kijken of alles even goed klinkt. Je kan niet echt heel goed naar de sound kijken, maar omdat er gewoon zo weinig tijd is tussen de band door, moet het gewoon heel snel gaan.
0: Ja.
2: Maar dat maakt het ook wel weer lekker uitdagend en heel spontaan.
0: Ja, en als je dan klaar bent met de optreden, blijf je daar dan nog hangen? Want bijvoorbeeld vanavond staat dan volgens mij, wat staat er nog meer? Jet Rebel, Rowan Hazen.
2: Ja.
0: Heb je dan zoiets van, ik ben wel benieuwd hoe zij het doen?
2: Tuurlijk, ik moet altijd echt even bijkomen na een optreden, omdat je zoveel adrenaline-dip heb je daarna.
0: Ja, ja.
2: Van even met z'n drieën willen we altijd gewoon nog even lekker even chillen, even bijkomen, drankje doen. Ja, hoe... En dan zeker nog even het festivaltrein op, ja. Want ja. Inderdaad, Jet Rebel ben ik heel benieuwd naar. De andere hele toffe band uit Dordrecht, die ook op het Popcentrale podium staat. Zoek het uit, man.
0: Oh ja, ja.
2: Een punkband, die zijn super tof. Dus daar willen we zeker ook wel even in de morspit gaan staan.
0: Ja, dus jullie blijven nog wel hangen daarna.
2: Zeker, ja.
0: Hey, voor mensen die van alles willen weten over Selman Annalise of misschien dat album willen aanschaffen, is dat album gewoon in de winkels te krijgen?
2: Ja, zeker. Je kan hem zelfs online kopen via bol.com. Op Bandcamp kan je hem kopen. En in Dordrecht ligt hij in Velvet. In Rotterdam ligt hij in Velvet. En in Rotterdam ook in Plaatboef. En in Plato ligt hij ook.
0: Oké, dus dat is wel op alle. Want hoeveel zijn er eigenlijk van? Hoeveel worden er gepest van zo'n album eigenlijk?
2: Wij hebben er 200. En wij hebben er nu nog. Ik zit in mijn kamer. Ik heb hier nog 2 volle dozen. Dus ik denk dat er nog genoeg zijn voor een hoop mensen. Ja. Ja.
0: En is dat dan vinyl of CD of allebei?
2: Vinyl, ja, zeker.
0: Vinyl.
2: Dus ja, zoals een dropje uitkomt.
0: Dus jullie hebben volgens mij dat album. Is dat ook via crowdfunding ontstaan? Of, want het is best een dure aangelegenheid, hè? Zo'n schijf.
2: Zeker, ja. Zeg dat wel. Dus nee, we zijn vorig jaar een crowdfunding gestart. En dat is ongelooflijk goed gegaan. En daar zijn we heel dankbaar voor. Omdat dat had het nooit zo gaaf kunnen klinken. En dat had vinyl ook nooit geweest.
0: Nee. Maar zijn er dan ook nog plannen om het op CD te laten verschijnen of niet?
2: Wellicht. Als we inderdaad weer even tijd hebben naast onze studie, dan lijkt het ons wel leuk. Ja, dan kan je natuurlijk ook heel simpel kan je het zelf een beetje illegaal branden natuurlijk. Dat dachten we ook nog wel aan.
0: Oh, oké. Okay.
2: Maar dat is zeker wel, op eind van het jaar willen we weer veel gaan spelen. Waaronder in Capelle. En dan willen we wel cd's op zak hebben, ja.
0: Ja. Want ik neem aan, het componeren van nieuwe nummers, als je zo'n album uitbrengt, gaat volgens mij gewoon door, hè, als je muzikant bent. Dat stopt niet.
2: Ja, nee, zeker. We zijn juist weer blij dat nu gebeurt. Je bent zo lang bezig naar het toewerken van zo'n album, dat je eigenlijk niet echt aan het schrijven toekomt. En nu zijn we gewoon weer lekker in de oefenruimte aan het jammen, aan het schrijven en gewoon weer echt muziek aan het maken.
0: Ja. Hey, voor mensen die alles willen weten over Selman Annalise, ik neem aan, jullie hebben een website.
2: Ja, correct.
0: Ja. En dat is?
2: Selmanannalise.nl is volgens mij gewoon.
0: Ja. Ik heb wel een puntje van kritiek trouwens op die website. Die zwarte achtergrond met die groene letters, dat leest heel moeilijk.
2: Oké, dat is goed om te weten.
0: Ja, je moet echt op het scherm zitten om het te kunnen lezen.
2: Dus dan ga ik even. Daan die doet de website, ik ga dat even onthouden.
0: En verder ben ik gewoon lyrisch over jullie hoor. Dus,
2: Nee, we zijn altijd open.
0: Ja. Hey, wij gaan nog een track laten horen. Dat is het nummer All the Feelings. Ik denk, volgens mij valt hij weg.
2: Pardon, hallo?
0: Ja, ben je er nog?
2: Ja, ben je er nog? Ik ben er nog, hoor.
0: Oké, ik hoor mezelf terug, maar dat maakt niet uit. Hey, All the Feelings, waar gaat het over?
2: Dat gaat over een relatie en over of de gevoelens wel echt zijn, of ze wederzijds zijn. En of we ons kunnen vinden in al die gevoelens, ja.
0: Oké.
2: Heel veel, heel beetje boosheid, heel veel emotie. Super tof en tof op dat nummer.
0: Dus eigenlijk zit alles erin.
2: Ja, zeker.
0: Nou, wij gaan ervan genieten, een kleine 5 minuten lang. Selman Annalise, All the Feelings. Ik wil jou bedanken, Liam, voor je tijd.
2: Ja, en mag ik nog even wat zeggen?
0: Ja,
2: want misschien is dat wel leuk voor jullie, want 12 september spelen we in Kapslok in Capelle.
0: Kijk eens aan, dat is om de hoek zo'n beetje.
2: Voor de mensen die dat tof vinden, dan weet ik dat.
0: Nou, daar gaan we volop reclame voor maken tegen die tijd. 12 september, leuk. Dus Caps Lock, Selman Annalise. Dat komt helemaal goed. Hey, bedankt voor jouw tijd en we spreken elkaar ongetwijfeld weer.
2: Ja, zeker. Super tof. Bedankt voor het bellen. Leuk.
0: Graag gedaan en succes straks op One Time Pop.
2: Komt helemaal goed. Fijn weekend.
0: Yo, hoi hoi.
2: Hoi hoi.
0: Dat was Liam van Selman Annalise en hier is het nummer All the Feelings van dat album Smolt.

0: dat was Minko met Blasters. En als je nu in Dordrecht bent, want de pop, hij staat op het punt van beginnen. Op het Ames podium. Daar treden ook op later op de avond Douwe Bob en Rowan Hens onder andere. Blasters van Minko. Minko is een band, een rock-roll band uit Dordrecht. En het album wat ze uitgebracht hebben, of de nummers die ze tot nu toe uitgebracht hebben, zijn geproduceerd door niemand minder dan Pablo van der Poel van De Wolf.
1: Die is ook wel druk bezig dan met produceren.
0: Die doet het.
1: Vorige week ook al.
0: Volgens mij slaapt hij nooit.
1: Ja.
0: En in de band zitten onder andere leden van de Dawn Brothers en Jet Rebel. En laat Jet Rebel nou ook op Wantipop staan. Hij heeft onlangs een nieuw album, of een nieuw single. Een nieuw album moet nog komen. Change is Coming Round the Bend is zijn nieuwe single. En hij treedt om 8:30 op het festival Wantipop.

0: Ja, je moet altijd onderaan beginnen als je aan de berg gaat beginnen.
1: Zo'n wijze spreuk.
0: Ja. Rowan Hezen op Wantijpop vanavond. En daarvoor ook alles met fietsen te maken. Douwe Bob met All For One. Want dat is de teamsong van Alpe d'Huez. Dat is het evenement wat afgelopen dagen plaatsvond. En gisteren stond de teller op maar liefst 25 miljoen euro. En daar komt nog bij waarschijnlijk. Dus dat wordt nog een hoger bedrag.
1: Was het nou meer als vorig jaar? Ik weet niet wat ze
0: Ja, veel meer.
1: Oké.
0: Ja. Het was een enorm succes.
1: Ik zag het op tv inderdaad. Zag ze naar boven zwoegen allemaal.
0: Ja.
1: Knap hoor.
0: Was niet alle dagen echt goed weer daar?
1: Nee, het was ook weer.
0: Dus dat was een extra handicap. Maar ze hebben het wel voor elkaar gekregen om er heel veel geld op te halen. Trouwens, van Rowan Hezen, die hebben tijdens Record Store Day een album uitgebracht. Isus Amigo. Dat is geen Limburgs. Dat is een samenwerking met de band, dus Rowan Hezen, met Flaco Jiménez en Los Lobos. Dus
1: oh, leuk.
0: Ja.
1: Met die accordeons en die overeenkomsten zijn er natuurlijk wel.
0: Ja, precies. Vanavond zijn ze te zien, Rowan Hezen.

0: En ze als afsluiter op het grote podium in Dordrecht. En daarvoor speelt dan nog Jet Rebel. En daar weer voor speelt dus Douwe Bob. Wij zijn toe aan een vast item in ons programma. En dat is...
1: De Ketting. Een zwaardvisrubriek waarin de beste tracks aaneengeschakeld worden. Het laatste woord van de huidige track is het eerste woord van de volgende. Deze week vullen we de ketting aan met...
0: Vorige week hadden we een mooi duet tussen Cressip en Danny Vera, Make It A Memory. Daar hebben we achteraan geplakt toch wel iets van een heel ander orde. Dat is namelijk uit LA, Los Angeles. Metallica met het nummer The Memory Remains. Schakel 1200.

0: Memory Remains, schakel 1222 de ketting. Remain, dat is het woord waar we mee verder moeten. Dat is nou niet zo'n alledaags woord waar je zoiets op bedenkt.
1: Die Talking Heads, Remain in Light.
0: Ja, dat is een albumtitel.
1: Dat is een albumtitel meer, hè? Dat mag weer niet, hè?
0: Nee, dat mag niet. Ach, er zijn zoveel restricties en regels aan die ketting, dat het steeds moeilijker wordt. En met daarmee zijn we aan het eind van de uitzending gekomen. Vandaag kan je nog naar een Wantijpop, dat is begonnen. Kaderrock is begonnen. Volgende week Schiphop natuurlijk. En als we het toch over volgende week hebben, dan staat onze uitzending geheel in het teken van de 55e editie van Pinkpop. Met ook een Limburgse band, de Herf Shane Band uit Venlo, jouw geboortegrond.
1: Nou, dat ga ik missen, hè? Dat was jammer. Ja.
0: Ja.
1: Ik ga luisteren, Willem.
0: Ja, luisteren. Ik ga luisteren. Hey, traditioneel eindigen we altijd met een in memoriam. Er zijn afgelopen week weer een aantal artiesten helaas ontvallen. Ronald LePrade, die was bassist bij de Commodores, was 75. Dexter Wansel, toetsenist en songschrijver Philadelphia International Records. Die werd... staat geen leeftijd bij. Ik weet niet hoe oud hij was. Peebo Bryson is ook overleden. Op 75-jarige leeftijd. En dichter bij huis is... Rob Orlemans. Rob Orlemans was de frontman van de band Half Past Midnight. Die maakte bluesrock. En hij komt uit Tiel. Kwam uit Tiel. En Let Me In was een van de laatste succesnummers. Hij werd 68. Wij zeggen bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer. Dus met die Pinkpop special. En dan proberen we allemaal live tracks te laten horen. Om een beetje een voorproefje te geven van Pinkpop. Bedankt voor het luisteren. Graag volgende week.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Een melding van een reanimatie in Oud-Beijerland is uitgemond in een zwaar auto-ongeluk waar een brandweerbusje bij betrokken is geraakt. Voor 11:00 ochtends kreeg de brandweer een oproep voor een fietser die onwel was geworden. Het brandweerbusje rukte uit voor de reanimatie van de fietser, maar botste op de lange weg tegen een personenauto. De bestuurder van de auto, die met de brandweer botste, moest uit het voertuig worden geknipt en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Daarnaast is er nog een gewonde naar het ziekenhuis vervoerd. Het is nog onduidelijk of de tweede persoon de fietser is of iemand die bij het ongeluk betrokken was. Laat een woordvoerder van de politie weten. En vannacht is er op Rotterdam de Heek Airport een verdacht pakketje aangetroffen. Daarop is het vliegveld enige tijd afgesloten geweest. De explosieve opruimingsdienst kwam ter plaatse en heeft onderzoek gedaan naar het pakketje. Even later bleek het loos alarm te zijn. Een woordvoerder van de marechaussee kan helaas niet zeggen om wat voor soort pakketje het ging. En op de N218 bij Geervliet is vannacht een bestuurder gearresteerd na een eenzijdig ongeluk. De auto is op de N-weg door de middenberm heen geschoten en achterstevoren in de sloot beland. Daarbij raakte de bestuurder van de auto gewond. Na de onderzoek bleek de bestuurder onder invloed gereden te hebben. Daarop is hij aangehouden. En bezoekers van het WK voetbal mogen toch een wegwerp waterfles meenemen naar het stadion. Zo laat de Wereldvoetbalbond FIFA weten. Het gaat dan wel om 1 waterfles per persoon die door de fabriek nog verzegeld is. De flessen mogen maximaal 590 milliliter zijn. Vorige week ontstond er verwarring omdat de Wereldvoetbalbond had laten weten dat herbruikbare flessen om veiligheidsredenen verboden zouden zijn. Maar dit betreft dus alleen herbruikbare flessen die niet verzegeld zijn. Naast de wegwerpflessen zullen er rondom de stadions ook koeltenten, vernevelingsinstallaties en waterpunten zijn om de warmte te bestrijden. Het WK wordt namelijk gehouden in de Verenigde Staten, waar het op sommige plekken in deze tijd van het jaar ruim boven de 30 graden Celsius is. En dan nog het weer. Eerst zon, later veel bewolking. In de middag her en der regen. Het wordt 19 graden. Vanavond harde wind. Met kans op regen. De minima komen zo rond de 13 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
4: In de sloppenwijken van Zuid-Afrika ontmoet ik moeder Maya en haar 3 kinderen. Het ontbreekt ze aan alles. Geen school en bijna elke dag met honger naar bed.
5: Om voor hem elke dag zo te zien, dan breekt mijn hart.
4: Kinderfonds Mama's helpt gezinnen zoals dat van Maya. De mama's geven ze eten, onderwijs en heel veel liefde. Help een kind voor maar 20 cent per dag.
0: Is IJsselsport op LOK Radio en Radio Capelle. Het best geïnformeerde sportprogramma van de IJsselregio. IJsselsport.
6: Ja, het is weer zaterdagmiddag dus. Een nieuwe aflevering van IJsselsport. Tussen de klok van 2 en 5 zijn we live bij jullie.
0: Dit is IJsselsport. Het best geïnformeerde sportprogramma van de IJsselregio. Eelco de Bruin.
6: Zeker, nogmaals, goedemiddag. Ja, het is officieel misschien de laatste uitzending van het seizoen. Maar Hansi Stofkoper, als Nieuwekerk vanmiddag wint op bezoek bij Briel, hebben we volgende week nog een finale te gaan.
7: Ja, inderdaad. Alleen, de kans dat ze bij Briel winnen is misschien niet zo groot. Maar je hebt gezien dit jaar met de meest rare uitslagen, waarmee de meeste verbazende was natuurlijk de redding van Zwervers vorige week, die tegen kampioenskandidaten even met 3-0 gingen winnen.
6: Ja, de wonderen zijn nog niet, wereld nog niet uit. Wat doen we dan deze uitzending? We hebben heel veel sportclubs die langskomen in de studio. Trainers, spelers. U kunt het roepen en we hebben het vanmiddag in de studio. Ze komen terugblikken op het afgelopen sportseizoen. Want ja, op Nieuwekerk na zijn alle sportclubs, behalve de korfbalclubs, die moeten vandaag nog hun laatste speelronde spelen. Dat even terzijde. Zijn klaar met het seizoen. Iedereen vliegt natuurlijk uit. En laten we maar gelijk beginnen met de beste keeper van de IJsselsportregio. Patrick Nieuwerf van SVS, welkom.
8: Goeiedag.
6: Ja, waar ben je er eigenlijk mee bezig als keeper zijn, hè, met dat klassement? Of kijk je er helemaal niet naar?
8: Normaliter niet. Alleen op een gegeven moment kreeg ik het doorgestuurd via. En dan op een gegeven moment dan ga je er wel een beetje naar kijken. En toen zag ik dat ik gelijk stond. En op een gegeven moment, ja...
6: Was het zover?
8: De laatste wedstrijd van het seizoen kwam eraan. Raakte ik geblesseerd. Dus kon ik helaas niet spelen.
6: Nee.
8: Dus toen hing het erom. Maar toen uiteindelijk toch gelijk geëindigd.
6: Ja. Als we gelijk even over de klassement hebben, Hans. Dit seizoen heb je niet heel veel clean sheets nodig om die titel te pakken.
7: Nee. Want ik moet ook zeggen, dat is bijna in alle competities was het dit jaar op een of andere manier heel moeilijk om de bal uit het doel te houden. Hè. Het is wel eens meer geweest, want, ook bij andere clubs. Maar er vielen verrassend veel doelpunten dit jaar.
6: Ja, Patrick, heb je daar een verklaring voor? Waarom zo weinig de nul dit seizoen? Of was dit juist voor jou wel een seizoen waarin vaak de nul werd gehouden?
8: Nou, het is wel eens meer geweest. Maar als ik erover na ga denken, ja, het had er ook inderdaad meer kunnen zijn. Maar ja, soms hou je hem net niet, soms foutjes achterin.
6: Ja.
8: Dus op een gegeven moment wordt het wat lastiger.
6: Ja,
8: inderdaad, het is mij ook opgevallen dat het wel heel weinig de nul is gehouden, overal.
6: Ja. Nou ja, uiteindelijk pakken jullie in die laatste wedstrijd nog wel de nul. Alleen je speelde niet. Dus nou, had je nog wel op 6 kunnen komen.
8: Het is inderdaad zonde. Maar ja, je kan er helaas niks aan doen als je geblesseerd raakt.
6: Nee, als je kijkt naar het seizoen van SVS. Nou, uiteindelijk, een grijs seizoen is misschien wat te negatief. Jullie beginnen wel heel goed. Wat was de ambitie van de spelersgroep, inclusief de trainer?
8: Ja, we keken er eigenlijk als eerste naar van om dit seizoen een goed seizoen te draaien. Om gewoon te handhaven en om te kijken van wat voor team hebben we staan en wat kunnen we creëren met z'n allen.
6: Ja.
8: En zoals je zegt, ja, we begonnen goed. Alleen op een gegeven moment dan takelde dat een beetje af. Als je zelf niet scoort, ja, dan krijgen ze op een gegeven moment tegen. En ook heel wat pech gehad met bepaalde wedstrijden. Dus uiteindelijk, ja, denk ik dat je het nog prima hebt gedaan. Want het werd op het einde wel spannend.
6: Ja, spannend in de zin van?
8: Ja, de ploegen onder ons begonnen ook punten te pakken. Ja. En als je ze zelf niet gaat pakken, ja, dan wordt het ineens, dan kom je dicht bij elkaar. Hè? En dan moet je nog maar gaan kijken, van ga je het redden? Of moet je na competitie spelen of spoor je veilig?
6: Ja, jullie zaten in een zware pool, mag je wel zeggen. Hè? Met uiteindelijk Ommoord wat de titel pakt, verrassend. Want Zeker. Die waren promovendus. Maar wel een hele goede voetballende ploeg. Maar ook ja, Schoonhoven, Dilettant, Bergambach, wat normaal gesproken altijd bovenin meedraait. Het was geen makkelijke pool.
8: Zeker, het was geen makkelijke competitie. Inderdaad, Ommoord verraste mij ook. Maar je zag wel toen je tegen ze speelde dat ze wel een plan hadden en wisten wat ze zouden gaan doen. Dus uiteindelijk hebben ze het goed gedaan, vind ik.
6: Ja. Jullie eindigen uiteindelijk als 8e met 31 punten. Hoe kijken jullie nu terug op dit seizoen? Zijn jullie ergens tevreden? Had er meer in gezeten?
8: Ik denk zelf persoonlijk dat er wel meer in had gezeten. Alleen achteraf denk ik wel dat dit wel het meest uiteindelijk het haalbare was. Als je kijkt naar de ploeg die we hadden lopen met nieuwe jongens die erbij zijn gekomen, et cetera. Dus ik denk uiteindelijk wel van dat dit prima is zo. Maar ja, dat er meer in zat, zeker weten.
6: Ja, wat heeft de trainer gebracht dit seizoen? Relatief nieuw bij SVS. Nam natuurlijk halverwege vorig seizoen volgens mij het stokje over van Ron Luiten.
8: Ja, klopt.
6: Die vertrok. Heeft hij dit seizoen zijn stempel kunnen drukken?
8: Ja en nee. Ik vind dat hij... Het is echt een mensenmens. Dus hij kan echt wel de ploeg verbinden met elkaar. Daar vind ik dat hij heel goed in is. Alleen uiteindelijk echt een definitief plan uitstippelen en zorgen dat het echt gaat draaien hoe hij het wil. Dat is er nog niet uitgekomen. Ik denk dat dat een stukje bij de trainer zelf ligt, maar ook een stukje bij de spelers. En volgend jaar heeft hij een stabiele ploeg, denk ik. Dus ik denk dat hij dan misschien wel zijn speelstijl er doorheen kan duwen.
6: Ja, Hans, hoe heb jij naar SVS gekeken dit seizoen?
7: Nou, ik heb hoofdzakelijk naar de ranglijst gekeken. Inderdaad, wisselend. En als ik dan kijk bijvoorbeeld ook... Voor mij was heel lang was Schoonhoven natuurlijk de favoriet. En dan, ja, die gaan op plaats ook tegen jullie. Die gaan gewoon punten liggen. En dat is ja uiteindelijk zo verrassend. Dan denk ik van, als je dat soort wedstrijden niet wint... Ja, dan kom je echt in de problemen. Maar juist dat soort wedstrijden met die verrassende uitslagen... Ja, dat geeft dan toch weer de burger moed van... We kunnen ons handhaven.
8: Zeker weten. Het is een competitie waar iedereen heel erg... Heel afwisselend. Iedereen kan van elkaar winnen. Dat heb je ook wel gezien. En je hebt bepaalde ploegen die hielden het een langere tijd vol. Maar die lieten op een gegeven moment toch echt punten liggen. En dan wordt het lastig.
6: Heb je nou in deze competitie ploegen waarvan je denkt van... Oh nee, daar wil ik echt niet tegen voetballen. Want die voetballen zo makkelijk. Of is dat echt vorm van de dag?
8: Het is echt vorm van de dag. Dat zeker. Dat denk ik bij iedere ploeg in onze competitie, dat het wel heel erg verschilt. Iedereen heeft een goede dag, iedereen heeft een slechte dag. En dat zie je ook wel naar de ranglijst. Iedereen pakt punten, maar iedereen laat ook punten liggen op een gegeven moment.
6: Ja, je zet net al buiten de uitzending om. We hadden een ploeg, een selectie, hele jonge spelers en ja, een wat oudere groep. Is dat iets wat komend seizoen omgedraaid kan worden? Dat er een wat bredere basis aan jongere talenten staat die het door kan gaan trekken de komende jaren?
8: Zeker weten. Alle ouderen van nu van de selectie die gaan stoppen. Dus uiteindelijk krijg je een hele jonge ploeg. Met wat jongens die van buitenaf komen en ja, iemand moet gaan opstaan. Ze moeten het met z'n allen gaan doen. Dus ik denk dat je uiteindelijk wel iets heel nieuws gaat creëren.
6: Ja. Nou, jij gaat dat in ieder geval niet meer live vanuit het veld zien. Daar gaan we zo meteen nog even praten. Maar eerst een stukje muziek. Hier is Antoon met een leuke. Ik zou je...

0: Leuk van Antoon hier bij IJzersport, waarin de wereldmiddag sportclubs uit de IJsselregio ontvangen, moet ik natuurlijk zeggen. En Patrick Nieuwerf heeft zojuist als de keeper van SVS en winnaar van de clean sheet trofee van afgelopen seizoen zijn prijzen in ontvangst genomen. Ja, Patrick, ja, nogmaals gefeliciteerd. En ja, ga er wat moois mee doen, hè?
1: Ja, dankjewel, dat gaat helemaal goed komen.
0: Ja, we zeiden het zojuist al voor de plaat. Jij gaat afscheid nemen, in ieder geval van SVS 1. Vanwaar die beslissing?
1: Ja, het zat eigenlijk al de laatste jaren een beetje eraan te komen. We hebben een aantal vrienden die spelen in tweede, waar we altijd mee gevoetbald hebben. En die worden volgend jaar derde. En die lopen al een paar jaar eigenlijk aan ons te trekken. De oudere spelers van de selectie om over te komen. Dus dit jaar dachten we gaan het toch maar echt doen.
0: Ja. Dus betekent komend seizoen SVS 3?
1: 4? SVS 3.
0: 3. Ja. Okay. Maar je blijft wel voor noodgevallen blijf je beschikbaar voor SVS 1, begreep ik.
1: Voor noodgevallen blijf ik beschikbaar. Dus als er ooit wat aan de hand is, dan sta ik ervoor klaar.
0: Ja, en wat betekent dat nu concreet? Ga je minder trainen in de week? Is het wat minder serieus? Hoe zie je dat zelf?
1: Daar zijn ze nog niet over uit. De ene helft wil één keer trainen, de andere helft twee keer. Nou, als het aan mij ligt, train ik gewoon twee keer in de week. Want ik vind het ook gewoon fijn, lekker bezig blijven. Ook fit blijven voor jezelf.
0: Ja.
1: Dus ja.
0: Je bent 30. Is het niet wat te vroeg om afscheid te nemen van het selectievoetbal?
1: Dat hoor ik vaker. En aan de ene kant denk ik misschien zelf ook nog wel. Maar aan de andere kant denk ik van ja, het lijkt me ook wel leuk om met al die jongens weer eens een keer lekker samen te voetballen. En te kijken hoe dat is. Dus we gaan het dit jaar zien. Of aankomend jaar zien. En dan gaan we kijken wat het is.
0: Ja. Als je nu terugkijkt, heb je er alles uitgehaald wat erin zat?
1: Nee. Ik denk uiteindelijk dat er veel meer in zat. Maar ja, dan moet je wel voor openstaan en alles voor geven. En dat ik denk uiteindelijk dat ik dat niet heb gedaan.
0: Oké, okay, en waar zit dan dat hem in dan? Is dat een stukje geluk, pech, blessures? Waardoor komt dat?
1: In het verleden heb ik wel eens een grotere blessure gehad. Door middel van een schouder uit te komen. Daar heb ik echt wel 2-3 jaar mee lopen sukkelen. Omdat ik uiteindelijk te vroeg ben begonnen. Nou, uiteindelijk geopereerd moeten worden. En toen eigenlijk nooit een langere tijd niet meer fit geweest. Tot ik uiteindelijk in de coronaperiode toch wel de knop omzette. En uiteindelijk weer koos om fit te worden. Maar dan ben je 25, 26, ja.
0: Ja, de coronaperiode, daar stappen we eigenlijk heel makkelijk alweer overheen. Het is pas 5 jaar geleden, maar hoe was dat voor sporters, die periode?
1: Voor mij persoonlijk heel goed. Want ik was altijd door mijn blessure aan de zwaardere kant. En doordat het voetbal wegviel, dacht ik bij mezelf van ja, misschien zit wel het juiste moment om fit te worden. De sportscholen waren dicht, dus je moest buiten trainen.
0: Ja.
1: Dus eigenlijk zodoende op de voeding wezen letten en volop aan gaan hardlopen.
0: Ja.
1: En uiteindelijk fit geworden. Dus voor mij was dat een goede periode.
0: Maar hij heeft ook een stukje met zelfkennis. En ja, je moet het wel kunnen natuurlijk. Hè? Er zijn natuurlijk genoeg jongens die dat niet zelf op kunnen brengen. Dus je hebt daar wel een stukje karakter voor nodig om dat om te kunnen draaien.
1: Ja, wel. Uiteindelijk wel. En het is ook niet altijd zonder slag of stoot gegaan. Ik ben zelf ook altijd begonnen met sporten. Dan weer gestopt. Weer gaan sporten. Dan weer gestopt. En dit keer was het het juiste moment, denk ik.
0: Ja.
1: Ik had het naar mijn zin. Uiteindelijk word je er ook beter in. Dus dan kan je het doorzetten.
0: Ja. Nu gaat het WK natuurlijk binnenkort van start. Ben jij dan zo iemand die 's nachts om 3 uur het wekkertje zet om naar Senegal tegen Mali te kijken?
1: Nee, dat pas ik. Maar als er echt een leuke wedstrijd op het programma staat, dan wil ik het nog wel overwegen. Maar een Senegal tegen Mali, daar kom ik niet meer bed uit.
0: Nee, precies. Zijn er dan keepers waar je specifiek op let? Kijk jij, als je naar de voetbalwedstrijd kijkt, kijk je dan specifiek naar een keeper of kan je dat loslaten?
1: Ik kan dat loslaten, maar op een gegeven moment zie je wel bijvoorbeeld een bal erin gaan of iets wat ze goed doen. Dan kijk je er wel anders naar. Dan denk je van, oh ja, mooie redding, goede paas. Dus je kijkt er wel onbewust kijk je er wel naar.
0: Ja. En heb je dan een held zoals zo mooi? Wie hing er vroeger boven jouw bed?
1: Vroeger? Ja, een hele goede vraag. Ik vond Van der Sar, vond ik een hele goede keeper. Olivier Kahn vond ik echt wel een beest in het doel, even zo gezegd.
0: En waarom sprongen die eruit voor jou?
1: Ja, echt puur de reddingen. Puur keepers. Nu heb je de keepers die wat moderner zijn. Echt puur meevoetballen en noem het allemaal op. En daar was het echt puur het keeper. Mooie reddingen, atletisch. Dus dat was een beetje waar ik toen de tijd naar keek.
0: Ja, tegenwoordig is het natuurlijk hip. Meevoetballende keepers en dergelijke. Wat vind jij van die ontwikkeling? Dat alles via de keeper moet lopen achterin?
1: Ja, ik zelf persoonlijk geweldig. Ik ben namelijk ook zo'n keeper. Ik ben absoluut geen lijnkeeper. Ik ben echt een keeper die meevoetbalt en graag het spel verdeelt en het aanstuurt. Dus dat is voor mij, vind ik het alleen maar mooi.
0: Ja. Maar waar komt het opeens vandaan? Hè? Opeens zie je afgelopen seizoen ook in de Eredivisie en Eerste Divisie eigenlijk op alle velden dat alles bij de keeper vandaan moet komen. En daardoor zie je ook de meest hilarische fouten ontstaan, hè? Ook op het hoogste niveau.
1: Ja, ik durf eerlijk gezegd niet te zeggen waar dat vandaan komt. Ik zelf persoonlijk vond het altijd heel fijn om te voetballen. Ik voetbalde ook altijd buiten en ik deed ook wel eens als geblesseerd was, deed ik gewoon mee met de positiespel of noem het allemaal op. Dus vandaar is voor mij een beetje het voetballen begonnen. Maar waar het uiteindelijk echt vandaan is gekomen, durf ik geen antwoord op te geven.
0: Nee, oké. Nou, komend seizoen dus een treetje lager. Schuilt er een toekomstige keeperstrainer in jou?
1: Dat denk ik wel. Ik ben er al mee begonnen. Ik geef training aan de jeugd. En ja, dat bevalt me heel goed. Ik heb ook mijn papieren laatst gehaald voor goalkeeper coach 1. Dus als het aan mij ligt, dan staat het wel op de planning.
0: Oké, en hoe ambitieus ben je daarin? Is dat iets waar je echt wel wellicht je werk van zou kunnen maken in de toekomst? Of hoe groot zijn die kansen daarop?
1: Ik denk dat als ik me er echt voor inzet, dat het wel voor de hand ligt. Maar voor nu heb ik het gewoon heel erg naar mijn zin met de jeugd. Lekker de jeugd opleiden. En uiteindelijk is dat wel hetgene wat me plezier geeft. Dus voor nu vind ik dat prima, maar uiteindelijk een eerste elftal te gaan willen trainen, dat is wel het doel.
0: Oké, en is dan de logische stap om dat eerst bij SVS te doen? Of?
1: Dat is wel mijn bedoeling. Zeker. Maar ze hebben nu een keeperstrainer lopen, die doet hartstikke goed, die heeft het ook naar zijn zin. Dus als hij misschien het stokje over wil dragen op een gegeven moment, dan sta ik ervoor open.
0: Nou goed, hey, hartstikke leuke ontwikkelingen. Ja, nogmaals gefeliciteerd. We zijn afgetrapt met de beste keeper van de IJsselsportregio, Patrick Nieuwerf van SVS. Ja, leuk dat je er was, dankjewel. Wat zijn je zomerplannen eigenlijk?
1: Ja, mijn zomerplannen. Binnenkort met wat jongens van de voetbal, gewoon wat vrienden, gaan we lekker naar Curaçao. Gaan we het WK daar bekijken.
0: Kijk, wat een straf zeg. Dus, dat kan wel gewoon allemaal als SVS-keeper, hè, mensen. Dus.
1: Ja, dus nee, het wordt genieten. En voor nu lekker naar ons zin hebben en genieten van het WK.
0: Oké, nou, we wensen je daar heel veel plezier bij. Als laatste vraag dan, wie is jouw gedoodverfde favoriet?
1: Ik denk dat Frankrijk hem gaat winnen.
0: Nederland. Waar moeten we blij mee zijn?
1: Hopelijk kwartfinale.
0: Okay. Nou, we gaan kijken of jij een beetje voorspellende blik hebt. Dankjewel nogmaals en geniet van je zomer.
1: Nee, hartstikke dank.

0: Ace of Base, Solder Sign. En ja, het is lekker druk in de studio vanmiddag. Hebben we zojuist Patrick Nieuwerf uitgezwaaid. De beste keeper van de IJsselregio. Hans, trouwens nog wel opvallend over dat klassement bij de keepers. Capelle had 3 keepers die allemaal clean sheets pakten. Eentje ervan had er al heel snel 3 te pakken, maar die ging in de winterstop weg, hè?
1: Ja, van Leeuwen. Ja. En we kwamen hem later weer tegen. Want toen, door de omstandigheden, stond hij bij Portugal in het doel. En toen, toen hield hij de ballen wel. En, het was vervelend. Weet je, op een gegeven moment, dan ben je keeper, eerste keeper. En dan maak je wat fouten. Ja, goed. En de trainer besloot om dan Nikolic in het doel te zetten. En dan denk ik, ja, is het dan een reden om dan op te stappen? Ik ben daar, ik vind dat niet zo sportief.
0: Het zegt wat over mentaliteit. En ja, dat is natuurlijk een mooi bruggetje toe naar onze volgende gast, want Fanny Waandels, spits van VV Capelle. Mentaliteit, dat ontbreekt bij jou niet volgens mij, hè?
2: Nee, ik denk dat wel kenmerkend aan mijn spel is, denk ik.
0: Ja. Wat voor seizoen heb jij eigenlijk persoonlijk gedraaid? Want Capelle heeft eigenlijk een beetje, hoe moeten we het zeggen, toch wel een beetje een matig seizoen. Weer is het van voor het 4e jaar op rij. We moeten meedoen om die prijzen, om die titel. Jullie begonnen het seizoen goed, vooral in de beker. Geweldige wedstrijden uit bij VVSB. Thuis Scheveningen, helemaal van de mat gespeeld. Mm-hmm. Dacht iedereen wel van, het zit wel snor dit seizoen.
2: Ja, nee, zeker. Ik denk als je naar de voorbereiding kijkt, en het is uiteindelijk maar voorbereiding, dat ik dacht van mezelf, dit wordt wel het jaar van Capelle, zeg maar, hoe het jaar begonnen. Ja. We wonnen voor mij in de voorbereiding hadden we alleen van ASWA meteen verloren. Maar de rest hebben we van alle derde divisieploeg gewonnen, de jongploeg hadden we ruim gewonnen allemaal. En vervolgens gaan we de beker in. Nou, hadden we ook onze resultaten. En, op een gegeven moment, ik weet niet wat er is veranderd, maar in één keer zakte het gewoon allemaal weg. En voor de winterstop. En dus was het nog niet allemaal zo heel heftig. Maar na de winterstop, na de eerste wedstrijden, wonnen we nog 2 keer. En vervolgens zakte het helemaal weg dat we daarna 8 wedstrijden gewoon maar 2 punten wisten te halen.
0: Nou, kan je daar achteraf dan nergens de vinger op leggen waardoor dat is gekomen? Of wil je dat niet?
2: Ik vind het moeilijk om echt de vinger op te leggen waar het nou echt aan ligt. Kijk, we hebben gewoon de elftal gewoon in meerdere samenstellingen gespeeld. Maar je bent wel op zoek naar vastigheid, denk ik dan. Alleen, de vastigheid was er ook niet echt dit jaar, denk ik, uiteindelijk. Ja, ik vond het niet per se specifiek aan de trainer liggen, want hij moet gewoon keuzes maken. Ja. Ik heb ook dingen gezien, zeg maar. Dus ik denk bij mezelf ook van, bepaalde keuzes snapte ik ook gewoon. Dus in die zin, hebben we met z'n als ploeg gewoon met z'n allen hard ervoor gevochten. Ik denk in fases niet goed genoeg. En,
0: vorig seizoen had je wat fysieke ongemakken. Dit seizoen begon je wel fit aan het seizoen. Je had nieuwkomer Robert Olijveld, die ook wel voor de spitspositie was gehaald. Ja. Geen gratis jongen, om het maar zo te zeggen. Waar richtte jij je vooral op in het begin van het seizoen?
2: Nou ja, goed, ik hoopte dat ik wel iets meer vertrouwen zou krijgen vanuit het seizoen ervoor. Dat ik meteen gewoon als basisspeler zou starten. Maar dat is uiteindelijk niet gebeurd. En, dan kan ik maar één ding doen, is gewoon hard werken en mijn voeten laten spreken. En ik ben ook niet de type die gaat lopen zeuren over dat ik op de bank zit of iets.
0: Had je dat misschien wel een keertje moeten doen?
2: Nou ja, ik denk het nog steeds niet. Kijk, natuurlijk als het te lang duurt of iets, dan kan je best wel er ook over gaan spreken.
0: Ja.
2: Alleen voor mijn persoonlijk had ik het geluk dat Robert eigenlijk naar de eerste competitiewedstrijd al eigenlijk geblesseerd raakte. En dat ik eigenlijk heel snel mijn kans al kon pakken.
0: Ja.
2: En volgens mij heb ik dat toen een tijd ook wel gedaan. En had ik best wel veel goals al in de eerste 6-7 wedstrijden gemaakt. Met de beker erbij. Alleen toen raakte ik zelf licht geblesseerd, zeg maar, voor Scheveningen. En toen kon ik die wedstrijd niet spelen. En eigenlijk vanaf dat punt heb ik ook zelf nog wel een periode van 7-8 wedstrijden op de bank gezeten. En dat vond ik wel jammer, maar goed. Dat is wat het is.
0: Ja, je hebt volgens mij misschien op 1 wedstrijd na alle wedstrijden van Capelle gezien dit seizoen. Werd vaak gegoocheld met de spitspositie. Fanny ook vaak vanaf de vleugel moeten starten. Hoe kijk jij naar zijn positie? Waar hoort hij nou eigenlijk te spelen?
1: Hij hoort maar op 1 positie te spelen. Dat is in de spits. En ballen hoog voorgeven. Hij is er altijd bij met de kop. Hij knokt zich naar voren. Gebruikt daar vaak ook zijn lichaam voor. En de trainer heeft anders beslist. En wat ik dus ook wel vond van, als jij buitenspelers hebt, vaste buitenspelers, dan is die kans veel groter. De ene keer stond die links buiten, de andere keer stond die op links, dan die op rechts. Heel die vele wisselingen maakten dus, het was dus geen team, het was geen eenheid. En dat vergelijken, dat hebben we er straks samen ook gedaan, dat vergelijk ik dan met een ploeg als Portugal, die al heel lang in dezelfde samenstelling spelen, met dezelfde spelers. Dat is zo op elkaar ingespeeld. En dat ingespeeld raken, dat heb ik dit seizoen bij Capelle niet één keer gezien.
0: Zie je dat terug, Fanny? Ben je het daarmee eens? Of heeft het ook met fitheid en blessures te maken? Hè? Want ja, Van Balen op de vleugel, dan weer Urban, Tigo Letwuri. Het was wel continu elke keer de vraag van oké, we gaan naar Capelle toe. Wie staat er deze keer in de spits en op de vleugels?
2: Ja, klopt. Nou ja, goed. Ik denk dat het gewoon een seizoen best wel zoekende was, terwijl ik aan het begin van de voorbereiding dus dat gevoel totaal niet had, zeg maar. Toen vond ik het wel lopen. Alleen op een gegeven moment verloren natuurlijk de eerste wedstrijd van Xerxes. Toen pakten we niet direct punten. En op een gegeven moment was het wel, gingen we toch wel wat snel. Op een gegeven moment, ik voelde eigenlijk ook wel niet. De eerste periode werden, eerst 5-6 wedstrijden hebben we gewoon dezelfde samenstelling gespeeld, denk ik wel. Alleen op een gegeven moment werd het wel zoekende van we moeten verbeteren. We moeten beter gaan voetballen. En misschien moeten we meer passie en strijd erin gooien. Alleen aan het eind van de streep lukt het gewoon niet. En er, kan je de trainer voorop aankijken? Ja. Weet je, moeten we gewoon zelf in die spiegel kijken? Ja, ook net zo hard, denk ik.
0: Hebben jullie daar een selectie voor die daar zichzelf eens een keertje aankijkt in de spiegel? Hè? Ik weet dat de jongens zijn, bijvoorbeeld Jelle Polleman, zegt de Capellenaar, die zal dat zeker doen. Mm. Maar zijn er niet te veel jongens die daar moeite mee hebben?
2: Goed. Ik denk dat we wel een selectie hebben die het wel degelijk kan. Als het echt moet, zeg maar, dan kunnen ze het ook echt wel. We hebben echt wel wedstrijden dat we gewoon echt voor elkaar door het vuurtje gaan. Kijk maar aan het einde, de richting Alsteren, dat ze wel in één keer de vuur en de strijd eruit kunnen, kunnen geven. Alleen, het wordt er wel in sommige situaties te nonchalant of te makkelijk over gedacht. Dat denk ik nog wel. Maar dat is gewoon misschien een stukje volwassenheid. Dat komt misschien wel later nog.
0: We hadden het al even over die bekerwedstrijden. Zelf deed je niet mee tegen Scheveningen dan. Hè? Maar doordat jullie Scheveningen van het Sportpark Slot echt wegbliezen. Was echt een fantastische wedstrijd. Was puur genieten. Dan krijg je daarna Rode JC thuis voor de beker. En ik kan me voorstellen dat voor een amateurspeler dat soort potjes voor de beker, profclub thuis of uit, avond, kunstlicht, veel publiek. Dat zijn wel de dingen waarvoor je het doet, hè?
2: Ja, absoluut. Ik heb het toevallig had ik dat met Jodenboys ook al meegemaakt. Nog niet met Capelle. Tenminste, vorig jaar kwamen we natuurlijk ook best wel voor mij dezelfde ronde. Alleen toen trof Sparta Nijkerk. Maar ja, nu was het dan Rode JC. En dat was echt gewoon weer een mooie wedstrijd om mee te maken. Ik denk nog mooier dan dit jaar ervoor natuurlijk.
0: Hey, je trof in Rode wel een ploeg die op dat moment echt op de toppen van hun kunnen was. Hè? Want eigenlijk, hoe langer het seizoen duurde, hoe minder Rode werd. Maar ze stonden ook met 10 van de vaste 11 basisspelers in het veld. Hè? Dat geeft dan wel aan dat ze jullie wel serieus namen.
2: Ja, nee, maar ik blijf ook zeggen dat je bekerwedstrijden moet je gewoon altijd serieus nemen. Ook als BVO's zijnde. Zijn gewoon wedstrijden op zich. En als een amateurploeg op een gegeven moment heel lang de nul houdt of heel lang de score laag houdt, kan die net een keer goed vallen.
0: Ja.
2: En ik heb het ook met wat ik zeg, ik heb het vroeger met Jonah Boys ook gezien. Toen hebben we met Van Go Ahead in het stadion en Lars Voorhorst gewoon gewonnen. Het kan zomaar. Weet je. En Roda was op dat moment inderdaad het goede doen. Dus ik geef ze ook gewoon gelijk om gewoon nog steeds met de volle sterkte te starten.
0: Eigenlijk. Alleen Van de Hurk speelde volgens mij niet in de basis.
1: Van de Hurk die deed niet mee, dat klopt inderdaad. Ja.
0: Maar toen kwam daar toch in de slotfase jouw kans op een treffer. Is die dan nog spannend? Ook al doet het er niet meer om, die treffer. Want jullie stonden op dat moment met 0-5 achter.
2: Ja, ik vind het sowieso, heel vaak vind ik het niet zo spannend om een penalty te moeten nemen. Op het moment daar was wel van het stond al 5-0. Ik dacht van ik moet er gewoon scoren. Ik kom eigenlijk altijd gewoon meestal in die hoek leg. Dus ik vond het wel meevallen.
0: Okay. Ben jij sowieso een beetje ijskonijn?
2: Ik ben wel een redelijke ijskonijn, over het algemeen. Ja, ik ben vrij rustig van mezelf. Eigenlijk ben ik in het dagelijks leven heel rustig. En in het veld dan ben ik vaak wel wat pittiger, zeg maar nog steeds wel rustig naar mensen toe. Altijd wel beleefd.
0: Ja. Nu ga je derde seizoen bij VV Capelle in. Dan gaan wat jongens vertrekken uiteraard. Bijvoorbeeld een Haidari, een Vincent Schippers. Er komt ook wel weer wat jeugd bij. Ook wat ervaring van buitenaf. Jongens van ASVA, keeper van Spartaan 20. Hoe kijk je naar de selectie voor komend seizoen?
2: Ik moet eerlijk zeggen dat ik het gewoon nog echt niet weet wat het volgend seizoen gaat doen. Maar ik moet zeggen, wij gaan natuurlijk best wel wat creatieve spelers weg. Ik weet nog niet hoe de nieuwe jongens zijn die komen. Of het in die zin wat meer creativiteit weer terugbrengt. Ik hoop juist dat het ook jongens zijn die gewoon hard willen werken. En dat, want dat vind ik eigenlijk persoonlijk het belangrijkste. Dat we met z'n als team een goede groep kunnen krijgen die gewoon hard voor elkaar wil vechten.
0: Ja, want Hans, buiten de uitzending om had jij wat nieuwtjes over de spelers die bij Capelle die zouden vertrekken, maar toch blijven. En een spits die vertrekt.
1: Nou ja, ik zei het tegen. Ja, Robert Olijfveld toch zou eerst blijven. Want ik weet, die vertrekt toch. Heb jij een idee waar die naartoe gaat?
2: Ik heb geen idee.
1: Dat is maar ook misschien niet een van de spitsen, maar een jongen die zich altijd geeft en hard werkt was El Yacoubi. Die gaat nu, las ik van eergisteren of gisteren, die gaat naar Spijkenisse. Wat wel leuk is dat O'Neill Maatsen, dus die zou naar Stedoco gaan en die blijft. En toch blijf ik zeggen dat er zijn wat spelers bijgekomen. Er is op een gegeven moment een keeper bijgekomen. Er zijn wat verdedigers bijgekomen. Mm-hmm. Alleen wat ik nog wel misschien graag had gezien, dat er toch nog in ieder geval een spits zou bijgekomen. Want behalve jij hebben we niet een uitgesproken spits in het elftal.
2: Nee, kijk, ik heb gezien dat er nog een spits is gekomen van NSC Kralingen, als ik het goed zeg. Een jongen die wel in het verleden bij een BVO heeft gehad. En hij zal uiteindelijk de concurrentie met mij aan moeten gaan. En daarnaast is Jalen er natuurlijk ook nog. Alleen er is inderdaad niet een naam gehaald van buitenaf waarvan je zegt van die kennen we wel uit de regio. Nee, dat klopt. Maar dat hoeft volgens mij niet uit te maken, hoor. Ik bedoel, we hebben meerdere formaties waar we kunnen spelen.
1: Jawel, dat weet ik wel. Maar ik denk op een gegeven moment ook een scorende spits. Dat ben jij dus. Er was dit jaar eigenlijk in het elftal geen tweede. Hè? De meeste doelpunten kwamen van jou. En dan de andere spelers iedere keer een paar. Maar echt een echt goed scorende spits.
0: Nou, wordt dan eens een keertje tijd om gewoon Fanny Wadels een heel seizoen in die punt van aanval te zetten.
1: Nou ja, goed.
0: Moet je wel fit blijven, Fanny?
2: Ja, ik
1: nee. Maar dat is wat ik dus zeg. Op een gegeven moment is daar Robert Olijfveld gekomen. Die is binnengehaald als... Ik wil niet zeggen de verlosser, maar gezien zijn verleden een doelpunt te maken. Nou, hij heeft er dan 6 gemaakt. Maar ik moet zeggen dat ik ben niet de enige. Dat wat veel mensen hebben zich op laatst was hij ook niet meer in de basis. Hebben zich aan geërgerd dat hij eigenlijk niet bracht wat hij moet brengen. En wat jij net al zei, het was geen goedkope speler.
0: Nee, Olijfveld 6 treffers. Jij 10 in de competitie, 11 in totaal. Ben je dan wel een jongen? Je zegt net van ik stap niet zo snel naar een trainer toe, maar... Dat is wel iets waar je gesprek over kan voeren, toch? Van, hé, ik sta bijna nooit centraal. Zet mij nou eens een wedstrijd 5-6 centraal in die punt neer. En kijk eens wat er gebeurt. Zijn die gesprekken er geweest?
2: Ja, kijk, weet je, ik had op een gegeven moment wel een beetje het gevoel van... hij wilde op een gegeven moment niet mij op de bank zetten. En hij wil gewoon met ons allebei soort van spelen. Want hij wil, ja, hoe zeg je dat?
0: Tevreden houden misschien?
2: Iedereen een beetje tevreden houden, ervan had ik een beetje het gevoel. Want... Kijk, ik kan best wel op rechts spelen. Dat is niet dat ik het niet kan. Alleen, kijk, mijn sterke punt is ook in de spits. En dat is Robert ook. Ja, op een gegeven moment moet je misschien toch een keuze maken van ja, of allebei, of één eruit of erin. Of je moet mij inderdaad op rechts zetten om er toch iets van te maken. Maar dan ben ik een ander type speler dan bijvoorbeeld een Mo of een Nino aan de zijkanten.
0: Ja, de afgelopen 2 seizoenen heb je toch wel her en der wat pijntjes gehad. Wat blessures gehad. Misschien ook wat te lang doorgespeeld of te vroeg weer begonnen. Is dat iets wat altijd al een beetje bij jou hoort of is dat nieuw?
2: Ja, misschien moet ik toch maar een keer de leeftijd de schuld gaan geven. Ja.
0: Je bent 23, zeg je net.
2: Plus 10. Nee, maar kijk, ik heb afgelopen seizoen gewoon wat pech gehad, denk ik zelf. Kijk, normaal heb ik wel wat vaker last van mijn schouder gehad, omdat die bij Feyenoord voor de eerste uit de kom was gegaan. Is het dit jaar bijna helemaal niet gebeurd. Alleen in november kreeg ik een keer op een training een zweepslag in mijn hamstring. En eigenlijk tot die tijd, tot april toe, ben ik eigenlijk helemaal fit gebleven. En ja, tot die wedstrijd van Jodenboys toen Roy voor het eerst trainer werd. Ja, ging door mijn enkel heel lelijk. En weer een 1,5 maand bijna eruit geweest. Ja, en dat is een beetje het pech van dit seizoen geweest.
0: Er wordt veel geklaagd over dat hoofdveld bij VV Capelle. Dat is natuurlijk nog gras. Het is al niet best. Veel onkruid. En dan gaan ze weer sprayen. En dan is het weer helemaal bruin. En het is hobbelig. En het is niet lekker. En het water blijft staan. En wat vind jij daar nou van?
2: Ja, wat men zegt klopt wel grotendeels. Kijk, ik denk dat het eigenlijk alleen al opgelost is als er gewoon een beetje gesproeid zou zijn voor de wedstrijd. En dat mag volgens mij niet bij Capelle. Maar als het veld een beetje nat is, valt het eigenlijk altijd wel reuze mee.
0: Okay,
2: maar het is heel vaak gewoon droog op dat moment. En, het is een heel zwaar veld om mee op te spelen inderdaad. Maar,
0: als je moet kiezen, gras of kunstgras?
2: Een goed grasveld.
0: Ja, het duurt toch lang, Hans. Ik vind het wel opvallend. Want veel spelers zeggen vaak van... Nou, als wij thuis ook kunstgas zouden hebben... hadden we 10 punten meer gehad.
1: Ja, maar dat moet dan bewezen worden. Ik moet zeggen, ik ben zelf een liefhebber van gewoon gras. Ja, maar dan moet het wel goed natuurlijk. Gras zijn, net wat jij zegt. En,
2: een goed grasveld is altijd het lekkerst, denk ik. Maar ja, kijk, wat ik inderdaad wat je zegt, op een kunstgrasveld kwamen wij voetballend wel vaak beter tot ons recht.
0: Ja.
2: Andere kant, ja, het mooiste voetbal blijft wel het mooiste op gras, denk ik.
0: Nou ja, ik heb bijvoorbeeld een keer een gesprek gehad met Tiro Ledwurri, die vorig jaar van Nieuwekerk naar Capelle kwam. Hè. Heel jong nog, echt wel een talent, vind ik. Maar die zei van, ik heb echt lopen twijfelen of ik de stap moet zetten, puur voor het grasveld.
2: Ja, maar dan denk ik, het heeft ook wel te maken denk ik, met de andere generatie, denk ik dan ook.
0: Ja, want, maar die weten niet beter. Die hebben alleen maar op kunstgras gespeeld.
2: Ja, in principe, ik denk dat de meeste jongere spelers van die nu 1920 zijn, voornamelijk eigenlijk alles op kunstgras hebben gespeeld. En niet gewend zijn om echt op een varkenoord te spelen, zeg maar, als vroeger op het grasveld, hoe het toen was. Weet je, en dan weet je wel beter, zeg maar, denk ik ook.
1: Ik heb nog een vraag aan jou. Er is natuurlijk de trainerswissel geweest. Hij is zelf opgestapt. Roy Brinkman en Lars en echte Capelle-mensen komen nu aan het roer te staan van het elftal. Zie jij dat als een voordeel?
2: Nou ja, ik denk sowieso dat het wel een voordeel is, zeg maar, dat er twee echte Capellese jonge mannen, zeg maar, aan de leiding staan, zeg maar, voor de groep. Ja, gewoon puur voor het stukje sfeer, ook voor de vereniging zelf. Maar ook voor in de groep. Vooral met Lars vind ik het sowieso ook heel leuk. Ik heb zelf met hem al met gevoetbald. Het is echt een Capelle-man. Die weet ook al gewoon hoe hij de groep aan moet zetten. Dus ik denk dat het voor de groep ook wel veel gaat doen als zij erbij zit. En Roy heb ik nu even in de korte tijd goed een beetje leren kennen. Ja, ook een Capelle-man. Ja, dus ik denk dat het gewoon wel nodig is voor deze club. Om echt wel misschien wat stappen te maken.
0: En Brinkman is natuurlijk terug. Heeft het natuurlijk al een periode gedaan. En speelt wel heel herkenbaar voetbal, vind ik. Vanuit een eigen filosofie. Wat heb je daarvan meegekregen in die 2 maanden dat hij er stond?
2: Goed. Kijk, ik denk nog niet dat hij zijn eigen filosofie echt op ons heeft overgebracht op dit moment. Want eigenlijk hoe we de eerste wedstrijd wat hij wilde doen beginnen. Toen viel het hem ook een beetje tegen, zeg maar, hoe het begon. Dus dan zijn we ook gewoon weer 5-3-2 geweest spelen. Ik weet echt nog niet hoe hij dat volgend jaar wil doen. Want naar mijn mening wil hij wel graag 4-3 spelen. Maar dat moeten we nog even zien.
0: Oké. Okay. We gaan het zien komend seizoen. Nog even heel kort naar het WK. Heb jij een favoriet land in gedachten?
2: Ja, Nederland.
0: Lekker man.
1: Ja, lachen. Ja.
0: Nee, okay,
1: moet je ook hebben, hè? Dat moet je ook hebben. Ja,
2: we moeten toch willen dat Nederland wint.
1: Ja. Okay. Zelfs tegen beter weten in Nederland gewoon favoriet.
0: Ben jij zo'n mafketel dat je 's nachts ook het wekkertje gaat zetten voor een wedstrijdje Mali tegen Algerije?
2: Nee, maar dan noem je ook 2 wedstrijden die je niet per se hoeft te zien. Maar als het Nederland-Spanje is of Frankrijk, ik noem maar wat.
0: Dan zitten we er wel allemaal.
2: Dan doen we ook best wel eens de weg voor zetten. Ja.
0: Top. Dank dat je er was. Blijf heel deze zomer. En verschijn fit aan de aftrap komend seizoen. En dan gaan we je weer met alle plezier volgen.
2: Dank
0: je
2: wel. Doen.
0: Fanny Waandels, de spits van VV Capelle. We gaan zo meteen door met het volleybal. Robert Janssen van de VCN Dames is inmiddels binnen.

Chris Cross Amsterdam. Hij is van mij hier bij IJsselsport. En we schakelen lekker door. Zojuist Fanny Waandels, de spits van VV Capelle. En ik zei het al. Voor

0: coachkeus, dat je dames coacht in plaats van een herenteam?
1: Ik ben denk ik meer een damescoach dan een herencoach.
0: Waar zit dat dan in?
1: Ik heb er pas dit jaar een beetje over na zitten denken. Wat is nou echt het verschil? Ik ben denk ik als speler meer een man natuurlijk. Maar ja. Ik combineer dat heel goed. En dat valt bij de dames gewoon heel goed.
0: Okay.
1: Dus een beetje de mannentraining verstoppen in een damesjasje.
0: Okay. En je hebt heel veel zachte trekjes dan, denk ik.
1: Ja en nee.
0: Nee, maar het lijkt me echt wel een wezenlijk verschil. Daar moet je wel... met dames moet je überhaupt natuurlijk anders omgaan dan met een man. En zeker qua sport en met emoties die erbij komen kijken. Kan ik me voorstellen dat dat best wel een ding kan zijn.
1: Dat is heel lastig. Vooral met hoe wij het afgelopen jaar hebben gehad. En dat hebben we echt... dat heb ik met de staf echt wel heel goed kunnen managen. Tot we geen onderlinge ruzies hadden, om het zo maar even te zeggen. Ja. We hebben echt gewoon... een heel leuk seizoen gehad.
0: Krijg je dat ook terug vanuit de spelersgroep?
1: Ja, die zei echt eigenlijk allemaal... ja, het is echt balen dan tot we voor PD moesten gaan spelen. Maar zei, het was gewoon een heel leuk jaar. En het is zonde dat we het gewoon zelf een beetje uit handen steeds gaven.
0: Ja, nu begin je gelijk al over het einde van het seizoen. Laten we even teruggaan naar het begin van het seizoen. Want jullie komen in die superdivisie als promovenders. En ik kan me nog herinneren dat je aan het begin van het seizoen zei, toen we in de uitzending hadden van, ja, die beginfase, dan kennen ploegen ons nog niet helemaal. Maar wacht maar totdat we wat beter en zichtbaarder zijn voor de ploegen. Ja. Dan gaan ze zich ook aan ons aanpassen. Heb je dat ook teruggezien uiteindelijk?
1: Zeker, zeker. Er zijn de eerste drie wedstrijden waren van ons echt heel goed. Je zag het dat de tegenstanders heel veel moeite met ons hadden.
0: Ja.
1: En je ziet gewoon, daarna komt er steeds meer informatie. En dan gaan ze op ons inspelen. Daar moesten wij aan wennen, moest ik aan wennen. Het team. En daar hebben wij gewoon een periode ook last van gehad. In gewoon de taken net niet goed kunnen uitvoeren.
0: En hoe doen tegenstanders dat dan? Waar zetten ze dan op in om het jullie te ontregelen?
1: Nou, iedereen heeft videobeelden van elkaar. Iedereen neemt het op. En dat delen we ook netjes met elkaar. Dus dat is ook wel zeer sportief, vind ik. Dan gaat iedereen zich gewoon... Oké, die speelster heeft dit als voorkeur. Dus daar gaan we op trainen, specifiek. Nou, we hebben echt wel twee speelsters waar we dit jaar op gedraaid hebben. Om het zo te zeggen. De rest heeft net zo goed een steentje bij gedaan. Maar er waren twee speelsters waar je gewoon echt zag... Oké, ze hebben echt gefocust op die en echt gefocust op die. Ja, als ze die er dan uit kunnen prikken, dan moeten anderen op gaan staan... Ja, dat is soms lastig.
0: Ja. Hoe doe je dat omgekeerd? Doe je dat ook naar tegenstanders toe? Of ga je heel erg uit van eigen kracht?
1: Heel erg uit van eigen kracht. Maar ook de videobeelden bekijken. Wat doet die persoon op het moment dat het spannend wordt? Want eigenlijk iedereen heeft al een bepaald speelpatroon op het moment dat het 20-21 staat.
0: Is dat dan ook iets wat je meeneemt en als je in een time-out bij 23 gelijk staat bijvoorbeeld, kan je daar dan nog wat mee? Of is dat al, zit je dan in de heat van de wedstrijd dat je dat niet paraat hebt?
1: Ja, we hebben het wel paraat. Alleen kunnen de dames er dan nog wat mee, is het vaak. De vraag is gewoon heel kort. Hey, hou het blok zo. Het is goed. We passen even de verdediging aan. Meer niet. We kunnen wel meer gaan aanpassen, maar dan wordt het te veel. Je moet proberen dat een beetje te balanceren. Je kan heel veel informatie geven, maar ze vangen maar een heel klein stukje op.
0: Ja,
1: ja, dat is gewoon bij iedereen zo.
0: Ja. Uiteindelijk redden jullie het vege lijf, zoals dat dan zo mooi heet. Maar het was wel serieus spannend, die laatste seriewedstrijd. Want jullie hadden ook nog zo maar rechtstreeks kunnen degraderen.
1: Ja, tot de laatste set, laatste punt, om het zo te zeggen.
0: Ja.
1: Van dit jaar. Dan stiekem vind ik dat ook wel heel leuk. En ben ik ook wel heel trots erop.
0: Achteraf, omdat je het hebt gered.
1: Ja. Precies. Maar het was stiekem ook wel heel leuk. Want we hadden de laatste wedstrijd, wisten we dat wij moesten winnen. Of de directe concurrent moest verliezen. En ik heb ook tegen iedereen aan de kant gezet. Ik wil niks horen. Ook niet aan de kant. Wie, dames op telefoons, als je kijkt, dan is daar de bank. Een beetje hard zijn. Want het heeft geen nut. Je moet het zelf doen of niet.
0: Ja.
1: Dus, en ik hoorde op een gegeven moment wel wat toen ik aan het coachen was aan de kant. En die kijken natuurlijk wel op hun telefoon. En toen hoorde ik op een gegeven moment een beetje, denk, oh shit, er is daar wat gaande. Ja. Die wonnen dus ook heel onverwachts. Nou, en wij wonnen ook. Ja. Dus was het allemaal goed.
0: Als een seizoen zo lang en zo slopend en zo spannend is, leer je je team dan ook nog op een andere manier kennen?
1: Ja. Ik heb wel gemerkt dat het afgelopen jaar het team zowel mentaal als fysiek echt gegroeid is. vooral de

0: team worden, werd steeds meer. Je zag op een gegeven ogenblik, en dat is eigenlijk te laat, de laatste 5 wedstrijden, zag je die kanteling echt komen. We gaan het nu als team doen. En als ik me moet opofferen, offer ik mezelf maar op. Nou ja, dat hebben we ook gedaan. En...
1: Nou ja, maar die knop moet je wel om kunnen zetten. Hè? Als er dan twee speelsters zijn die dat niet kunnen, dan heb je het echt zwaar met z'n allen.
0: Zeker, zeker.
1: Dus hoe kan je daar als coach van invloed op zijn?
0: Ja, positief blijven. En ook, het team moet het zelf ook doen. Je kan daar niet heel veel als coach zelf inbrengen. Je kan heel veel gaan positief coachen. Nou, dat doen we dan. Maar meer echt, een team smeden moet ook vanuit het team komen.
1: Ik kan me ook voorstellen dat er wel eens dames zijn die zeggen van... ja jongens, we hebben nou de afgelopen 6-7 wedstrijden allemaal punten gehad. Kap nou eens een keer met je positief me. En wees eens een keertje streng of hard voor zo'n groep. Of ben je dat ondertussen ook wel?
0: Dat ben ik ook zeker wel. Maar het is... Je moet het soms een beetje verpakken in een iets mooier cadeautje, zeg ik maar.
1: Heb je daarvoor afgestudeerd? Ik denk dat er heel veel mannen zijn die dat willen leren van je dan.
0: Het is meer een gevoel, zeg ik altijd maar. Het is meer een gevoel wat je moet hebben van... hey, nu moet het wel en nu moet het niet. Nu kan ik dat wel zeggen en nu moet ik het absoluut niet zeggen. Of laat ik zo zeggen, ik ga nu daar een biertje pakken. Oi.
1: En dat is ook nog per speelster verschillend, denk ik.
0: Zeker, en vooral met volleybal. Je hebt zoveel... Je hebt het individuele stukje, dus de speelster op zich, maar ook het team. En de ene moet je een klap op de schouder geven en de andere moet je wel met de grond gelijk maken.
1: Ja.
0: Ja, en daar moet je in balanceren. En dat is, vind ik als coach, vind ik het echt super tof om dat te doen. En uit te zoeken hoe ik een speelster daarmee kan helpen om nog beter te worden.
1: Ja. Is dat je gelukt dit seizoen? Op groepsniveau?
0: Ja. Ik denk het wel. Ik denk als ik het aan de speelsters zou vragen... of het wordt, nou als ik het zou vragen, zou ze denken wel ja, zeg maar als...
1: Ik vervolg volgend seizoen basisspeler.
0: Ja, precies. Maar ik denk als mensen wat buitenaf zouden deze vraag zouden stellen... denk ik dat ze dat ook wel volmondig ja gaan zeggen. Ja.
1: Uiteindelijk moet je dan die wedstrijden voor promotie en degradatie gaan spelen. Mm-hmm. Met voetbal zeggen we vaak van nou ja, een penalty serie is een loterij. Hoe zit dat bij het volleybal?
0: Dat is PD precies hetzelfde. Ik ben er ingegaan eigenlijk met verwachtingen dat we zouden degraderen.
1: Stiekem.
0: Waarom? Omdat ik niet de verwachtingen hoog wilde scheppen. Van we gaan het wel makkelijk halen. Ik denk dat sowieso, als je zo erin gaat en je verliest, dan ga je harder af.
1: Ja.
0: Ik wist ook tegen de teams die we moesten, die hebben het hele jaar bijna alles gewonnen. Dus die zijn
1: veel... Kom in een positieve flow.
0: Precies. Ja. Wij hebben... Daarentegen bijna alles verloren. Even als je die verhoudingen gaat zien. Maar je ziet wel heel duidelijk verschil, zag je, van één niveau lager.
1: Ja.
0: Één niveau hoger. Dat was wel echt duidelijk te zien.
1: En ik denk dat het voordeel was dat jullie in je eigen hal mochten spelen. Hè? Dat is altijd het voordeel bij een volleybal.
0: Nou ja, dat en de superdivisieregels. En er zijn maar een paar kleine verschillen met topdivisie en met superdivisie.
1: Okay.
0: Maar je merkte wel dat de coaches daarmee moesten. Oh, ik kan dat niet. Ik mag deze wissel niet uitvoeren.
1: Dan noem eens twee verschillen dan die daarin zitten.
0: Het grootste verschil is bij de topdivisie mag ik, als ik jou erin wissel en ik begin aan de kant, dan mag ik 3 keer erin, 3 keer eruit.
1: Ja.
0: Bij de topdivisie of superdivisie, als ik begin, jij wordt voor mij gewisseld, dan houdt het daarbij op. Mag ik er alleen nog voor jou in en is het klaar.
1: Okay.
0: Dus ik kan niet...
1: Wat je wel voor een andere speelster gebracht worden, maar...
0: Wat je een paar jaar geleden zag, bijvoorbeeld als je iemand die hele goede sprongservice heeft, die kan je dan 6 keer op de sprongservice zetten, als op de service serie. Nou, als je dan kan je in 1 keer een klappen maken.
1: Ja. Ja.
0: Nou, dat mag niet. En dan zag je wel van, een coach wil, oh nee, dat mag niet.
1: Ja.
0: Nou, dat scheelt wel in tactiek. En daar moest ik ook heel erg aan wennen bij het begin.
1: Ja.
0: Ik heb dezelfde fout gemaakt bij de eerste wedstrijd.
1: Okay. Uiteindelijk pakken jullie die serie natuurlijk prima, denk ik. En hoe groot is dan de ontlading? Ondanks dat je misschien aan je stand verplicht bent om het te winnen. Maar je zei net al van nou, laten we daar niet van uitgaan.
0: Ja, best wel groot. Die meiden waren echt heel blij dat ze het gehaald hadden. Dat ze het gehaald, dat ze het gedaan hadden. Gewoon even laten zien van hey, wij hebben een divisie hoog gespeeld. Wij hebben wel een vervelend seizoen gehad. Maar we hebben gewoon gewonnen. In dit geval. En ook op een goede manier. We hebben geen set slecht gespeeld.
1: Nee.
0: En daar was ik stiekem wel een beetje bang voor. Ik denk, dadelijk gaan ze zichzelf heel veel druk opleggen. Daarom was ik ook een beetje de onderdruk.
1: Van de duk.
0: Aan het aannemen van... Gewoon lekker spelen, ontspannen. Ga gewoon je ding doen. Nou ja, dus daar waren ze wel...
1: Nu nog een jaartje verzekerd van die Superdivisie. Ik denk dat het tweede seizoen eigenlijk nog moeilijker is dan het eerste jaar waarin je promoveert. Waarin je alles lekker fris en fruitig en zonder verwachtingen aan kan vliegen. Je hebt nu wat speelsters die afscheid nemen. Je krijgt wat nieuwe aanwinsten van buitenaf. Kan je nu al iets zeggen over de sterkte van jouw team?
0: Nee, ik denk niet dat ik nog kan zeggen van we gaan hiervoor of we gaan... Nou, voor het kampioenschap, nee. Dat gaan we niet redden. De bovenste vier niet. Dat durf ik wel te zeggen. Ik weet ook wat er met andere teams is gebeurd of wat daar allemaal speelt. Ik denk weer tot het een beetje dubbeltje op zijn kant wordt welke kant het op gaat.
1: Okay.
0: Het zou zomaar kunnen zijn dat wij middenmoot eindigen. Maar het kan ook weer zijn tot we wel weer voor PD of...
1: Dus dan een simpele verwachting vanuit de club. Dit seizoen weer handhaven. Maakt niet uit op welke manier. Precies. Dan doe je het goed.
0: Ja, nou ja, dat is gewoon en groeien. Ik heb best wel wat jonge meiden aangetrokken. Best wel heel erg jong, al zeg ik het zelf.
1: Waar hebben we het dan over?
0: 15. Twee. Dus
1: zijn die dan gelijk klaar om op dit niveau mee te kunnen draaien? Of is dat langzaam aan inpassen?
0: Ze zijn er nu nog niet klaar voor, maar er zit wel heel veel potentie in. Zitten allebei bij Beach Team Nederland. Dus zij trainen de hele zomer door.
1: Oké. Okay.
0: Nu. En met een beetje geluk maken ze daar zoveel stappen dat ze gelijk goed inzetbaar gaan zijn.
1: Ja, zegt dat ook wat iets over de mogelijkheden die VCN-dames op dit moment hebben? Dat het echt van dat soort jonge speelsters af moet komen in plaats van dat je met een zak geld de regio in kan om spelers binnen te halen?
0: Absoluut. Volleybal heeft geen geld. Heel eerlijk. In ieder geval hier niet in de regio.
1: Nee.
0: Je kan er niet van leven. Dus je moet gewoon sponsors zoeken als je dat wil doen. Ja.
1: En met wat voor verhaal kan jij toch die talenten binnenhalen dan?
0: Ik ben wat meer contacten gaan maken met Beach Team Nederland. Van we moeten meer samen gaan werken. En daar waren zij het heel erg mee eens met mijn plan wat ik had. En zo heb ik een beetje deze dames binnengehaald.
1: Okay.
0: Daarmee hebben we ook een klein voordeel. We hebben een nieuwe assistent erbij. En dat is gelijk de directeur van de Nevobo.
1: Kijk, lijntjes maar kort houden.
0: Precies. Dus dat scheelt ook.
1: Betekent dan ook dat je die dames tijdens de lopende competitie wellicht een keertje kwijt bent dan? Dat ze voor beach moeten spelen?
0: Nee, het beach stopt eigenlijk halverwege september. Dan trainen ze nog wel door, maar dan hebben ze eigenlijk geen toernooien meer.
1: Nee. Zelf heb je vorig jaar getwijfeld of je door zou moeten gaan. Dit seizoen was je er volgens mij redelijk snel uit.
0: Dit seizoen was ik... ze kwamen op een gegeven moment, was het februari, al naar mij toe. De dames van Robert, wat ga jij volgend jaar doen? Ik zeg, nou, de kans dat ik blijf is 99%.
1: Toen zeiden we gelijk 5, nou dan stoppen wij.
0: Ja. Nee, dat niet. Maar het was wel een bepalende factor voor bepaalde dames.
1: Ja,
0: dat
1: kan me voorstellen inderdaad. Ja. Ja.
0: Die zei gelijk, als jij blijft, dan blijf ik ook. Ja. Nou ja, dan hadden we alleen nog één puntje. Superdivisie, topdivisie. Dat is nog wel even lastig geweest.
1: Ja, dat duurde tot het laatste moment natuurlijk. Maar goed, de zomerbrekend volleybal is best lang.
0: Ja.
1: Dat is dan weer het voordeel. Ja goed, uiteindelijk een goed seizoen gedraaid als promovendus, denk ik. En ze hebben jullie toch weer mooi weten te handhaven in die superdivisie. En dan is het komend seizoen kijken hoe dat gaat draaien. Dank voor nu. We gaan jullie komend seizoen gewoon weer lekker volgen in die superdivisie. En kijken of jullie hopelijk iets eerder vrijdag kunnen spelen.
0: Dat hoop ik zeker, want het is toch wel aanpoten dan.
1: Heel goed, dankjewel. Robert Jansen, coach van de WCN en dames.
2: IJsselsport, het best geïnformeerde sportprogramma van de IJsselregio. Op LOK Radio en Radio Capelle. Het is 3:00.
3: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Een melding van een reanimatie in Oud-Beijerland is uitgemond in een zwaar auto-ongeluk waar een brandweerbusje bij betrokken is geraakt. Voor 11 uur 's ochtends kreeg de brandweer een oproep voor een fietser die onwel was geworden. Het brandweerbusje rukte uit voor de reanimatie van de fietser, maar botste op de lange weg tegen een personenauto. De bestuurder van de auto, die met de brandweer botste, moest uit het voertuig worden geknipt en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Daarnaast is er nog een gewonde naar het ziekenhuis vervoerd. Het is nog onduidelijk of de tweede persoon de fietser is of iemand die bij het ongeluk betrokken was. Laat een woordvoerder van de politie weten. En vannacht is er op Rotterdam de Hague Airport een verdacht pakketje aangetroffen. Daarop is het vliegveld enige tijd afgesloten geweest. De explosieve opruimingsdienst kwam ter plaatse en heeft onderzoek gedaan naar het pakketje. Even later bleek het loos alarm te zijn. Een woordvoerder van de marechaussee kan helaas niet zeggen om wat voor soort pakketje het ging. En op de N218 bij Geervliet is vannacht een bestuurder gearresteerd na een eenzijdig ongeluk. De auto is op de N-weg door de middenberm heen geschoten en achterstevoren in de sloot beland. Daarbij raakte de bestuurder van de auto gewond. Na nader onderzoek bleek de bestuurder onder invloed gereden te hebben. Daarop is hij aangehouden. En bezoekers van het WK voetbal mogen toch een wegwerp waterfles meenemen naar het stadion. Zo laat de Wereldvoetbalbond FIFA weten. Het gaat dan wel om 1 waterfles per persoon die door de fabriek nog verzegeld is. De flessen mogen maximaal 590 milliliter zijn. Vorige week ontstond er verwarring omdat de Wereldvoetbalbond had laten weten dat herbruikbare flessen om veiligheidsredenen verboden zouden zijn. Maar dit betreft dus alleen herbruikbare flessen die niet verzegeld zijn. Naast de wegwerpflessen zullen er rondom de stadions ook koeltenten, vernevelingsinstallaties en waterpunten zijn om de warmte te bestrijden. Het WK wordt namelijk gehouden in de Verenigde Staten, waar het op sommige plekken in deze tijd van het jaar ruim boven de 30 graden Celsius is. En dan nog het weer. Eerst zon, later veel bewolking. In de middag her en der regen. Het wordt 19 graden. Vanavond harde wind. Met kans op regen. De minima komen zo rond de 13 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
4: In de sloppenwijken van Zuid-Afrika ontmoet ik moeder Maya en haar 3 kinderen. Het ontbreekt aan alles. Geen school en bijna elke dag met honger naar bed.
5: Om voor me elke dag zo te zien, dan breekt mijn hart.
4: Kinderfonds Mama's helpt gezinnen zoals dat van Maya. De mama's geven ze eten, onderwijs en heel veel liefde. Help een kind voor maar 20 cent per dag.
6: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
10: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
11: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
12: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
13: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
14: Hé, hey, opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Veve marcheert. Kom je ook kijken?
15: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
2: Is IJsselsport op LOK Radio en Radio Kapelle. Het best geïnformeerde sportprogramma van de IJsselregio. IJsselsport.

0: Pompeii met Bastiel.
1: Dit is IJsselsport, het best geïnformeerde sportprogramma van de IJsselregio. Eelco de Bruin.
0: Bijzonder goedemiddag, welkom bij het tweede uurtje van IJsselsport. Tot 5 uur zijn we vanmiddag bij jullie met die speciale uitzending waarin we veel sportclubs uit de IJsselregio ontvangen in de studio. En als ze dan echt zeggen van, nou, we kunnen niet, maar we zijn wel telefonisch bereikbaar, dan willen we daar natuurlijk het beste aan meewerken. En vandaar dat hij ook aan de telefoonlijn hangt, is Marlon Oranje, de coach van CV Zwervers. Marlon, welkom.
2: Goedemiddag, hoi hoi.
0: Ja, je staat te kijken bij een play-off wedstrijd, Brielen tegen Nieuwekerk. Nou, vertel ons maar gelijk.
2: Ja, het staat nog 0-0. Maar ik heb heel het seizoen goed contact gehad met de trainer van Brielen over tegenstanders en wat informatie uitgewisseld. En wij hebben in de laatste wedstrijd geholpen door bij Binnenmaas te winnen. En hun hebben ons geholpen door bij Van Neptunus te winnen. Dus ja. Vandaar ben ik hier op uitnodiging en zijn we met een paar mensen van Zwervers even kijken.
0: Kijk, nou, dat is toch leuk?
2: Ja, dat is hartstikke leuk.
0: Ja, en hoe gaat die wedstrijd tussen Brielen en Nieuwekerk?
2: Ja, op zich inderdaad nog geen goals gevallen, maar Brielen is echt wel een aantal keer al gevaarlijk geweest. Maar Nieuwekerk voetbalt bij Vlagen ook goed mee, moet ik zeggen. Heeft ook wel soms langduriger wat ook de bal bezit, maar echt de kansen die heeft Nieuwekerk nog niet gehad. Maar goed, voorlopig nog 0-0 en ik ga even kijken. Het is nog 10 minuutjes tot de rust nu.
0: Ja, als we dan toch over Zwervers moeten praten van wat voor seizoen was dit weer? Er is weer zo verschrikkelijk veel gebeurd. Laten we dan maar eerst even met jou beginnen. Je zwaait vorig jaar af met Zwervers. Toen ook maar ten nauwe nood degradatie weten te ontkomen. Met wat voor gedachten ging jij als assistent dit seizoen in?
2: Ja, om even terug te komen op wat jij zegt. Ja, het is bij ons natuurlijk nu al een paar jaar dat het echt kantje boord is. En we kruipen een paar keer al, ik denk al een jaar of 4 nu door het oog van de naald. Dus dat is ook wel iets wat wij op de club hebben van, liever niet. Maar dat hadden we dit seizoen ook toen ik begon als assistent. We hadden heel veel wisselingen wel qua groep. Dus het is even afwachten hoe dat in elkaar valt. En wat dan daadwerkelijk die kwaliteit ook van veel jongens is. Ja, en voor mij persoonlijk was het natuurlijk Een nieuw hoofdstuk in de voetballerij. En dan om in te stappen als assistent trainer bij Marco. Dus daar had ik ook wel heel veel zin in. En dat beviel gewoon heel erg goed om ook van die kant in de voetballerij actief te zijn.
0: Ja, Hans, stofkoper hier in de studio. Waarom heeft Zwervers dit zo moeilijk de afgelopen jaren?
3: Ja, ik denk op een gegeven moment, als je dan deze competitie bekijkt, ze waren uitstekend gestart. Er was een heel veelbelovende start. Ja. En op een of andere manier gaat het dan helemaal mis. En de oorzaak daarvan, ja, ik kan dat vanaf de zijkant niet kijken, maar misschien kan... wat is dan de oorzaak, Marlon, in jouw gedachten?
2: Ja, nou ja, kijk, sowieso om even terug te komen. Kijk, wij hebben natuurlijk, wij zijn gewoon een vereniging die geen bedragen betalen aan spelers. Dus dat verschilt met veel ploegen in de competitie. En daarnaast is, doordat die zaterdag en zondag samengevoegd zijn en die versterkte degradaties in de zaterdag, ja, is die competitie ook gewoon een stuk sterker geworden. Dus ja, je merkt gewoon dat de weerstand hoger wordt, dat er steeds betere ploegen actief in de tweede klasse zijn. Als je nu kijkt. We staan natuurlijk nu bij Brielen tegen Nieuwekerk, maar dadelijk misschien ook een Heijenoord of een Zuidland. Die komen allemaal erbij in de tweede klasse. Ja, die wordt met de jaar sterker voor mijn gevoel. Dus ja, dat is wel iets waar wij tegen moeten wapenen. Ja, aan de andere kant is inderdaad wat Hans zegt. Ja, we zijn uitstekend begonnen. We stonden na 4 wedstrijden volgens mij bovenaan. Ja. En daarna hebben we echt een reeks gehad waarin we volgens mij uit mijn hoofd in 8 wedstrijden 2 punten hebben gehaald.
0: Ja, en heel veel tegentreffers, hè? En heel veel tegentreffers, want jullie gingen er een aantal keer goed af. Je zei het al, je begon als assistent van Marco. Marco Jalink hebben we het dan over.
2: Ja.
0: Nou, uiteindelijk wordt dan besloten dat die samenwerking niet verder kan. Was dan een terechte beslissing wat jou betreft?
2: Nou, ik denk dat voor Marco en de club was het allebei lastig. En dat begint eigenlijk al in het seizoen daarvoor. Want we hebben het natuurlijk nu over die reeks van dit seizoen. Maar vorig seizoen hebben we precies zo'n reeks gehad na de winterstop. En het feit is wel, Marco heeft toen, stonden wij in de winterstop tweede, in de tweede klas. Toen is het contract verlengd. En toen na de winterstop zijn we uiteindelijk nog via de na-competitie ten nauwe nood erin gebleven. Ja, en toen was het wel de tendens van ja, we willen wel een stijgende lijn zien. Of we hebben wat andere jongens gehaald, een ander soort ook karakter van jongens waarvan we dachten dat die iets meer binding hadden en iets meer gezelligheid. En dat dat dan ook hopelijk op het veld resulteert. Ja, uiteindelijk kregen we dus weer zo'n reeks. Ja, en toen was het op een gegeven moment, stonden we uit mijn hoofd 12, zeg ik dat goed? Ja, 12 wedstrijden stonden we onderaan met 9 punten. Ja, ja, en dan op een gegeven moment wordt het wel lastig.
0: Ja, dan wordt die beslissing genomen om afscheid te nemen van Marco Jalink. Dan kom jij als hoofdtrainer voor die groep te staan.
2: Ja,
0: ja, en dan beginnen jullie eigenlijk aan een geweldige reeks. Hè. Dan denkt iedereen van, oh jee, zo'n slechte reeks gehad. Je verliest zelf thuis van Alexander in 66. En dan moet je op bezoek bij de koploper Hellevoetsluis. En ja, dan beginnen jullie aan een serie van 4 wedstrijden die gewoon 12 punten opleveren. Hoe leg je dat uit?
2: Ja, dat was, nou ja, sowieso om eerst terug te komen op Marco, voor mij is dat heel dubbel. Want je bent ergens trots dat ik bij de club zwervershoofdtrainer mag zijn en dat de club je daarvoor vraagt. Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook heel dubbel omdat ik met Marco goed heb samengewerkt. En ik was daar ook een partij in die nederlagen. Ik was daar ook bij elke training, elke bespreking, elk plan. Dus ja, dat voelt dubbel. Ja, wat jij zegt, we verloren toen van Alexandria. Nou, en toen was de tendens, we gaan uit naar Hellevoetsluis. Die stonden toen bovenaan. En die week daarna gaan we op trainingskamp. En dan waren we daarna nog 3 weekenden vrij. Dus dan was echt het idee van, nou ja, we moeten die wedstrijd overleven. En dan het trainingskamp weer helemaal naar elkaar toe komen. En een plan smeden. En dan werken aan de laatste goede reeks. Ja, en toen wonnen we daar echt wel een hele goede wedstrijd. En eigenlijk was dat, in combinatie met de weken na het trainingskamp, was dat... Ja, toen ging echt de groep erin geloven. Toen wonnen wij op trainingskamp ook nog 6-1 van MVV 27. Ja, en toen kwam er wel iets, ook gewoon een stukje vertrouwen in die groep. Ja, en ja, dat weet Hans denk ik ook. In de voetballerij is dat soms iets ongrijpbaars. Waarom dat dan ineens wel gaat lopen en waarom wel ineens de turbo aanging, om zomaar te zeggen.
3: Merk je dat dan ook aan op een gegeven moment aan de instelling van de spelers zelf?
2: Ja, dat vind ik lastig, want ik geloof... Nooit, bijvoorbeeld sowieso voetbaltechnische handelingen doen mensen nooit bewust fout. Maar ik heb wel wat samenvattingen teruggekeken van vlak voor de winterstop van ons. En toen was ik wel geschrokken inderdaad in de fitheid, in de intensiteit, in de energie. En dan wil ik niet zeggen dat het aan Marco lag, maar dat kan ook een stukje zijn wat net een negativiteit wat in die groep sluipt. Of een stukje verkeerde energie. Dus ja, wat we wel echt vanaf dag 1 ook hebben geprobeerd is om toch die intensiteit wat hoger te brengen. Om de spreuk waar wij mee begonnen was: inzet is niet onderhandelbaar. Dus dat was de spreuk. Met andere woorden, ja, we verwachten van iedereen positiviteit, verschrikkelijk veel energie en een in dienst spelen van het team. Dat waren onze 3 kernwaarden. En daar hebben we wel op ingezet. En of dat dan uiteindelijk heeft geleid tot dit resultaat, ja, dat durf ik niet te zeggen, maar... Ja, ik heb daar wel heel veel positiviteit in gezien. En de jongens hebben daar echt wel heel veel in gestopt.
0: Ja, want dan win je 4 wedstrijden op rij. En dan krijg je weer zo'n rare serie van 5 wedstrijden. Waarin jullie maar 1 puntje pakken. Met 7-2 verliezen van Spartaan 20. Met 3-0 onderuit gaan in de cruciale wedstrijd bij Neptunus. Denk je dan niet van... Ja, alles voor niks. Hier gaan we alsnog.
3: Daar gaan we weer.
2: Ja, nou vooral die laatste bij Neptunus. Kijk... Al die wedstrijden hebben een verhaal. Want het gekke is, wij hebben ook in die 5 wedstrijden prima wedstrijden gespeeld. Op DCV thuis na. Dat was echt onze minste wedstrijd. Maar thuis tegen Spartaan 20. Die hebben de laatste 13 wedstrijden 12 gewonnen en 1 gelijk. Ja, en die speelden wij de eerste helft echt helemaal op een hoop. Waarin we gewoon 3-4-1 voor moeten staan. Ja, en dan ga je uiteindelijk met 1-1 de rust in. Ja, en na de rust houden we het ook nog een kwartier vol. En dan het laatste half uur krijgen we 3 strafschoppen. Ja, en dan wordt het ineens wel lastig. Maar Neptunus, dat was wel... dat kwam bij mij wel inderdaad even aan. Omdat we daar de eerste helft beter waren. We scoorden een geldig doelpunt wat door een grensrechter werd afgevlagd. We schoten nog op de lat. Ja, en dan 1 minuut voor rust geven wij een penalty weg. We komen 1-0 achter en in de tweede helft zijn we echt weggecounterd. En dan is het ook belangrijk, denk ik, als trainer om voor je groep te gaan staan. En ik moet zeggen, ik ben daar echt die zaterdag en zondag echt heel erg ziek van geweest, figuurlijk gezien. En dan herpak je weer en dan weet je van oké, zolang er een kans is, gaan wij er alles voor geven. En dan dinsdag ga je gewoon weer voor die groep staan met vertrouwen en ga je weer verder naar de wedstrijd van zaterdag. Ik heb daar eigenlijk ook niet te veel woorden meer vuil gemaakt. Alleen het enige was wel, na die wedstrijd tegen Neptunus was het de eerste keer dat wij het niet meer in eigen hand hadden. Ja, dus dan wordt het, we waren afhankelijk van andere velden, ja.
3: En dan komt het wonder van Binnenmaas.
2: Ja, nou ja, we wonnen eerst nog 7-1 van GSC. Maar toen hoorden we vlak daarna, dat hoorde je al op de bank natuurlijk, dat Neptunus toen nog had gewonnen bij VVGZ. Dus dat was een... Ergens ben je dan blij dat je 7-1 wint. Maar ergens is het ook een tegenvaller dat je niet over Neptunus heen gaat. Ja, en toen naar Binnenmaas. En we hoorden wel dat Binnenmaas die week ervoor, we hadden ook de beelden, dat het heel lastig had tegen de Zwerver, dat ze onder spanning stonden. Ja, en dat klinkt nu gek. En ik wil ook niet zeggen dat ik 100% wist dat we daar gingen winnen. Maar ik heb wel heel de week gezegd, ik heb vertrouwen in jullie en jullie moeten vertrouwen hebben in elkaar. En als wij gewoon doen wat we kunnen, gaan we het hun ook heel lastig maken. En of dat dan resulteert in overwinning, dat durf ik niet te zeggen. Maar we waren wel overtuigd van, er is voor ons wel echt te halen. We zijn daar wel echt met die mindset heen gegaan.
0: Ja, dat is wel leuk, dat je dat zegt. Want ik was de donderdag, die laatste training voor die wedstrijd, was ik toen bij jullie op het sportpark om vanwege die onder-13 cup op te bouwen.
2: Klopt,
0: en toen sprak ik onder andere Desti Swinkels.
2: Ja.
0: En die zei ook van, nee, wij pakken Binnenmaas. Die staan te trillen van de zenuwen. En uiteindelijk is dat natuurlijk vooraf een beetje grootspraak. Maar het gaf wel aan dat die sfeer binnen jullie groep en het geloven erin, het was er wel op voorhand.
2: Ja, dat was. En wat we ook hebben gedaan, is eigenlijk gezegd, kijk, als wij verliezen bij Binnenmaas, hebben wij nog een plan B. Dan moeten we die na-competitie in. Dat is een lastige route. Maar we hebben nog een plan B. Binnenmaas heeft maar één kans. Dus die weten, het is nu of nooit. Ja, dat is toch een ander soort druk dan die wij hadden.
0: Ja.
2: En dat hebben we ook benadrukt. En wat ook niet heeft geholpen, ja, en dat hebben we echt niet bewust gedaan. Maar wij hebben er meer dan 1,5 uur over gedaan om bij Binnenmaas te komen. Dus die wedstrijd is natuurlijk een half uur uitgesteld.
0: Ja,
2: ja, het was bloedheet. Hun stonden om 2:10 al op het veld, terwijl de wedstrijd om 3:00 begon. Ze zaten te wachten. Ja, allemaal factoren die gewoon niet hebben bijgedragen voor aan het resultaat voor hun. En ik moet zeggen, het viel die dag ook op onze kant op. Daar hebben we ook afgedwongen. We hebben er een geloof in gehad. We hebben goed gevoetbald. Ja, en dan uiteindelijk durf ik te zeggen, als je 28 punten had en we hebben de laatste 11 wedstrijden 19 punten gehad, want we zijn in het tweede seizoen zelfs vierde geworden op de ranglijst. Ja, dan hebben we het uiteindelijk wel zelf afgedwongen.
0: Ja, want Binnenmaas pakt dan niet de koppositie. En het geeft denk ik wel te denken hoe sterk deze afdeling is. Doordat zij als nummer 1 verliezen op de laatste speelronde, eindigen ze uiteindelijk als vierde en hebben ze helemaal niets. Dat zegt wel hoe sterk deze afdeling was dit jaar, hè?
2: Ja. Nou ja, en ook, dat is iets heel geks, maar jij benoemde het net, als je de top 4 bekijkt, dan uit bij Binnenmaas winnen we, uit bij Hellevoetsluis winnen we, uit bij Zuidland spelen we 0-0 en uit bij Spartaan 20 verloren we net 3-2. Dus ja, ook bij dat soort ploegen hebben wij juist wel heel veel resultaat gehad. Ja, waar wij het hebben laten liggen zijn 1 punt tegen Alexandria, 0 punt tegen DCV,
0: ja.
2: 1 punt tegen Neptunus. Dus dat is ook iets voor ons om ook goed te analyseren. Dat gaan we aanstaande dinsdag doen. Van hoe kan het nou dat we in dat soort wedstrijden er wel staan en wel resultaten boeken. En eigenlijk op papier dan gezien wat zwakkere ploegen, daar laten we juist heel erg veel punten liggen. En als wij dat nou een keer om kunnen zetten, dan hebben we volgend jaar niet die spanning de laatste maanden en het billen knijpen van een mogelijke degradatie of na-competitie die boven je hoofd hangt.
0: Ja, want hoe ziet de route naar komend seizoen eruit? Zullen vast wel weer spelers gaan vertrekken of die gaan stoppen? Krijg je aanwinsten van buitenaf erbij? Wat kunnen we verwachten?
2: Nou, je gelooft het niet, maar alle spelers die op dit moment lid zijn van de selectie, die blijven. Dus dat is voor de eerste in een hele lange tijd bij Zwervers, want bij ons is natuurlijk altijd een best wel een tombola van spelers. Dus iedereen blijft op Samia Titna. Die gaat naar SVC in Wassenaar. En dan komen er 3 jongens voor terug. En dat is Mike Kooijman komt terug van Alexandria, die vorig jaar al bij ons heeft gespeeld. Joey Landbrug komt over van Alexandria. En er komt nog een jongen van Portugal, Eloge, die vorig jaar ook al met ons mee heeft getraind. Die komt als buitenspeler naar ons toe.
0: Oké, okay, nou dat...
2: Dus op papier worden wij de sterker van.
0: Dat zeg je levert er 1 in, je krijgt er 3 terug. Dat wordt keuzes maken voor ons seizoen.
2: Ja, dat wordt keuzes maken. Maar goed, ja, zoals ik... Dat is ook een lijfstuk. De waarheid ligt uiteindelijk op het veld. Die jongens moeten zelf afdwingen of ze spelen of niet. En als uiteindelijk hebben wij geen voorkeur voor de een of de ander. Ja, dan is het gewoon uiteindelijk wie verdient om te spelen, die speelt. Dus ja, die bal ligt ook ergens bij hunzelf. En daarnaast heb je gewoon, merken we ook al de laatste seizoenen, je hebt gewoon uiteindelijk alle spelers nodig. Je hebt gewoon in deze competitie een brede groep nodig. Ja, ik denk ook dat die tweede klasse weer sterk wordt. Dus we moeten daarin ook ons wapenen tegen wat forser geweld. Als bijvoorbeeld de Nieuwe Kerk bij ons komt, of een Heinenoord. Ja, het zijn ook gewoon goede ploegen. Dus ja, wat dat betreft denk ik wel dat het voor ons als club en ook voor de groep heel positief is. Dat gewoon bijna de volledige groep blijft. In tegenstelling, ik denk dat Hans dat ook wel weet. Ja, de laatste jaren bij ons was het, hoorde je soms, ja, dan gaan er 7 weg en dan komen er 8 bij.
3: Ja.
2: Ja, die wisselingen die hebben we nu niet. Dus ik hoop dat dat ook bij de gevolg seizoen, dat we gewoon de lijn die we nu in hebben gezet, dat we ja, die door kunnen ze trekken naar aankomend seizoen.
0: Oké, nou ja, dan hebben we natuurlijk weer het WK wat voor de deur staat. Heb jij nou nog een land wat je specifiek volgt naast Nederland?
2: Ja, Curaçao. Ja, mijn vrouw is van Curaçao. Ik ben afgelopen weekend, afgelopen zaterdag in Glasgow geweest bij Schotland-Curaçao. Dus dat volgen we wel. Dat vinden we leuk. En voor de rest, ja, ik ben altijd wel gecharmeerd van het type voetbal dat Spanje speelt. Dus daar ben ik ook wel nieuwsgierig naar. Maar ja, als eerste... Met de achternaam, als je achternaam Oranje is, dan moet je natuurlijk wel vol voor het Nederlands elftal gaan.
0: Ja, precies. Wanneer ben jij tevreden wat Oranje moet halen? Want er is juist Fanny Wanos, die denkt kwartfinale, maar...
2: Fanny, doe het goed. Ja, Fanny heb je net gesproken. Ja. Daar heb ik nog mee gespeeld bij Yoden Boys. Dat is leuk. Ik verwacht kwartfinale. Ik hoop halve finale.
0: Oké, okay. Ja. We gaan het met je meebeleven. Succes of komende week nog met het analyseren van die wedstrijden waarin jullie het vooral hebben laten liggen. Ik hoop dat jullie eruit iets uit kunnen halen.
2: Zeker.
0: En dan gaan we jullie volgend seizoen natuurlijk weer vaak live verslaan met IJsselsport. Dank voor dit interview. Geniet nog even van Brielen tegen een Nieuwe Kerk. Daar kan je nu lekker stressloos naar kijken.
2: Helemaal goed. Groetjes daar.
0: Dankjewel.
2: Is goed.
0: Was Marlon Oranje, de assistenttrainer van Zwervers, die uiteindelijk als hoofdcoach zijn ploeg in die divisie wist te houden. Mierenkleuze ontsnapping, daar hebben we het genoeg over gehad. We gaan een plaatje draaien en zo meteen door met het volleybal vanuit Zevenhuizen. Want de volgende gast staat alweer te trappelen.

0: Real McCoy, another night hier bij IJzersport. We zitten eigenlijk een beetje halverwege dit tweede uurtje. Zojuist hebben we Marlon Oranje gehad. De coach van Zwervers die ter nauwe nood maar wist het handhaven. Hans, ja, blijft wel een miraculeuze ontsnapping, hè?
1: Ja, dat was, ja, wat hij zelf zei, dat is misschien het derde of vierde jaar al dat ze het moeilijk hebben. Ja. Maar ik vond deze wel echt wel heel erg miraculeus.
0: En ze
1: omdat
0: ze
1: tegen de aanstaande kampioen moesten voetballen.
0: Dat
1: en
0: ook
1: dan,
0: nog.
1: Als je dan een toto invult, dan moet je wel heel gek zijn als je een 2 invult.
0: Jij won de toto. Maar
1: ik
0: won
1: de toto, maar ik had al een 2 gezet. Of een 1 gezet.
0: Ja. Ik ook hoor, ik had ook een eentje. Ja. Ik had er ook niet in geloofd. Nou ja, dan door. Meestal hebben we ploegen in de studio die kampioen zijn geworden of zijn gepromoveerd. Maar dat is er dit jaar maar eentje.
2: Nou, wat een geluk dat ik hier mag zijn.
0: Ja. Leslie Remerink van de ZVH Volleybaldames. Ja, de enige promovendus in de regio is niet best, Hans.
1: Nee. We hebben wel eens andere tijden meegemaakt.
0: Ja, dan stonden de kratten bier tot hier aan het plafond gestapeld. Omdat er hele voetbalteams lang kwamen.
1: Heel schaars.
0: Maar ja, we hadden natuurlijk wel een delegatie speelsters. Maar die zijn allemaal bang, hoor ik, in Zevenhuizen.
2: Ja, ik heb netjes gevraagd of er iemand gezellig meewonen jullie. Maar ze stonden niet te springen, inderdaad.
0: Nee. Nou, ik zal ze nog eens een keertje benaderen hoe dat nou komt. Ja, alle gekheid op een stokje. Promoveren is natuurlijk altijd een kunst. Het was jullie tweede seizoen in deze divisie. Ja. Is nogal wat om dan uit te spreken dat je voor promotie wil gaan?
2: Ja, nou, ik had in het begin ook uitgesproken dat ik voor het linker rijtje wil gaan. Dat zit de promotie natuurlijk ook in, hè, het linker rijtje. Ja. Maar het voelde net iets veiliger om te zeggen, hè, 1 tot en met 5 is voldoende. Maar inderdaad, uiteindelijk ga je doelen bijstellen halverwege het seizoen. En dan zie je toch dat de promotie al dan kampioenschap er toch in kan zitten. En dan, dan durf je het heel zachtjes wel uit te spreken. Dat hebben we toen inderdaad wel gedaan.
0: Ja, aan wat voelde jij dat jouw groep er wel dat het erin zat? Meedoen om die promotieplekken?
2: Ik denk vooral het draagvlak wat we heel erg hebben in de groep. Ze dragen elkaar heel erg. Vooral de wat ervarende meiden vinden het heel erg leuk om de jonge meiden echt op te leiden. Waar er heel veel zelfvertrouwen in de groep zit. En ik denk ook wel dat je halverwege het seizoen heel goed kan kijken bij volleybal. Heb je de helft van het seizoen gehad, dus heb je de helft van de tegenstanders gezien. En dan hoef je het eigenlijk alleen nog maar andersom te gaan doen. En toen hebben we in december 3 partijen gehad die echt hoog in de ranglijst stonden. En daar wonnen we echt 2 van de 3 van. En toen dacht ik, nou, als we dit andersom ook zo gaan doen, dan... Ja, dan pakken we gewoon winst.
0: Ja, de kampioen, dat werd Volley Meerkerk. Was dat net iets te hoog gegrepen om direct te promoveren? Of zat dat er wel in?
2: Ja, nee, Volley Meerkerk, gewoon een hartstikke mooie partij om te zien. Ook echt een klein team. Volgens mij hebben ze 9 spelers hadden het hele seizoen. Maar ja, dat draaide gewoon echt heel mooi. Het was super mooi niveau wat ze neerzetten. En op dat moment was het te hoog gegrepen. Maar we krijgen komend seizoen nieuwe kansen tegen Meerkerk. We komen in dezelfde pool.
0: Ja, en je zegt over een klein team. Ik las van de week een interview met jou en dan gaf je hetzelfde aan. Hè? Dat jullie eigenlijk met een vrij kleine basis dit seizoen hebben uit moeten spelen.
2: Ja, in het begin stonden we met 10 op papier. Uiteindelijk zijn we met 9 gestart. We hebben 2 jeugdleden betrokken. Waardoor we eigenlijk met 11 het seizoen doorgegaan zijn. Ja, je in het begin echt nog niet kan verwachten dat die 2 jeugdleden echt gaan... Echt de kansen gaan krijgen. Dat kregen ze eigenlijk al best wel snel wel. Dus kon ik eigenlijk ook al na 2-3 wedstrijden van een selectie van 11 spreken. En dat was wel heel fijn. En een van die meiden is echt, echt alle posities gezien het veld, denk ik, zo ongeveer om overal bij te springen. Omdat het gewoon echt te weinig had op sommige momenten.
0: Is dat dan ook het mooie van een wat kleinere club als ZVA? Dat je daar dan wat sneller de kans krijgt als jeugdlid, als goed jeugdlid zijn, als talent zijn? Hè?
2: Ja, zeker. Ik denk wel, als je bij ZVH kijkt, vooral met deze meiden ook. Ze zijn echt al, ik had gisteren een van die meiden gevraagd, echt al 10 jaar lid van ZVH. En dan is het inderdaad heel mooi dat je echt vanuit de A-jeugd, B-jeugd al die dameslijn ingaat, dubbele competitie gaat spelen en uiteindelijk dan ook die stappen mag gaan zetten. En dat is wel echt, ja, ZVH staat er wel goed voor qua jeugdopleiding.
0: Ja, want ik sprak net met Robert Jansen van de VCN-dames. Die spelen natuurlijk in de superdivisie. Daar vertrekken ook wat dames, stoppen wat dames. Die gaan in de derde spelen. Ja, het derde team van VCN speelt ook heel erg hoog, dus dat is niet echt een stapje terug. Nee. Maar die halen dus spelers van 15 jaar van buitenaf. Is dat ook een vijver waarin je dus in moet vissen op dit moment?
2: Ik ben zelf niet echt een voorstander van een hele jonge ploeg. Ik denk dat juist die dynamiek heel belangrijk is. En ik heb heel erg gekeken dit seizoen van wat vertrekt er en wat hebben we weer nodig. Toen ik zag wat er bij mij vertrok, waren er toch wel 2 echt ervaren spelers die ook weggingen. Of stopten. Hebben we wel gekeken om ons heen. Eigenlijk kwam er ook vanzelf al best wel wat aanvliegen bij ons. Door die promotie natuurlijk stond je wel een goed reclameblok.
0: Ja.
2: En we hebben daarbij, heb ik persoonlijk wel heel erg geselecteerd dat het wel boven de 20 jaar minimaal moest zijn. Omdat ik gewoon echt al wat jeugdleden heb. En die moeten ook echt wel kansen gaan krijgen. tegen nu komend seizoen en ook meer gaan dragen.
0: Ja, wat is volgens jou dan een gezonde mix in je selectie qua leeftijden? Je wil ook niet al te grote verschillen hebben.
2: Nee, zeker niet. Maar ik denk wel dat je moet kijken van wat is je basis op dit moment qua leeftijd? Wat kan je daaraan toevoegen? Kijk, als jij een groepje meiden hebt, wat ik nu bijvoorbeeld heb tussen de 16 en 22. En je hebt daar een groep tussen zitten, hè, van wat ik nu heb van 30, 31, 32. Dan is het heel leuk om een beetje in die middenmoot in die 20 te gaan zoeken. Maar kan je ook wel wat toevoegen aan die 30-plussers, zeg maar. Dat je daar wat... Maar je moet niet te veel jonge meiden willen persoonlijk. Want ja, het zelfvertrouwen moet ook groeien. En die kansen moeten ze ook krijgen.
0: Ja, want er komen volgens mij ook wat speelsters van Inter Rijswijk komen naar jullie toe. Die hebben afgelopen seizoen in die divisie gespeeld waar jullie nu naar promoveren. Ja. Inter Rijswijk degradeert weer. Geeft dat ook aan dat die stap omhoog best groot is om je daar te handhaven?
2: Ja, die stap is best hoog. En ik denk dat het extra zwaar gaat worden omdat we gaan promoveren daar naartoe via de PD-wedstrijden. Waarin we natuurlijk ook één wedstrijd hebben laten liggen. Kijk, we zijn niet de directe kampioen geworden. Dus ja, inderdaad, dat wordt een hele grote stap. Maar ook in de pool waar we in terechtkomen wisselt heel wat. Zoals je zegt, er gaan een aantal teams uit. Dus ja, het wordt heel hard werken komend seizoen. En ja... We hopen dat we kunnen handhaven.
0: Ja, is dat dan ook gewoon het enige doel, handhaven? Maakt niet uit op welke manier.
2: Ja, ja, dat is het enige doel.
0: Ja, lekker kort. Je denkt dan, Hans, ja, van er komt een lekker uitgebreid antwoord... dat ik echt achterover kan zitten. Maar nee, het is gewoon
1: nee, ja. Nee, maar ik had een aantal vragen. Maar je hebt het gras voor mijn voeten weggemaaid, inderdaad.
0: Heb je nou niks meer op je lijstje staan?
1: Over spelers die weggaan en nieuwe spelers die dan komen. En inderdaad, dan is het motto is dan denk ik inderdaad handhaven. En wie weet, zeg ik dan altijd. Hè? Dat, ja, hebben we al meer gehoord.
2: Zijn de afgelopen seizoen ook.
1: Ja, ja, ja, was hetzelfde manier. Ja,
0: ja. Ja, want jullie moeten dan die promotiewedstrijden gaan spelen. Die speel je dan niet in je eigen hal. Ik kan me voorstellen dat het in het voordeel van de thuisspelende ploeg is. Dat je in je eigen hal mag spelen.
2: Nou, in ons geval niet. Wij spelen heel graag uit. Zijn uit een stuk sterker dan thuis. Als je de statistieken...
0: Dat is voer voor de psychologen, zeg
2: ja,
0: ik dan.
2: Ja, zeker. Als je de statistieken ook bekijkt van afgelopen seizoen... dan kunnen we uitwedstrijden met 3-1 winnen... en gaan we er thuis met 4-0 af. Het is echt waar het hem in zit. Of het de sfeer is, de ouders, publiek, vrienden. Ik weet het niet, maar want we trainen altijd op hetzelfde veld. Misschien is het juist wel de druk van het nieuwe om je heen. Dat heel erg werkt. En ja... We zijn gewoon uit een stuk sterker.
0: Dus jullie hebben dit seizoen, voor komend seizoen aangevraagd om alles uit te spelen.
2: Nou, Stefan, nou liever niet met die 200 kilometer die we moeten gaan maken naar Limburg.
0: Ja, ja, moeten jullie, oké.
2: Okay. Ja, Sint-Antonius en Urmond. We gaan nog hele afstanden afleggen.
0: Nou ja, dat betekent lekkere kilometervergoeding komend seizoen.
2: Zeker.
0: Dat wel, dat wel. Maar goed, jullie spelen die promotiewedstrijden dus uit. Dan is wel het rare geval dat normaal promoveert of handhaaft alleen de nummer 1 zich. Maar in jullie geval was dat niet zo.
2: Nee, en ik kwam eigenlijk vlak voor de tijd ook achter. Omdat we toen formulieren toegestuurd kregen van hoe ziet die PD er dan uit. Dan krijg je de tegenstanders ook te zien en dan staat er ook precies bij wie er promoveert. En bij ons was het zo dat de nummer 2 van de huidige pool, die had geen behoefte om te promoveren. Dus daardoor kwamen er 2 plekken vrij. En daardoor hebben we inderdaad toch mogen promoveren. We wisten gelukkig al wel van tevoren natuurlijk. Maar we wisten dat het nummer 1 of 2 moest worden. Om te mogen promoveren.
0: Ja, hoe hou je de druk bij je ploeg weg? Of heb jij juist een ploeg die druk nodig heeft om te presteren?
2: Ik denk dat het een beetje individueel is bij ons hele team. Er zijn een aantal meiden, ik denk een groot deel, die gaan best wel goed op druk. En er zijn ook een aantal meiden die vinden die druk wat lastiger. Vooral de wat jongere meiden die vinden het toch wel moeilijk onder die druk. En die willen heel graag overpresteren en het heel erg goed doen. En ik denk vooral dat op dat moment ook wel heel erg was van... Hè, we staan hier al, we zijn al tweede geworden. En het is al een super groot compliment dat we überhaupt tweede zijn geworden in deze competitie. Hoe het gedaan dit seizoen. En we gingen daar ook eigenlijk op die manier heel ontspannen naartoe. Dat we het gewoon zagen, een extra wedstrijd, een extra mooie dag. En ik was zelf heel bang en daarom had ik het ook zo vaak herhaald. Want ja, wat als je die PD verliest? Dan is je hele seizoen voor je gevoel mislukt. Ja. Terwijl je eigenlijk je hele seizoen was al voor die PD gelukt. We waren al tweede geworden, ze waren al heel trots. Ik denk dat we daar ook wel een stukje ontspanning eigenlijk die bus al in gingen en dachten, nou, we gaan het gewoon leuk maken. En dan uiteindelijk toch weten te bereiken.
0: Ja, aan de andere kant, als je op de drempel staat van promotie, dan wil je hem natuurlijk ook pakken, ook als
2: ja,
0: sporter zijn.
2: Ja, ik zou ook eens een beetje het stokje op de kers op de taart uiteindelijk. Ja, de kers op de taart zat er al op, maar we hebben nog even een vlaggetje erop gezet.
0: Heel goed, heel goed. Gaan we zo meteen verder praten met Leslie Remerink over de ZVA dames. Maar eerst is hier Bakermat met vandaag.
3: We face the difficulties of today and tomorrow. I still have a dream. It is a dream.

0: met vandaag, one day, hoe je het ook wilt hebben. Ja, we waren dus lekker bezig met het volleybal. Eerst al de dames van VCN gehad, die handhaafden zich in de superdivisie. En nu dus met de coach van de ZVH-dames, die gepromoveerd zijn naar de eerste divisie. Zo'n superdivisie, is dat eigenlijk ook het verre stipje op de horizon voor ZVH, of is dat nog te ver?
1: Nou, ik denk dat het op dit moment nog een beetje te ver is. Uiteindelijk wil je wel, weet je, wilt de heren wachten na. Hè? Het mooiste zou natuurlijk zijn ZVH dames 1 en heren 1 in de Eredivisie natuurlijk.
0: Maar dan moet er een grote zak met geld komen.
1: Zeker weten, want er moet nog heel wat gaan gebeuren, denk ik, ja.
0: Nee, maar dat is toch dat vind ik het enige rare aan volleybal, Hans. Want Eredivisie volleybal heeft puur met geld te maken. Ik bedoel, je koopt je in, je kan niet degraderen. Is dat niet een beetje raar?
1: Ja, ik vind persoonlijk wel. Ik vind ook dat andere clubs zal de kans moeten krijgen. Ja, er zijn natuurlijk bepaalde regels ook. Ja, bijvoorbeeld aan de zaal, aan de hoogte, aan een bepaald aantal publieksplekken. En ik vind gewoon als je die regels kan aanvaarden, dan moet het ook gewoon zonder geld mogelijk kunnen zijn.
2: Daar had ik het net over toen de muziek was van degene die landskampioen is geworden, dat Apollo. Ja, dan moet natuurlijk een sponsor met hoop geld achter zitten, want anders red je dat niet.
0: Ja, dat was ook de reden waarom bij VCN geen Eredivisie volleybal meer was. Omdat de grote sponsoren terugstapten. Ja. En dan zak je in één keer helemaal weg. Want Heer 1 bij VCN speelt volgens mij tweede klasse of zo inmiddels. Ja, daar is dan niks meer van over. Dus dat is eigenlijk wel zonde. Hoe doen jullie, wat voor visie hebben jullie bij ZVA daarin?
1: Ja, het visie bij ZVH, het Heren 1 zit natuurlijk in de Eredivisie, zit zo al een aantal jaar. En ik denk dat het ook wel een beetje een boegbeeld is van de club en ook wel een beetje van het dorp. Goed reclamestuk, denk ik, ook voor de club, hè? Je eerste team in de Eredivisie. En ik denk ook wel qua mogelijkheden voor de opleiding, denk ik, dat wij er heel erg in zitten. Hè? Je wilt toch meer jongens in de sport, vooral in de volleybal, zijn de jongens toch altijd ver te zoeken. En ik denk wel als je binnen de volleybal een herenteam in de Eredivisie draagt, dat je daardoor ook veel meer opleidingsmogelijkheden hebt en ook veel meer aantrekkingskracht krijgt van jongens in de sport. Want dames zijn er altijd wel.
0: Ja. Alhoewel, ZVA Heren 1 draait natuurlijk al jarenlang, doet mee om die onderste plekken. Dit seizoen leek het een lange tijd best wel aardig te gaan, maar toch weer die laatste plek gepakt. Nu zijn ZVA Heren 1 natuurlijk ook echt een opleidingsteam. Zo zetten jullie het ook neer. Wordt niet met geld gesmeten. Nou, qua sfeer in de hal hoeven we natuurlijk niet te praten, want dan staan jullie eigenlijk met stip op 1 in heel Nederland. Ja. Want als je soms ziet dat er 50 man bij Liekeurgen zit of noem het maar op. Ja. Wat dat betreft is de basis wel heel goed in Zevenhuizen.
1: Klopt, zeker. Ja, dat merkte ik zelf ook toen voor de eerste keer dat ik de hal in kwam. Want ik heb bij dames 1 en eerst ook gewoon een wedstrijd gekeken om puur sfeer te proeven. Nou, dan ben je binnen 5 minuten klaar en dan ben je verkocht.
0: Ja.
1: Je hoeft daar niet voor de sfeer te komen, want die is gewoon fantastisch. En dat zijn daar bij Heren 1 ook. En ik moet zeggen, als Heren 1 speelt, zit ik er zelf ook. Heel dames 1 zit er. Daar zitten een aantal partners van dames 1 zitten in Heren 1. Dus ja, op die manier. En zo trek je ze ook makkelijker aan.
0: Want binding met de club is groot.
1: Ja, precies. Ja. We hebben nu ook een van de mannen van Heren 1, die vriendin, die speelde bij Sliedrecht. En die wou een stapje lager doen. Nou, die komt dan naar ZVH aan.

0: verlanglijst eigenlijk.
1: Hoe moeilijk is het om spelers te vissen uit een vijver die op jullie niveau, en dat bedoel ik goed, heel moeilijk is om in te vissen, omdat er best wel veel clubs in de regio zijn die daar ook in vissen. Hoe hou je dan spelers binnen? Wat verhaal heb je dan extra?
0: Ja, het is heel lastig. Ik denk wel de sfeer waar je net over praat. Het is echt wel één, zeg maar. We zitten echt bij elke training, elke wedstrijd wel met een biertje of een kop koffie.
1: Tijdens de wedstrijd, hè?
0: Ja, nee, na de
1: Jury,
0: wedstrijd. Dat biertje na de wedstrijd, die koffie ervoor. Zitten we altijd wel in de hal. En ik denk ook wel dat het heel erg ons kent ons ook wel is. Op het moment dat we wisten dat spelers weggingen, dan waren er allemaal weer andere meiden die dan zeiden van, oh, maar ik ken nog wel, een vriendin van mij speelt bij die club en daar speelt die en die gaat daar ook weg. Het is heel veel, ja, dat is het zelf benaderen. Hè. Tegenwoordig heb je social media en is het, ik heb een eigen Instagram pagina, dus het berichtjes rondsturen, bellen en appen doen we niet meer. Dat gaat allemaal via de socials tegenwoordig. Ja, en de meiden dit seizoen, moet ik zeggen, door die promotie kwamen ook echt vanzelf wel binnenwandelen. En ja, dat gaf gewoon heel veel goede hoop.
1: Zelf was dit jouw tweede seizoen bij je eerste seizoen? Dat dacht vorig seizoen ook al.
0: Nee.
1: Oh ja, dat klopt, ja. Toen was, mensen zijn naam even kwijt, maar
0: Martin.
1: Ja, Martin was het toen, Rutte.
2: En ik vroeg net van, wordt er aan jou ook getrokken door andere clubs? Van, ja. Nou, je bent gepromoveerd. Dat is natuurlijk altijd wel een club die denkt van, hey, dat is een goeie.
0: Ja, klopt. Ja, nee, dat blijft altijd wel bestaan, hoor. Dus ook aan spelers merk je het ook wel. Hè. De meiden, ik zeg ook altijd tegen de meiden bij mij van, als je gevraagd wordt door een andere club, voel je vrij om mee te trainen. Als je er behoefte aan hebt, je wordt er blij van. Ga alsjeblieft mee trainen, maar wees open. Wees gewoon eerlijk, niet dat je in één keer vertrokken bent. Daar hebben we allemaal niks aan. Maar ook zeker als trainer en coach. Hè, die vijver is nog veel kleiner, denk ik. Kijk maar naar jeugdlijnen. Staan vaak ouders aan de kant. Spelers van trainen andere teams. Ik denk inderdaad als trainer en coach ben je gewoon inderdaad vooral met promotie in je achterzak. Ben je echt gewoon willen ze heel graag hebben.
1: Heb je tegen ZVA gezegd van ik wil best blijven, maar?
0: Nee. Nee, ik heb in het begin van toen ook gezegd van ik zoek echt een club waar ik het leuk heb. En kijk, ik verdien natuurlijk ook een leuk zakcentje met erbij. Naast mijn fulltime baan. Maar ik zeg ook altijd, al het geld wat ik verdien komt ook terug bij Dames 1. Dus ja, als er een fotograaf komt betaal ik die teamuitjes, geef vaak geld aan uit. Weet je, dus het is voor mij echt gewoon echt puur plezier. En ik heb hier mijn hart verloren in deze club. En dat hou ik graag zo.
1: Wat er voor de buitenstaanders, hoeveel uur ben je nou in de week bezig met Dames 1?
0: Komend seizoen gaan we 3 keer trainen. Dus dan ben je al 6 uur aan het trainen. En dan met een uitwedstrijd. Als we een beetje pech hebben, zitten we 2,5 uur in de auto. Dus ben je een heel dag kwijt eigenlijk. En daarnaast ga ik komend seizoen ook de jeugdopleiding doen van de MB1 en de MA1.
1: Zo,
0: dus ik ben maandag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag in de hal.
1: Maar dat zijn puur de uren dat je er bent. Maar daarnaast heb je ook nog je voorbereiding op de wedstrijden. Je moet trainingen voorbereiden. Je analyseert waarschijnlijk tegenstanders. Dus al met al is het eigenlijk gewoon een fulltime job.
0: Ja, ik denk dat je 20 tot 24 uur in de week zeker wel bezig bent. Ja.
1: Dan moet het wel echt een liefde zijn. Want anders dan hou je dat er niet vol, Hans.
2: Nee, daar ben ik met je eens. Ik weet dat het zo werkt. En inderdaad, ook als trainer zijn. Het is niet alleen even die ploegcoaches tijdens de wedstrijd. Daar gaat een hoop tijd in zitten. En inderdaad, met je de banen bij. En wat leuk is, wat jij net zegt. Je hebt een goede baan in het ziekenhuis. En dan een leuk zakcentje erbij. Alleen, wat ik merk aan jou, is gewoon het plezier wat je hebt in de vereniging. En dat is het allerbelangrijkste.
0: Ja, dat is je basis, zeker. Niet alleen voor trainer, coach, maar ook als speler zijn.
2: Ja.
0: Als je blij bent, dan word je vanzelf beter.
1: Ja, nou heb je natuurlijk een heel positief seizoen gehad. Ja. En was het allemaal ene wedstrijd winnen naar de andere en gepromoveerd. Ja. En was de sfeer natuurlijk heel goed. Hoe gaat dat komend seizoen? Als je misschien wat vaker, misschien een serie van 4 wedstrijden gaat verliezen. Wat voor coach ben jij dan om je spelersgroep bij elkaar te houden?
0: Nou, ik ben altijd heel erg van, bijvoorbeeld een teamuitje is al belangrijker dan 3 trainingen. En ik heb ook dit seizoen ook, we hebben 3 teammaatjes zo gehad. Ze hebben van alles en nog wat gedaan. En ik denk dat het ook belangrijk is als je het komende seizoen, we gaan het gewoon zwaar krijgen. Daar kun je gewoon eerlijk over zijn. Als je het komende seizoen 3 wedstrijden achter elkaar verliest, nou laten we de beker nemen en je niet weet wat je tegenkomt. Ja, dan denk ik, het is een leuke avond even erachteraan. Even een beetje plezier, oude kindtraining erachteraan. Of gewoon die meiden even 1-op-1 pakken.
2: De samenhorigheid bewaren.
0: Ja, gewoon die
2: dat
0: samenhorigheid,
2: is
0: die sfeer bewaken. Dat is gewoon het belangrijkste. En boos worden heeft niet altijd zin. Soms niet altijd.
1: Nee. Ben jij een trainer die even flink aan toe kan komen tijdens een time-out?
0: Ja.
1: Hoe ziet dat eruit?
0: Ja, ik ben altijd wel de individuele aanspreker. Dat waardeerde mij ook heel erg. Ik zeg altijd, als mijn groep naar de kant komt en een van mijn spelers doet iets fout of doet iets niet goed, spreek ik diegene daar groepelijk gewoon individueel op aan. En dan ziet iedereen gewoon van, oh, diegene heeft op dit moment even de moeite. Want als ik mijn meiden terugstuur van, ja, de paas loopt niet, dan gaan er 7 meiden met de libero erbij dat veld in. Die denken allemaal, ik doe het niet goed. Nee. En dat is het jonge spul, zeg maar. Dat is de jongigheid erin. Maar als ik zeg van, jouw paas loopt niet, dan denkt de rest, oh, ik sta prima te volleyballen. Alleen diegene moet het eventjes oppakken.
1: Ja,
0: ik ben zeker wel een, ik kan heel hard zijn, maar dat is meer gewoon dat ik weet dat ze het dan kunnen.

0: En dan wil je het heel graag een beetje ernaartoe drukken.
1: Is dat na de wedstrijd dan ook klaar? Of ben je dan iemand die de eerstkomende training dat soort dingen nog even terughaalt?
0: Meestal als we echt een mindere wedstrijd hebben gehad, bespreken we het tijdens de cooling down altijd gelijk even. Want bij mij is het al zo, maandag begint gewoon een nieuwe week. En maandag gaan we weer vooruit kijken naar wat komt. Ik ben echt niet van het analyseren op maandag over wat we 2 dagen geleden gedaan hebben. Dat is zaterdag echt gewoon klaar.
1: Nee. Ja. Nu hoorden we van Robert Jansen dat al die teams in de superdivisie beelden van elkaar delen. Is dat in deze divisie, eerste klasse, waar jullie gaan spelen ook zo?
0: Eerste divisie.
1: Ja, eerste divisie.
0: Wij deden zeker wel beelden met elkaar. Ik moet zeggen dat er is 1 team gepromoveerd naar onze oude pool, zeg maar. Die hebben mij al heel veel beelden opgevraagd van de tegenstanders die in die pool zitten.
1: Okay.
0: Ja, en ik heb met een van de trainers van Leiton, waar we bij in de pool komen, heb ik heel goed contact. En hij heeft ook gezegd van, nou weet je, als jij die beelden wil, hier heb je ze.
2: Ja, ja.
0: Alleen je moet niet vergeten, die teams wisselen natuurlijk van voor tot achter.
1: Ja, ja.
0: Er zitten zo'n 7-8 nieuwe spelers in en dan kan je beelden gaan kijken, maar...
1: Het heeft niet heel veel zin.
0: Zie je niet veel meer aan.
1: Op dit moment niet. Kan je wat vertellen over de selectie, hoe die komend seizoen eruit ziet? Hoeveel spelers vertrekken er? Waar komen ze de nieuwe vandaan?
0: Ja, we gaan komend seizoen in plaats van 9 afgelopen seizoen gaan we met 14 meiden komend seizoen aan de slag. Dat is ook het maximale bij de volleybal. Tara van Zijl is gestopt op het midden. Die vond het genoeg geweest. En Demi van S als spelverdeler, echt een clubmens. Die een stapje terug gaan de dames 2 om ook het plezier wat meer te gaan waarborgen. Daarnaast komt Hanna Slings over. Die heeft het afgelopen seizoen bij ons in de opleiding meegedraaid. En die mag nu op midden laten zien dat ze het kan. Femke Huizinga is op de libero altijd in de opleiding geweest. Die wordt nu 14e man in het team. Er is nu geen plek meer om haar echt als tweede libero op dit niveau neer te gaan zetten. Dus ze mag nu gewoon echt op dit niveau echt heel veel gaan leren en invallen waar het mogelijk is.
1: Ja.
0: Dan komt Eline de Haan, komt van Sliedrecht Sport Dames 2. Die komen inderdaad uit de superdivisie, gaan wel degraderen. Oud spelverdeelster geweest, ook uit Dames 1 Sliedrecht Eredivisie. En haar vriend zit beheer 1, dus zij is nu als Pasen loper, als aanvalster bij ons aangesloten, waar we heel blij mee zijn. Daarnaast komt Lynn Steenbergen, komt uit eigen opleiding. Een jong meisje nog op de spelverdeling, die mag gaan groeien bij ons binnen het team. En Jasmijn Stolk komt van Inter Rijswijk over op de Pasen loper.
1: Ja, nu had je...
0: En Jolien van Dam komt ook nog, die vandaag
2: dus
0: 2.
2: Dus toch aardig wat wisselingen dan dit jaar.
0: Ja, we hebben toch 3 meiden die binnen ZVH zeg maar groeien. En dan hebben we echt ook wel, echt wel 3 van buitenaf.
2: Ja, ja.
1: Gaat ook een andere dynamiek geven, denk ik. Hè? Want afgelopen seizoen had je een klein clubje die je eigenlijk elke wedstrijd wel tevreden kon houden. En straks moet je 14 dames tevreden gaan houden. Waren er waarvan een aantal een stuk minder zullen gaan spelen dan de rest.
0: Zeker. Ja, afgelopen seizoen was ook de afspraak hoor. We gaan gewoon voor de winst. En we hebben meiden gehad, die hebben 4-5 wedstrijden aan de kant gestaan. In het begin was dat nog zo van, hey, waarom is dat? En dan geef je dat 1 keer aan van, ja, zo coach ik, klaar. En dan is dat ook prima. En uiteindelijk heeft iedereen zijn rol echt wel in het team gehad afgelopen seizoen. Ja, het komende seizoen zullen inderdaad wat meer meiden aan de kant gaan staan. En dat weten ze ook van tevoren. De beste partij speelt. En dat kan in december die zijn en in februari weer iemand anders. Maar we moeten het komende seizoen gewoon zien hoe dat invulling gaat geven.
1: Maar je hoopt ook dat natuurlijk meer concurrentie het algehele niveau natuurlijk omhoog gaat trekken. Dat is natuurlijk ook het doel van concurrentie. Want anders dan ga je iets wat te ver achteroverleunen misschien.
0: Ja, dat is ook waar. Weet je, we hebben nu natuurlijk in het team nieuwe meiden gekregen, ook van hoger niveau. En je ziet ook de rest van dezelfde positie daaromheen gewoon zo optrekken al. Hè. Die voelen die hete adem in de nek en die gaan nu al groeien.
1: Ja.
0: En we hebben al een oefenwedstrijd gehad in de eerste divisie. En over 2 weken komt Dinto uit de superdivisie. Gaan we nog heen, gaan we 1,5 uur lekker rijden, uitwedstrijd. Dus we proberen ook echt te oefenen tegen de hoge partijen om echt dat niveau heel erg omhoog te gaan
1: trekken. Is die voorbereiding op nieuw seizoen dan nu al bezig? Of zijn dit wat losse wedstrijdjes nog voor de zomerstop?
0: Ja, ik probeer nu vooral wedstrijden te plannen om wel het niveau aan te houden. Van joh, dit gaan we doen. Hè. Wees goed voorbereid op wat we gaan doen komend seizoen. En ook die nieuwe meiden in te gaan passen. Want we krijgen een heel nieuwe verdedigende lijn. Maar ook een nieuwe spelverdelen, nieuwe aanvals. Dus alles moet weer gaan staan. De partijen waar we tegen oefenen zijn is eentje toevallig uit de eigen competitie. En de rest is allemaal waarschijnlijk niet. Ja,
1: ja. Oké. Wanneer begint jullie echte voorbereiding op het nieuwe seizoen? Want dat start denk ik eind september, begin oktober?
0: Ja, de derde week van augustus gaan we alweer trainen.
1: Ja, en dan de competitie eind september van start gaan.
0: September, 5 september, dit jaar heel vroeg start de beker al.
1: Okay.
0: Dus de eerste week van september al.
1: Is dan de beker verkapte oefenwedstrijden of pak je die wel serieus aan?
0: Ja, we willen wel serieus proberen, maar het is wel een verkapte oefenwedstrijd. We gaan in de nationale top meedraaien. Dus we moeten echt waarschijnlijk tegen eredivisie en superdivisie teams. Ja. Wel leuk uitpakken, Kalinko deed ook dit jaar, maar het is afwachten.
1: Ja, oké. En de komende de zomerstop, ga je nog wat leuks doen?
0: Werken.
2: Ja. Kijk. Nou, dat kan ook leuk zijn.
1: Al die vrije dagen, gaan natuurlijk aan het volleybal op.
0: Ja, veel wel. Ik heb al 2 weken vakantie in september. Maar ja, dan pas ik mijn vakanties weer aan. Dus ik ben met de beker ben ik 2 weken vrij. En teamweekend is dan ook nog. Dus daar pas ik echt mijn vakanties op aan.
1: Nou ja, leuk dat je er was. Heel veel succes komend seizoen. Ja, weer een nieuwe divisie. Nieuwe dames inpassen. Maar met jouw bevlogenheid moet dat wel gelukken, toch? Hans, hebben wij wel vertrouwen in.
2: Als ik het zo hoor, dan denk ik dat ik al veel vertrouwen in heb hoe het bij ZVA gaat lopen komend seizoen.
1: Heel goed.
2: Ja, in ieder geval.
1: Nou, dankjewel. We hebben nog een stukje muziek voordat het nieuws van 4 uur is. En daarna gaan we door met Joeri van Noord. Hij staat al een tijdje te trappen hier in de studio. Ik ben benieuwd wat hij allemaal te vertellen heeft, de coach van DCV. Tot zometeen.

0: IJsselsport. Het best geïnformeerde sportprogramma van de IJsselregio. Op LOK Radio en Radio Kapelle. Het is 4 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Een melding van een reanimatie in Oud-Beijerland is uitgemond in een zwaar auto-ongeluk waar een brandweerbusje bij betrokken is geraakt. De brandweer in het dorp kreeg een oproep voor een fietser die onwel was geworden. Het brandweerbusje rukte uit voor de reanimatie van de fietser, maar botste op de lange weg tegen een personenauto. De bestuurder van de auto, die met de brandweer botste, moest uit het voertuig worden geknipt en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Ook de bijrijder moest naar het ziekenhuis. De fietser, naar wie de brandweer onderweg was, is gereanimeerd en met een hartslag naar het ziekenhuis vervoerd. Aan de Kennedylaan in Harderwijk zijn twee gewonden gevallen na een gasexplosie. De explosie vond plaats bij het opstarten van de frietkraam. Direct na de explosie ontstond er een kleine brand. De kraam was geplaatst op de Rommelroute in Harderwijk. En dat is een evenement waarbij bewoners van de wijk Slingerbos tweedehands spullen verkopen. En de provincie Zeeland heeft een strenger toerismebeleid doorgevoerd. De provincie maakt zich zorgen over de verroompotisering van de Zeeuwse kust. Veel campingplaatsen worden in Zeeland namelijk opgekocht door projectontwikkelaars om er vakantiehuizen neer te zetten. Door het nieuwe beleid komt er een stop op minicampings en mogen nieuwe campings nog wel landinwaarts in Zeeland, maar niet meer langs de kust. Volgens enkele fracties in de provincie zouden er sinds 2012 ruim 70 campings zijn verdwenen en omgeturnd in vakantieparken met huisjes. Kustgemeenten hadden liever hun eigen beleid willen uitvoeren, maar volgens de provincie krijgen de gemeentes te weinig grip op de vakantieparken. En als sportrolstoeltennister Diede de Groot heeft voor de 6e keer Roland Garros gewonnen. De 29-jarige Nederlandse versloeg in de finale de Franse Xenia Chasteau met 6-1 en 6-0. Voor de Groot was het haar eerste titel in 2 jaar tijd. De rolstoeltennister miste sinds 2024 meer dan een jaar aan toernooien door een heupoperatie. Voor die tijd had de Groot het Grand Slam toernooi van Parijs al 5 keer eerder gewonnen. En dan nog het weer. Eerst zon, later veel bewolking. In de middag her en der wat regen. Dan wordt het 19 graden. Vanavond harde wind met kans op regen. De minima rond 13 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
4: In de sloppenwijken van Zuid-Afrika ontmoet ik moeder Maya en haar 3 kinderen. Het ontbreekt aan alles. Geen school en bijna elke dag met honger naar bed.
5: Om elke dag zo te zien, dan breekt mijn hart.
4: Kinderfonds Mama's helpt gezinnen zoals dat van Maya. De mama's geven ze eten, onderwijs en heel veel liefde. Help een kind voor maar 20 cent per dag.
0: Is IJsselsport op LOK Radio en Radio Kapelle. Het best geïnformeerde sportprogramma van de IJsselregio. IJsselsport.
6: Welkom terug in het derde en laatste uur op deze zaterdagmiddag IJsselsport. Leuk dat je luistert. We hebben al tal van gasten gehad hier in de studio. En ook Marlon Oranje, de coach van Zwervers, die was dan telefonisch. Maar inmiddels aangeschoven, ik zei het al voor het nieuws, Jury van Noord, de... Ja, trotse coach van DCV mag ik denk ik wel zeggen.
7: Zeker, ja.
6: Nee, en dan trots in de zin van dat je komend seizoen echt de absolute hoofdcoach bent.
7: Ja, dat is wel de bedoeling inderdaad. Afgelopen jaar was natuurlijk samen met mijn vader en was mijn vader de eindverantwoordelijke.
6: Ja, hoe is dat met je vader samen te werken?
7: Leuk, heel leuk. Op sommige momenten natuurlijk ook wel moeilijk omdat je ook wel heel eerlijk tegen elkaar bent. Misschien eerlijker dan tegen anderen, maar ik heb het als, ja, echt als heel leuk ervaren. Hele mooie momenten samen meegemaakt. En ja, zeker als je succes hebt en je kan dat samen doen, dan is dat als vader zo'n geweldig.
6: Pik er eens zo'n mooi moment uit dan?
7: Een paar overwinningen. Als we dan bijvoorbeeld tegen Sparta wonnen we in de laatste minuut. Staat toch wel de spanning er ook op. Dan ben je heel de week bezig met elkaar om op een bepaalde manier te spelen, om de jongens te motiveren. En als het dan lukt en je scoort in de laatste minuut, dan is de vreugde en blijdschap samen wel heel groot.
6: Ja, want Hans, DCV als degradant, hadden we die vooraf in de top 4 verwacht?
8: Nou, de top 4 denk ik wat hoog gegrepen, maar wel op een betere plaats dan nu.
6: En jullie, Jury, hoe hadden jullie zelf de kans dit seizoen ingeschat?
7: Ja, van tevoren waren er natuurlijk best wel veel oude jongens gestopt. We hadden het net even over Carlo de Reuver. Dat groepje van hem met 6 à 7 basisspelers die waren gestopt.
6: Bart de Keizer,
7: die uiteindelijk toch alweer terug was gekomen op doel. Daardoor kwamen er best wel veel nieuwe jongens van buitenaf. Ook jongens die het nog niet op dat niveau hadden laten zien. En we hadden aan het begin van het seizoen best een goede selectie, denk ik. Alleen zijn er gedurende het seizoen best wel veel jongens weggevallen. Denk aan Daan van Inge, Jake van Bronckhorst, Jonathan Linger. Die hebben dit seizoen gewoon bijna geen minuten gemaakt. Daan en Jake vanwege werk dan. Dat die werkomstandigheden waren veranderd. Dat ze op zaterdag niet meer aanwezig konden zijn. En Jonathan Linger is heel het seizoen geblesseerd geweest. Die heeft geen minuut gespeeld. Dus wat dat betreft hadden we het seizoen ook wel anders voor ons gezien. Was de selectie best wel krap. En we daardoor ook niet kunnen laten zien wat we hadden kunnen laten zien dit seizoen, denk ik.
6: Nee, want het is wel een heel wisselvallig seizoen geweest, mogen we zeggen. Want jullie zaten op een gegeven moment echt wel serieus in de degradatiezorgen.
7: Ja, ik denk dat rond de winterstop en zeker na de winterstop, dat het wel even wat minder ging. Dat we een mindere fase hadden. En dat we die aan het einde van het seizoen weer hebben teruggepakt. Gedurende dat in het midden van het seizoen, we hadden het net ook over de Non-Geerdes even. Die was een tijd, was hij eruit met een blessure en op vakantie. Jens van Baren, die we hadden, die had 4 maanden heeft hij Fiverr gehad. Dus die heeft ook niet kunnen spelen. Dus op een gegeven moment zaten we met 2 jongens op de bank. Week in, week uit moesten we op dezelfde spelers leunen. Ik denk dat het ons de laatste periode kwam de Non weer terug, wat heel erg veel scheelde. En Jens kwam ook weer terug. De groep was hechter geworden. We kwamen ook wel tot het besef dat we echt moesten werken om een resultaat te halen. En dat is de laatste periode wel echt gekeerd in de groep zelf, denk ik.
6: Ja, en ook wel wat keepers perikelen. Want een keeper die rond de winterstop volgens mij opeens vertrekt. We hadden het net al over Bart de Keizer, die als keeperstrainer in de staf aansloot. Die op een gegeven moment noodgedwongen weer op goal moet staan. Dat geeft ook weinig vertrouwen.
7: Dat was wel een onrustige periode, denk ik, voor de jongens zelf. Ik denk wel dat met Bart op doel dat een goede zet is geweest, in de zin van dat we daardoor wel meer resultaat hebben gehaald uiteindelijk. Bart is natuurlijk een keeper die al jaren meeloopt, weet wat er gevraagd wordt en wat gewoon een goede keeper is. Dat een onrustige periode is geweest, dat is zeker.
6: Hoort dat een beetje bij DCV?
7: Ik denk dat wij zijn vorig jaar gekomen en het is voor de jongens die er zaten. Het afgelopen jaar was het een heel moeilijk jaar geweest. Gedegradeerd, veel verloren, bijna geen punten gepakt. En we wilden de positiviteit terugbrengen met veel nieuwe jongens. Dan is er ook een bepaalde mentaliteit die in de groep moet veranderen. En dat is een proces, denk ik. En niet iedereen kan daarin mee of wil daarin mee. En dan botst dat ook wel eens.
6: Hans, hoe moeten wij DCV hier in de regio inschatten als club zijn? Waar staan zij?
8: Ik kan er wel heel wat over vertellen, want ik heb natuurlijk 20 jaar onafgebroken bij DCV langs de lijn gezeten. Ook als secretaris ben ik er geweest. Alle uitwedstrijden, alle thuiswedstrijden. Toen speelden ze het allerhoogste niveau, heb ik meegemaakt.
6: Ja, dat is de zondag natuurlijk.
8: Ik weet nog dat ze promoveerden in Delft tegen een ploeg waar ze nog nooit van hadden gewonnen. En toen promoveerden ze op de laatste dag, konden geen nieuwe spelers bij dat seizoen daarna. Was een fantastisch seizoen met verre reizen. Ja, en dan krijg je ook weer dan die terugval. En ik vind dat in die tijd was DCV echt een heel vooraanstaande club in de regio. Absoluut. Ja. En het is
6: dat nu... Dat is ver voor jouw tijd, Juri.
7: Dat is ver van mijn tijd. Ik ken de verhalen wel van mijn vader en van alle mensen.
8: Ja, jouw vader ook natuurlijk.
7: Ja, en van Ronald Klinkenberg bijvoorbeeld ken ik ook de verhalen. Dat is nu even wat anders. De club is ook niet meer zo groot als hoe het vroeger was. Qua ledenaantal is het wat teruggelopen. We krijgen wel een enorm mooie nieuwbouw volgend jaar. Volgende week wordt de eerste paal wordt geslagen. Ja. Volgende week donderdag. Ik denk dat wel heel goed voor de club is. Qua organisatie en qua club zijn we wel weer aan het groeien. Wel positieve dingen die er gebeuren. We krijgen volgend jaar weer een tweede elftal wat op niveau gaat spelen. En wat gewoon bij de selectie wordt getrokken. Ik denk dat ook wel... weer wat aantrekt en een boost geeft. Want je ziet dat we vorig jaar allemaal jongens van buitenaf hebben moeten halen. Dat heeft ook gewoon tijd nodig voordat het weer een groep is. En het fijnste zou zijn als je het gewoon vanuit de jeugd of vanuit de tweede door kan schuiven naar het eerste. Dus daar zijn we hard mee bezig bij DCV. Daar hebben heel veel mensen veel zin in. En wat dat betreft is het wat positief wat er gaande is.
6: Oké, nou, gaan we zo meteen over doorpraten, over de toekomst van DCV en ook over jouw rol daarin. Maar eerst hier is hier Alphabeat met Fascination.

0: Alpha Beat met A Fascination. Nog een minuutje of 12 te gaan bij Brielle tegen Nieuwekerk. Die wedstrijd in de halve finale tegen degradatie voor Nieuwekerk. En voor promotie voor Brielle. Het staat daar nog steeds 0-0. Dus dat wordt spannend. Krijgen we volgend seizoen nog een verlenging van het IJsselsportseizoen met de finale van VV Nieuwekerk? Of is dat einde verhaal voor de club? Ja, Jury, die vorig jaar op een mooie manier op het terrein van Binnenmaas wist te promoveren.
1: Ja, tegen Zuidland inderdaad. Ja. Ja. Nee, het zou zonde zijn voor de club als ze degraderen. Ik hoop ervoor dat ze erin blijven.
0: Ja, wat voor lijntjes heb je nog met Nieuwekerk?
1: Ja, ik ken een aantal jongens die er spelen. Ik ben daar vorig jaar bij de onder 16 zelf ook trainer geweest. Dus ik heb wat vrienden dan die daar spelen. Mijn assistent van vorig jaar die speelt er ook nog in het eerste. Dus ik ken genoeg jongens.
0: Ja, gooi je dan af en toe ook eens een lijntje uit naar bekende jongens die op niveau voetballen? Of laat je dat niet?
1: Nou, bewust niet echt gedaan. Nou komen er wel twee spelers van Nieuwekerk volgens jou naar ons toe. Maar die zaten daar, kregen daar niet zo heel veel speeltijd. Waren op zoek naar speeltijd. En ik ken ze goed en mijn vader ook. En wij kunnen dat ze wel meer geven dan bij Nieuwekerk.
0: Ja, hoe gaat de selectie het komend seizoen überhaupt uitzien?
1: Zoals ik net zei, krijgen we een tweede elftal erbij. Dus de selectie zal wat groter zijn. Iedereen die er nu speelt bij het eerste waar we mee zijn geëindigd, die blijven. Ja. Dus alleen Jake van Bronckhorst, Daan van Inge, Johan van Wageningen, die is wat ouder, die stopt dan. En Jonathan Linger, die stoppen. Dus die vier. En we krijgen er wel een aantal wat nieuwe jongens bij, omdat de selectie aan het einde van het seizoen ook best wel klein was. We hadden nog 15 man over. Dus er komen wat jongens bij. En er komen ook wat jonge jongens bij die zich kunnen bewijzen om in het eerste te komen of in het tweede.
0: Ja. Nu hebben jullie dit seizoen uiteindelijk dan zonder play-offs gehandhaafd. Het was kiele-kiele. Pas één speelronde voor het einde waren jullie definitief veilig.
1: Ja.
0: Ook niet het seizoen die je misschien voor ogen had gehad?
1: Nee, van tevoren denk ik niet. Wat ik net al aangaf, hè, door best wel een krappe selectie, dat we niet zo breed waren, moesten we best wel veel op dezelfde spelers leunen. Je zag ook wel vaak dat we aan het einde van de wedstrijd toch nog wel een goal tegenkregen of een wedstrijd weggaven. Dat we het laatste kwartier niet meer bij machten waren om echt iets te kunnen forceren. Behalve de wedstrijd tegen Sparta, dat is de enige wedstrijd waar we dat hebben gedaan. Dus ik denk dat wel een mooi doel voor volgend jaar is dat we wat breder worden en dat we met wat meer kwaliteit ook nog kunnen wisselen.
0: Ja, nou zei je al dat de rolverdeling tussen je vader en jou gaat eigenlijk wisselen. Jij wordt volgend jaar definitief hoofdcoach. Wat gaat dat concreet voor jou veranderen?
1: Dat ik uiteindelijk de beslissingen ga maken. Die maakte mijn vader dit jaar. Voor de rest verandert niet zo heel veel. Ik deed al een aantal trainingen. Maar goed, alles komt nu wel bij mij te liggen, de beslissingen.
0: Oké, en voelt dat anders?
1: Ja, wel. Je krijgt meer verantwoordelijkheid. En nu is het als assistent-trainer kan je soms nog wel eens gewoon wat zeggen. En draag je daar de consequenties nog niet voor en de verantwoordelijkheden. En volgend jaar is dat wel zo.
0: Hans, kan me voorstellen dat toch af en toe knettert als die rollen omdraaien. Wat denk jij?
2: Ja, goed. Weet je, ik ken zijn vader als een hele beminnelijke man. Maar als je toch vader-zoon relatie in het trainerschap. Ja, dat is...
0: Het is best uniek, toch? Het is best uniek.
2: Dat is uniek. Ja. Ik moet ook zeggen, ik heb het nog nooit gehoord hoor, dat vader en zoon samen een elftal leiden. Het is afgelopen seizoen uiteindelijk goed gegaan. Dus ja, ik denk dat Michel K. gewoon allebei wel een vertrouwen hebben dat het goed blijft.
1: 100%. Mijn vader die steunt me in alles wat ik doe. En die helpt me er graag bij. Dus wat dat betreft ben ik hem heel erg dankbaar dat hij dat samen met mij wil doen.
0: Hebben jullie meer aan DCV moeten wennen of andersom?
1: Dat is een lastige vraag. Ik denk dat het wel een wisselwerking is. Van tevoren heb je altijd natuurlijk een bepaald beeld bij een club. En ook bij de groep die er loopt. Nou, hadden we dit jaar best wel een jonge groep. Mijn vader kwam bijvoorbeeld van Nieuwekerk wel een best wel wat volwassenere, oudere groep. Dus dat was wel even wennen. En als trainers pas je dan aan de groep. En probeer je daar het maximale uit te halen.
0: Ja. Is dat gelukt voor jouw gevoel?
1: Als ik terugkijk op het seizoen wel. Denk ik wel dat we... Ja, door alle omstandigheden dat we wel het maximale eruit hebben gehaald. Dus ja.
0: Oké, en qua speelstijl. Ik heb jullie een aantal keer thuis zien voetballen. Voetbal genoeg zit erin.
1: Ja, zeker. Zeker. Het kan soms alleen nog wel iets te frivol zijn, denk ik. En dat we echt als jonge honden nog spelen. Met veel energie leggen we erin. Maar dan zijn we ook weer heel snel de bal kwijt. Ja. Ik denk dat we dit jaar wel heel gevaarlijk in de omschakeling zijn geweest. En zeker met de snelheid die we voorin hadden en de creativiteit die we voorin hadden.
0: Ja.
1: Dat we daar wel veel uit hebben kunnen creëren.
0: Wat miste je dit seizoen om echt in die top 5, 6 mee te kunnen draaien?
1: Ja, we hadden wel moeite om zelf het spel te maken. Zeker als we de opbouw vanuit achteruit hadden we wel moeite om daar echt goed en geduldig doorheen te komen. Via het middenveld op te bouwen. Daar hadden we wel moeite mee. Bij ons de omschakelwedstrijden, als ik het maar even zo mag zeggen, die lagen ons het beste dit jaar.
0: Ja.
1: En dan kregen we wat meer ruimte. En als we veel ruimte kregen, waren we in de 1 tegen 1 wel heel gevaarlijk.
0: Het was wel een hele zware pool dit ook. Hè? Hadden we het met Marlon Oranje ook wel over. Als je ziet dat Binnenmaas op de laatste dag koploper is. Verwacht. Kampioen kan worden. Verliest en vierde wordt uiteindelijk dan.
2: En die hebben niks.
0: Wat zegt dat over de sterkte van deze klasse?
1: Ja, ik denk dat het wel een competitie was waar iedereen van elkaar kon winnen. Je zag ook wel dat er een paar ploegen in de eerste helft van de competitie enorm dominant waren. Veel wonnen en dat die echt heel erg terug waren gezakt.
0: Voetsluis bijvoorbeeld.
1: Voetsluis, maar VVGZ heeft na de winterstop ook niks meer gewonnen. De Zwerver heeft na de winterstop ook bijna niks meer gewonnen. En terwijl er ook andere ploegen waren, zoals Spartaan 20, die na de winterstop opeens alles wonnen.
0: Ja.
1: Ik vond het wel, het was een vreemd seizoen qua clubs. Er was er niet één die echt de beste was. En iedereen kon van elkaar winnen.
0: Ja.
1: Nou, denk ik volgend jaar dat het ook nog wel een sterke competitie gaat worden. Want als Heijenoord of Nieuwekerk terugzakt. Pelikaan vanuit de derde klasse komt erbij. Wat ook wel een aardige ploeg is.
0: Ja.
1: Dus ik denk dat volgend jaar weer een sterke competitie gaat worden.
0: Ja, wat is het al bekend of het weer een oneven aantal is? Of wordt het gelijk getrokken?
1: Dat zou ik niet weten.
2: Nou, ze proberen het uiteraard gelijk te trekken.
0: Tuurlijk.
2: Ja, dat is het, het beste. En Heijenoord-Zuidland staat nog 0-0 nu. Ja.
1: Ja.
0: Maar blijft ook komend seizoen die versterkte degradatieregeling weer van kracht? Weten jullie dat toevallig, mannen?
1: Ik dacht dat dit het laatste jaar was, maar dat zeiden ze al een aantal jaar geleden ook. En elk jaar werd het toch weer...
2: Toch weer twee degraderen en twee na-competitie. Ja,
1: precies, dus ik zou dat niet...
0: Maakt het wel spannend onderin, maar aan de andere kant, het is ook wel fors.
1: Ja. Ja, vind ik wel. Vind ik wel. Dat er 4 van... Ja, nu bij ons dan 3 van de 13 degraderen is wel veel. In ieder geval 2 degraderen, 1 na-competitie. Ja, aan de andere kant maakt het ook wel weer leuk, want...
0: Tot de laatste speelronde.
1: Nou ja, je ziet het bij ons in de competitie met Zwervers en Neptunus was toch nog best spannend aan het
2: einde.
0: Oké, komend seizoen, waar ga je vooral de inhaalslag maken ten opzichte van dit seizoen?
1: Ja, ik denk dat we in de breedte dat we een betere selectie hebben. Een meer uitgebalanceerde selectie ook hebben. En we hebben wat jongens met wel echt wel kwaliteit erbij gekregen.
0: Ja.
1: Dus dat is, wat dat betreft is het wel fijn. Daarnaast zijn het ook wel allemaal gasten die komen die hard willen werken. En een beetje op dezelfde lijn als wij als trainers zitten. Ik heb super veel zin in het nieuwe seizoen. We gaan hard werken en hard trainen. En het belangrijkste is dat je er vanaf dag 1 als een hele groep staat. En keihard werkt voor elkaar. Want dat is, je zag het dit jaar, de clubs die gedegradeerd zijn die heel veel nieuwe spelers hadden. Die hebben moeite gehad in de eerste helft van het seizoen.
0: Ja. Een van jouw mannen die mij opviel die wedstrijden was Geerders.
1: Ja.
0: Is dat een jongen waar dan aan getrokken wordt door andere clubs? Omdat hij vrij makkelijk scoort?
1: Ja, dat zal vast. De Non is echt een geweldige voetballer. Maar hij doet naast het voetbal doet hij ook het een en ander. Dus hij had al wel aangegeven van ik blijf sowieso bij DCV. Er zullen vast genoeg clubs zijn geweest die een belletje hebben gepleegd naar hem.
0: Ja.
1: Want het is voor de tweede klasse wel echt een hele goede voetballer.
0: Ja, wat valt hem er het meer uit te halen bij hem? Moet je iets om hem heen bouwen bijvoorbeeld, omdat hij zo bepalend kan zijn? Of heb je daar de selectie niet voor?
1: Nou, ik denk dat de Non het beste rendeert als hij in een vrije rol speelt, waar hij zijn ding kan doen. Hij is heel goed als hij met diepteloopacties voor de goal kan komen. Dus wat dat betreft, vanuit de as van het veld kan die heel gevaarlijk zijn. In het begin van het jaar speelde hij ook nog wel eens aan de zijkant. Maar vanuit de as is hij wel echt veruit het gevaarlijkst. Ja, en dan heeft hij voetballers om zich heen nodig die graag willen combineren.
0: Ja, je gaat wel wat afscheid nemen van wat ervaren mensen natuurlijk. Hoe ga je dat opvangen, dat gebrek aan ervaring?
1: Ja, dit jaar hadden we al een jonge groep. Volgend jaar is de groep denk ik nog jonger dan dit jaar.
0: Ja.
1: Dat zullen wij als trainers dat in goede banen moeten leiden. En vooral heel veel duidelijkheid voor de jonge jongens moeten scheppen. Hoe we willen spelen, wat we van ze verwachten, wat de norm is.
0: Ja, wat voor trainer ben je eigenlijk? Ben je een trainer die een plan A, B en C heeft? Of ben je, wat er ook gebeurt, we houden aan het concept vast?
1: Nee, dat denk ik niet. Ik denk, en zeker dat ik dit jaar ook wel heb geleerd, dat je wel, als je kan aanpassen, dat een enorme kracht kan zijn. Ik ben wel een trainer die graag kijkt naar de tegenstander waar de zwakke plekken liggen en dat we daar gebruik van willen maken. Maar ja, gedurende de wedstrijd loopt altijd iets anders en moet je kunnen aanpassen. Aan waar je het meeste uit de wedstrijd kan halen.
0: Ja, als jij nou straks op het WK zit te kijken, hè, kijk je dan ook naar wat er langs die lijn gebeurt bij de trainers? Kijk je daarnaar?
1: Ja, af en toe kijk ik daar wel eens naar. Vooral de trainers die ik dan, wat ik wel leuke trainers vind, daar kijk ik dan wel naar.
0: Zoals?
1: Bijvoorbeeld in de Eredivisie vind ik Dick Schreuder altijd wel leuk voetbal spelen. Daar kijk ik wel naar hoe hij zich gedraagt. Bij Van Persie kijk ik ook wel dat ik denk, dat is een jonge trainer die er net voor staat. Hoe gedraagt hij zich dan? Ook als ik in de Kuip zit, zie ik dat dan ook wel eens. Dus daar let ik dan wel op. Maar ik let meer op hoe het spel gespeeld wordt. En of ik daar leuke dingen van kan meenemen voor mijn eigen team.
0: Hans, hoe schat jij Jury in bij Nederlaag? Staat hij dan ook met zijn jasje te gooien? Of,
2: Dat valt wel mee, denk ik. Ik ken wel een voorganger van hem die dat wel deed.
0: Nou, gooi er maar in.
2: Ach, Klinkenberg. Vroeger, die was ook, joh.
1: Ook. Ja, die is redelijk fanatiek.
2: Die was fanatiek, joh. Ja. Ik heb me wel eens met trainers, tegenstanders ook dan. Stonden ze elkaar uit te maken. En die kon ook wel...
1: Hij is nu al wat rustiger geworden, maar...
2: Ja, maar in die tijd, ja hoor. Die kon,
1: hij kan heel fanatiek zijn. Maar
2: als een speler snel een bal in wilde gooien, dan pakte hij niet. Hij heeft ook vaak kaarten gehad, hoor. Vroeger. Die was fanatiek. Ja. Maar ik denk dat jouw vader was dat zeker... Ja, wel op een goede manier.
1: Ja, ik denk dat ik wat meer richting mijn vader dan ben dan richting Klinkenberg. Ja, dat ik wat rustiger ben langs de kant. Ja, ik ben wel rustig langs de kant. Ja.
0: Maar kan jij ontploffen in de rust als nodig is? Of heeft dat geen zin bij een jonge groep?
1: Soms zijn er wel momenten dat het nodig is. Ik ben niet zo dat ik elke week ontplof. Want dan denk ik ook dat je je geloofwaardigheid wel een beetje verliest.
0: Ja.
1: En ik denk ook dat ze er wel wat meer aan hebben als je constructief iets aanbiedt waar ze mee aan de slag kunnen. Maar ja, als ze met de pet naar gooien, dan... Moet er ook wel wat
0: moet er
1: ook
0: gezegd worden.
1: Zeker.
0: Okay. We gaan jullie uiteraard weer volgen komend seizoen. En laten we hopen dat jullie wat meer in de melk te brokkelen hebben dan aan de bovenkant van de ranglijst. En misschien een keer een periodetje pakken natuurlijk.
1: Zeker,
0: dat je echt om de knikkers mee kan gaan doen. Ik denk dat dat ook het doel is voor komend seizoen.
1: Ja, zeker. Ja, we komen natuurlijk uit de eerste klas. En daar willen we graag naartoe terug. En in hoe lang, dat weten we niet. Maar we willen wel wat hoger op de ranglijst eindigen. En hopelijk een periode pakken.
0: Oké, nou, we gaan dat volgen. Dankjewel, Jury van Noord, trainer van DCW. Nu nog assistent, maar na de zomer is hij de hoofdtrainer op het Waalplantsoen, zoals dat zo mooi heet.

0: Dat was Daft Punk met Get Lucky hierbij. Zijn sport, dat was Joeri van Oort, zojuist de trainer van DCV. Terwijl het we gaan verlengen in Brielen tussen Brielen en VV Nieuwekerk in die halve finale in de playoffs. Gaan we natuurlijk meenemen als daar nog iets gebeurt. Maar we maken toch nog een klein uitstapje naar het korfbal. Ondanks dat die clubs vandaag nog hun laatste veldwedstrijd spelen, sprak ik afgelopen donderdag wel met de vertrekkende coach van KCC, Henno Ploeg. Ja, Henno Ploeg, zitten we hier op een donderdagavond bij KCC. En ja, de laatste training van jouw trainerscarrière bij KCC, in ieder geval deze periode, sluit je af. Heb je daar nog een speciale of mixed gevoelens bij misschien?
1: Nou, ja, het is vooral niet de manier waarop we hadden gehoopt natuurlijk. Dat Art en ik nu al zouden stoppen. Maar nou, ik heb er nu wel gewoon vrede mee. Het zijn een paar roerige weken geweest. Maar de laatste 3-4 weken is het juist weer wat rustiger. En ja, we willen zo goed mogelijk met elkaar afsluiten. En dat gaan we vanavond ook gewoon weer doen. Gewoon lekker trainen en lekker met elkaar bezig zijn. En dan zaterdag het laatste potje.
0: Ja, want 5 jaar KCC. Ja, dan bouw je wel een band op met de club, kan ik me zo voorstellen.
1: Ja, zeker. Zeker ook met een aantal gasten uit de selectie. Die geef je 5 jaar trainen en coachen. Dus dat is hartstikke leuk. En mensen eromheen, bestuur, TC, vast groepje supporters, wat er bijna iedere week is. Ja, daar bouw je zeker een band mee op. En ik voel me hier ook, heb hier altijd goed thuis gevoeld en altijd naar mijn zin gehad. Dus ik ga hier ook met een opgeheven hoofd weg.
0: Ja, want als je helemaal teruggaat naar het begin, hoe kwam jij hier binnen en met wat voor ambitie kwam je binnen?
1: Nou, ik werd gevraagd voor de tweede destijds. Ik had bij Oranje Wit mijn eigen club 3 jaar het eerste gedaan. En ik wilde wat buiten de deur gaan kijken. En ik kreeg hier de kans om reserve korfbal league te gaan coachen. Samen met Wilrik en Robin, die het eerste deden. Echt mannen van de club. En dat leek me een leuke uitdaging. En dat was ook puur mijn ambitie. Erin stappen en kijken of ik het leuk zou vinden. En met die groep bezig zijn. En voor het eerst buiten je eigen club. Dus dat is altijd wat spannend.
0: Waar liep je vooral tegenaan in die eerste periode? Als je dan bij een nieuwe club komt, waar moet je dan aan wennen? Waar moet je aan werken?
1: Nou, in het begin sta je op het veld met spelers waar je de jaren daarvoor of tegen hebt gespeeld of naar gekeken hebt. En gelijk hoogste niveau van Nederland. Dus dan moet je wel even schakelen van hoe je die benadert en hoe je daarmee omgaat. Je weet de simpelste dingen niet, hè? De weg naar het ballenhok, de pionnen, dat soort dingen. Dus dan moet je allemaal een beetje ingroeien. Maar goed, ik ben altijd heel goed begeleid. En dat ging eigenlijk heel snel en heel vanzelf.
0: Uiteindelijk heb je een tweede gedaan. Dan komt een plekje vrij om het eerste team van de KCC te gaan doen. Die spelen op dat moment in de korfbal league en met een sterke selectie. Ja, dat was dan weer een stapje hoger wat je kon maken. Had je daar al ook op gehoopt?
1: Nou ja, ik vond het wel een hele mooie uitdaging. En ik had bij de technische commissie destijds wel aangegeven dat ik na 2 jaar het tweede wel toe was aan iets nieuws. Omdat je zeker in de reserve korfbal league speel je echt puur voor opleiden. Je bent gekoppeld aan het eerste. Dus je speelt niet om kampioen te worden of om niet te degraderen. En dat had ik na 2 jaar wel gezien. Ja, en toen kwam er hier een plekje vrij. En mocht ik doorschuiven. En dat was wel heel leuk.
0: Ja, dat eerste jaar bij KC1 en nog in de korfbal league, hè, met een hele sterke selectie. Met een Koen Collé, Randy Oosting. Nou, noem ze allemaal maar op. Ja, hoe kijk je terug op dat eerste jaar waarin jullie eigenlijk afscheidnaam van Bo Oppen, er moesten gaten gevuld worden. Hoe verliep dat?
1: Ja, ik kwam uit het jaar dat het heel goed ging, het jaar daarvoor. Ik geloof plekje 6 in de korfbal league. Met Bo topscoorde van de korfbal league. En die vertrok natuurlijk naar PKC. En toen moesten we dat plekje vooral gaan opvullen. Want het was natuurlijk altijd één vak was helemaal om Bo Oppen gebouwd. En het andere vak, daar zaten eigenlijk de andere doelpunten in. Ja, met het wegvallen moesten we echt wel eventjes gaan puzzelen. En duurde het eigenlijk net iets te lang. Volgens mij, als ik het goed herinner, raakte Randy Oosting ook de laatste training voordat de zaal startte toen geblesseerd aan zijn enkel. En konden we die ook 4 weken niet opstellen. En ja, toen hadden we uiteindelijk wel een teleurstellend seizoen. We hadden meer gehoopt dat seizoen.
0: Uiteindelijk handhaven jullie wel. Of jullie die gekke play-offs tegen een toppertje als zijn. Dan het jaar daarna, ja, dan wordt het een heel moeilijk seizoen in de korfbliek. Dan gaan de sterkhouders gaan weg. Ja, wat was jouw opdracht toen eigenlijk namens de club in de korfbliek?
1: Ja, ik moest opnieuw gaan bouwen, de groep bij elkaar houden. En wat we het jaar daarvoor hadden gemerkt, dus dat zeker in de groepsdynamiek en en het bij elkaar blijven, dat we daar stappen in moesten zetten. Dus daar hebben we heel veel op ingezet. We wisten dat we veel gingen verliezen. En hebben dus geprobeerd positief te korfballen vanuit onze eigen kracht. Zeker als groep bij elkaar te blijven en te groeien naar het seizoen daarna.
2: Want de sfeer bleef heel het seizoen goed, hè? Want er was ook vooral in die laatste thuiswedstrijd, de laatste wedstrijd van de league, nog puntloos. En dan toch vol voor dat punt gaan. En ontlading als je dan op de slotronde een punt pakt. Dat gaf wel aan hoe de sfeer heel dat seizoen was.
1: Ja, die was echt heel goed. En vergeleken met het jaar daarvoor was dat ook qua groepsdynamiek was het veel beter. En we hadden dat jaar ook wel een beetje pech, hè, want we verloren thuis van Blauw-Wit met 1 punt verschil. Waar we eigenlijk wel een puntje minimaal hadden moeten pakken. HKC een keer met 1 punt verschil. En volgens mij zijn we 1 keer bij DVO Utrecht door de week een keer keihard afgegaan. En eigenlijk de rest van de wedstrijden konden we best wel mee. En dat was eigenlijk al niet wat men verwachtte. Stefan de Boer, die geloof ik derde op de topscorerslijst werd. Dat was ook wat leuk. Daar ging op het laatst ook meer aandacht en energie in steken. En heel het team wilde hem ook helpen om aan zijn doelpunten te komen. En dat tekende denk ik ook wel de sfeer die toen in de groep zat.
2: Wat was vooral jouw rol om die sfeer zo positief en bij elkaar te houden?
1: Nou, elke keer proberen om... we zijn wat meer met profielen, met elkaar leren kennen. Waar komen reacties vandaan? Hoe ga je daarmee om? Het uitspreken van dingen naar elkaar. En dat moet je begeleiden. En ook een soort van manager als je hier dan in een bespreekhok zit met elkaar. Dus daar hebben we heel veel aandacht aan besteed. Met kleuren en profielen. En zodat mensen ook weten van... deze persoon zit zo in elkaar. En daar kan zo'n reactie uitkomen. Als ik die wil bereiken, moet ik op die manier met diegene in gesprek gaan. En dat heeft denk ik wel heel veel geholpen.
2: Want als je heel seizoen bijna alles verliest, wat kan je dan als trainer nog leren uit zo'n seizoen voor jezelf?
1: Nou, dat zit hem dus echt wel vooral op die groepsdynamiek. En hoe hou je zo'n groep gemotiveerd? En inderdaad, hoe krijg je het voor elkaar dat we als we de laatste wedstrijd nog een punt kunnen pakken, dat iedereen daar volle bak voor gaat? Daar heb ik denk ik wel heel veel van opgestoken. Los van het feit dat je ook tactisch elke keer moet schakelen op tegenstanders. En dan is het wel eens heel frustrerend dat je tegen Fortuna speelt bijvoorbeeld. En dat je het heel goed doet. En dat je er de hele wedstrijd aan hangt. En dan kunnen zij destijds, was dat Daan Preuninger en nog een dame, ik weet niet eens meer wie, inbrengen. En dan pats. En dan is het gaatje geslagen. En dat is wel heel frustrerend.
2: Dan degradeer je uiteindelijk. Dat was voor niemand een verrassing. Was ook geen schande, denk ik. Dan moet je dit seizoen gaan bouwen aan een nieuwe ploeg. Met nieuwe talenten. Hele jonge talenten ook. Hè. Bijvoorbeeld een 17-jarige dame, Isa Wolleswinkel, die van jou... oude clubje vandaan komt, laat maar zeggen. Met wat voor gevoel ging je dit seizoen de Korfball League in de zaal?
1: Nou, wij wilden echt wel meedoen voor de play-offs. En we hadden zelf uitgesproken plekje 3 tot 5. Daar moeten we rondom spelen. En dat je er zo lang mogelijk mee blijft doen om die play-offs. En dat viel eigenlijk zeker in het begin tegen. We begonnen heel slecht. Denk ik gewoon 2 punten uit 6 wedstrijden. Het was wat rommelig. Met inderdaad ook jonge spelers. Misschien ook een Koen Bukman. Die we te vroeg in een bepaalde rol hebben gebracht. Waardoor we uiteindelijk achter de feiten aanliepen. En dat was jammer.
2: En wat had jij zelf daar beter kunnen doen? Of was het gewoon ongrijpbaar dit seizoen? Was het de dynamiek in de groep minder?
1: Ja, we hebben daar zeker dingen anders in kunnen doen. En achteraf is het altijd heel makkelijk om te zeggen van, nou, die keuze hadden we beter anders kunnen maken. Ik denk dat we eerder naar vastigheid hadden moeten gaan. Dus eerder naar misschien 4 heren, 4 dames. We hadden ook wel wat pech met blessures. Timo van Dieren die heeft heel het veld niet kunnen spelen. Waardoor je elke keer blijft zoeken. Majid, die overkwam van KVS. Die zijn plekje moest zoeken en die uiteindelijk ook niet fit werd. Die last van zijn knie bleef houden. Dat heeft te lang geduurd, waardoor we die keuzes misschien eerder hadden moeten maken.
2: Uiteindelijk een grijs seizoen in de zaal, zo mag je dan wel omschrijven. Dan is het januari 2026, dan gaan alle gesprekken met spelers gaan lopen. Wie blijft er, wie gaat er weg? TC spreekt ook met de trainerstaf en dus ook met jou. Goed gevoel.
1: Ja, wij Arthur en ik zaten met de technische commissie. En ik heb destijds ook wel mijn twijfel aangegeven omdat het mijn 6e seizoen zou worden. En dat is lang. Maar dat ik wel het gevoel had dat wij wisten als staf waar de pijnpunten lagen. Waarom we het nu niet gehaald hebben. En dat we vertrouwen hadden om dat om te kunnen buigen. Om volgend jaar gewoon volle bak mee te doen om die play-offs. En aangeven van nou, als de groep daar ook vertrouwen in heeft. Dan willen we die uitdaging heel graag aangaan. Nou, kregen we terug vanuit de technische commissie. Dat de groep uit tot gesproken daar ook vertrouwen in te hebben. En vandaar... Ja, een jaartje bijgetekend met volle zin om daar iets moois van te maken.
2: Ja, dan wordt het maart, april. En dan de ene naar de andere speler meldt te gaan vertrekken of een stapje lager te gaan doen. Dan kan ik me voorstellen dat toch wel een klap in je gezicht is geweest.
1: Ja, dat was echt geen leuke periode. Ik denk een goede 5-6 weken waarin het heel onrustig was. Ik kan eigenlijk voor bijna alle spelers individueel best begrip opbrengen voor hun keuze. Met de meeste spelers heb ik ook goede gesprekken daarover gehad. Maar het bij elkaar, zeg maar, is het voor ons als staf is het zo'n grote verandering. En voor de club is het natuurlijk ook echt heel vervelend dat dit zo loopt.
2: Uiteindelijk besluit je om je contractverlenging van een jaar... Ja, teniet te doen. Hoe lang heb je daarover getwijfeld en wat was uiteindelijk het kantelpunt waarom je die beslissing hebt genomen?
1: Ja, ik heb er echt heel lang over getwijfeld. Denk zeker wel een week of 4. Tussendoor een weekje op vakantie geweest. En voor die vakantie had ik eigenlijk zoiets van... Ja, ik zie het niet zitten. Toen op vakantie rustig over nagedacht. En toen kwam ik eigenlijk terug met... Nou, weet je, dit gebeurt. En we gaan er volgend jaar gewoon het beste van maken. En ook met Arthur daarover gesproken. En die zat daar ook zo in. Ja, en toen kwamen er eigenlijk in die week nog 2 spelers die we niet hadden verwacht, die ook weggingen. En dat was eigenlijk wel de druppel waardoor wij dachten van ja, weet je, en de motivatie van onszelf om weer helemaal opnieuw te beginnen, is die er wel. Groep verdient iemand die er 120% voor gaat. En als er weer een nieuwe groep staat, dan is het misschien logischer om met een nieuwe coach die een wat langere termijn visie kan hanteren, weer te gaan bouwen. Dus dat hebben we toen aangegeven bij de TC en die begrepen dat, gelukkig.
2: Ja, dat betekent wel dat je heel laat in het seizoen eigenlijk je plekje als trainer kwijt bent. Hoe kijk je nu naar komend seizoen?
1: Ja, in principe is alles al vergeven. En ik vind het is mijn hobby. Hè, en ik vind het leuk om voor de groep te staan. En ik vind het leuk om het een leuke uitdaging daarin te hebben naast mijn werk en gezin. Maar goed, zo laat in het seizoen is alles al vergeven. En de plekjes die vrij zijn, daar is vaak wat aan de hand. Dus dan moet ik, met dat gedoe wat we hier hebben gehad, had ik daar sowieso niet zo heel veel zin in. Dus ik had eigenlijk voorgenomen om een jaartje niks te gaan doen. Maar toen kwam mijn oude clubje Oranje-Wit. Of ik alsjeblieft wilde helpen bij de onder 19. Dus uiteindelijk heb ik er wel voor gekozen om dat te gaan doen.
2: Oké, weer een hele andere uitdaging lijkt mij. Meer met veel, veel jongere talenten. Is dat ook misschien een verademing na zo'n moeilijk seizoen?
1: Nou, voor mij was wel de voorwaarde dat je volgend jaar de druk van het moeten presteren, zeg maar. En elke keer daar heel veel tijd in analyses en voorbereidingen en na besprekingen steken. Dat valt wel een beetje weg. En gewoon puur weer op plezier en individuele ontwikkeling gaan zitten. Dat is wel, dat vind ik wel leuk.
2: KC moet helemaal opnieuw beginnen. Inmiddels een stuk of 8 nieuwe spelers binnengehengeld. Hoe denk jij nu? Misschien, je doet een stapje terug. Maar hoe lang heeft nou zo'n club weer nodig om weer een beetje terug te komen op het niveau van waar ze zaten?
1: Ja, dat is echt heel moeilijk te zeggen. Ik heb heel veel respect voor de technische commissie. Hoe zij het hebben opgepakt na alle teleurstellingen. En de schouders eronder hebben gezet. En echt goede aanwinsten hebben binnengehaald. Ik denk wel vooral voor de wat langere termijn. En dan kan je weer gaan bouwen aan een ploeg die de ambitie van de club is bij de beste 20 van Nederland te horen structureel. Daar kan je dan met die ploeg weer aan bouwen. En ik denk dat er ook een aantal hele goede spelers als Roel Visser en Timo van Dieren, Rosa Snijder en Sonne Smaal, die blijven allemaal. En die moeten het fundament weer zijn om weer omhoog te gaan. Maar volgend jaar zal denk ik wel een pittig seizoen worden.
2: Als je nu terugkijkt op die 5 jaren bij KC Zeeste, dan iets wat er gelijk boven komt drijven?
1: Nou, dat gaat vooral dan om individuele wedstrijdjes. Ik vond de wedstrijd tegen HKC thuis dit jaar heel erg leuk. Waar we echt een heel hoog niveau haalden. Uiteindelijk het winnen van de playdowns in mijn eerste jaar. Dat was ook wel uiteindelijk toch ook een hoogtepunt. Omdat er heel veel druk op stond. Maar uiteindelijk het leukste vond ik dat ik gewoon met heel veel hele goede, leuke spelers heb mogen werken. En dat ik daar nog steeds leuk contact mee heb. En dat sommige, Laura van der Linden speelt nu bij Fortuna. En die Oosting spreekt nog regelmatig. Bo Oppen natuurlijk. En dat is eigenlijk wel één groot hoogtepunt. Dat je gewoon met zulke fanatieke goede sporters mag werken.
2: Nu, dan misschien een stapje terug. Maar wel weer het plezier hervinden, denk ik, bij een onder 19. Als we daar eens wat verder kijken. Ik had altijd van, je kan die vragen. Op je werk, weet je wel, waar zie je jezelf over 5 jaar? Maar waar ligt jij nog jouw absolute ambitie om nog een keertje te bereiken?
1: Ja, die vind ik heel lastig. Als je mij 5 jaar geleden deze vraag had gesteld, had ik ook niet gezegd, ik wil per se het eerste van KCC gaan doen. Dus ik ben heel benieuwd wat er op mijn pad komt. En ik heb wel de ambitie om een ambitieuze club. Met een goed plan om te kijken of ik die verder kan helpen. En of dat dan een eerste klasser is of een overgangsklasser of een Korfbal League 2 ploeg. Dat maakt me dan denk ik eigenlijk niet zo heel veel uit. Het gaat me meer om met zo'n groep bezig te zijn. Dus wie weet dat ergens januari, februari volgend jaar langskomt.
2: Oké, nou wens je heel veel succes. En namens IJsselsport sowieso al bedankt voor al die keren dat we je mochten bellen. De enige keer dat we je niet mocht storen was als je met je moeder ergens zat te lunchen. Maar dat is je vergeven.
1: Ja, dat was voor mij de enige keer. En aan jullie ook bedankt. Het was altijd leuk. En succes verder.
3: Het enige programma met uithoudingsvermogen. Dit is IJsselsport.

0: Tillen met radio hier op jouw radio bij IJsselsport. Nou, daar is het bruggetje weer rond. Ja, Hans, we hebben nog 12 minuutjes tot de klok van 5. Uitzending is weer voorbij gevlogen met al die gasten in de studio. Was weer enorm gezellig. Het is de verlenging gaande bij Brielen tegen Nieuwekerk. Minuutje of 4-5 daar bezig in de verlenging. Nog steeds geen doelpunten daar. Ja, dan wordt het toch echt binnenknijpen voor, vooral voor Nieuwekerk.
1: Ja, nee, uiteraard. Maar ik vind het al heel knap dat Nieuwekerk daar toch stand weet te houden tegen Brielen.
0: Ja, vooraf zei je van, nou, ik vind Brielen de favoriet, hè?
1: Ja, absoluut, ja. Maar ja, we hebben dat dit seizoen, dat zeg ik al met de Toto gedaan, vaak ploegen die favoriet zijn en dat het toch nog toch wel heel anders loopt. En dat heb je eigenlijk in alle klassen van het voetbal.
0: Ja, als we dan even naar de andere play-off wedstrijden kijken, dan kijken we eerst naar de halve finales bij de promotiedegradatie tussen de tweede en derde divisie. Daar is er verlengen bij Excelsior Maassluis tegen Rijnvogels. Daar is het 2-1. En diezelfde einduitslag stond eerder deze week bij Rijnvogels Maassluis. Dus daar is ook verlenging gaande. Eerder deze week won IJsselmeervogels met 0-7 bij ADO 20. Ja. En om 3:00 begonnen IJsselmeervogels thuis. Dus tegen ADO 20 staat het inmiddels 1-0. Nou, dat zal niet heel spannend meer zijn. En in de overige klasses, daar wordt pas later vanmiddag afgetrapt. Ja, Hans, jij wil het even met ons hebben over wat nieuwe spelregels in het voetbal.
1: Ja, er zijn met het WK, er zijn nu al een aantal wedstrijden. Gisteravond ook bij de Dames Interland. Ingooien en moet binnen 5 seconden gebeuren nu. Anders krijgt de tegenpartij de inworp. De keepers, het was nu 8 seconden, dat gaat terug naar 5 seconden. Als er een speler een blessurebehandeling krijgt, moet hij naar de kant en moet hij een minuut wachten voordat hij terug mag. Er mag dan ook bij een blessurebehandeling mag er niet meer overlegd worden met de trainers. Dat gebeurt vaak. Dan zie je op een gegeven moment de keeper op de grond gaan zitten. En dat gebeurt dan omdat de trainers moeten overleggen. Een speler moet ook het veld verlaten binnen 10 seconden. En zo zijn er toch wel een aantal regels die nu bij het WK al toegepast worden. En al eerder zijn toegepast om tijdtrekken te voorkomen. Dat is eigenlijk de hoofdzaak.
0: Zijn dit dingen die gaan helpen, denk jij? Ik vind vooral die ene van als een speler geblesseerd is, dat er dan geen overleg langs de zijlijn. Want dat zie je vaak. Hè? Een keeper die zogenaamd op de grond gaat liggen bij een uittrap en dat iedereen langs de zijlijn staat te overleggen, die zie ik wel werkend.
1: Ja, maar sowieso bij een blessurebehandeling. En wat ook telt, ja, na een blessurebehandeling een minuut aan de kant. Het moet allemaal wel weer bijgehouden worden. Maar dat zijn ook het inworp, want dat zien ze ook nog wel eens, weet je wel, vertragen. Ja, het zijn toch allemaal eigenlijk regels om

0: lijntrekken te voorkomen. Ja. En dat vind ik een goede zaak.
1: Ja, want laatst stond er volgens mij zo'n lijstje ergens in het nieuws van hoeveel zuivere speeltijd er bijvoorbeeld of en hoeveel tijd er door keepers gerekt wordt. Uiteindelijk is de zuivere speeltijd van 3 kwartier is misschien hooguit 26 minuten. Hè?
0: Ja, nee, maar dat is al jaren zo. En weet je, er zijn een hoop sporten, dat heb je bij hockey, dat heb je. En dan op een gegeven moment, als dan de 5 of de minuten voorbij zijn, wordt er ook inderdaad afgefloten, omdat gewoon die tijd wordt stilgezet. Moet je mensen hebben die de klokken gaan bijhouden. Dat is bij basketbal zo, dat is bij een heep van die sporten. Of het bij voetbal, misschien is dit een eerste stap om inderdaad dat eindeloze tijdrekken te voorkomen.
1: Ja. Oké, nou, we gaan het zien. Is dat de komend seizoen ook op de amateurvelden van toepassing?
0: Ik weet in ieder geval dat het van toepassing is bij de Eredivisie.
1: Dan voor de rest ook.
0: Natuurlijk. En dan zal de rest op een gegeven moment, die zullen wel volgen. Alleen, dan heb je het weer. Het moet allemaal wel weer bijgehouden worden op.
1: En dan met die assistent scheidsrechters die van club zelf zijn, dan zal het niet zo nauw genomen worden.
0: Nee, daarom. Nee, maar op het hogere niveau gaat dit gewoon toegepast worden.
1: Oké, afgelopen seizoen heb je heel veel VV Capelle gezien. Een paar keer CKC volgens mij. Heb je nou een favoriet moment überhaupt qua sport dit seizoen?
0: Een favoriet moment? Nou, ik moet eerlijk zeggen wat betreft, en dat klinkt heel negatief, maar wat betreft Capelle heb ik niet echt speltechnisch echt de hele favoriete momenten gehad. We hebben gewoon, kijk, als je op een gegeven moment aan het seizoen begint en de trainer zegt, nou, ik hoop dat we proberen bij de eerste 3 te eindigen en je eindigt uiteindelijk op de 11e plaats, waarbij je nog 2 wedstrijden voor het einde nog moest uitkijken dat je geen nacompetitie moest spelen. Hè? Ja. Toen tegen Halsteren, dat zei Fanny ook, toen hebben ze echt geknokt. En dan is het favoriete voor mij geweest, en dat klinkt heel negatief, dat de trainer opstapte.
1: Oké, nou, dat vind ik weer heel negatief inderdaad. Nee, als ik kijk, even dan op Capelle terugkomend, vond ik de bekerwedstrijd tegen Scheveningen echt een verademing. Echt een fantastische wedstrijd waarin Scheveningen het eerste half uur nog dacht bij te blijven met Capelle, maar Capelle zo verschrikkelijk uiterst effectief was. Dat vond ik echt een 90 minuten lang een genot om naar te kijken. Ja, en verder heb ik wel weer voldoende hoogtepuntjes dit seizoen op de verschillende velden gezien. Springt bij mij niet zo 1, 2, 3, 1 moment eruit eigenlijk. Het is blijft altijd lastig kiezen natuurlijk. Hè? Is dat zo in de waan van de dag zit je in een wedstrijd te verslaan. Dus ik, wat dat betreft sluit ik me wel bij jou aan. Ik hoop alleen dat de komend seizoen wat meer regioclubs voor de bovenste plekken mee kunnen gaan strijden. Want dit seizoen hadden we met CKC een ploeg die pas één speelronde voor het einde veilig was. Hetzelfde gold dan voor DCV. Hetzelfde gold voor Capelle. Nou, Zwervers op de laatste speeldag veilig. Nieuwekerk is nu nog bezig met veilig. De enige 2 die er eigenlijk uitsprongen waren Groeneweg, die natuurlijk in de nacompetitie voor promotie terechtkwamen. Maar ja, dat was een nacompetitie van 4 rondes. Nou, die verloren vorige week dan helaas bij Berkel met 2-1. Maar ja, Groeneweg dus wel een goed seizoen gedraaid. En datzelfde geldt eigenlijk wel voor Moordrecht. Als promovendus zijnde hebben die het heel goed gedaan. Zichzelf heel snel vrijgespeeld. En ja, toch heel lang in die derde periode meegedaan voor een periodetitel.
0: Het is wel zo dat de ploegen waar wij dus bijna elke week zitten, is gewoon eigenlijk is een teleurstellend seizoen geweest voor allemaal. Omdat je net wat je zegt, het is allemaal kijken of je niet degradeert of dat je geen nacompetitie moet spelen. En er is eigenlijk, Zwervers begon goed. Die stonden nou 4 wedstrijden bovenaan. Maar daarna, dat is ook verteld, daarna is er eigenlijk nooit sprake van geweest dat er een ploeg heel hoog zou eindigen of zou promoveren. Nee. En dat hebben we wel eens anders meegemaakt.
1: Ja. Ja, wat doe je eraan? Niks?
0: Niks. Wij zitten op de tribune en zien wat er gebeurt.
1: Heb jij niet een grote sok met geld nog onder je bed liggen, dat je ergens per spelertjes weg kan trekken? Nee. Zo zit het ook weer niet in elkaar. Als we dan nog even kijken naar de Eredivisie. Was voor jou persoonlijk ook niet een best jaar met NAC Breda?
0: Het diep triest. Diep triest was het. En vanaf de winterstop zag je het eigenlijk al aankomen. Er werd geen wedstrijd meer gewonnen. Er werd nauwelijks meer gescoord. Ja, de laatste 2 wedstrijden hebben ze wel doelpunten gemaakt. Maar toen was het kalf al verdronken. Ja, nee, gewoon een heel slecht seizoen geweest. En zie maar eens snel terug te komen. De vorige keer duurde het 5 jaar. Ja. En dat is wel een beetje de trend. Je komt, als je ziet wat er volgend jaar toch wel weer in die keukenkampioendivisie speelt, Dan moet je van goede huizen komen, wil je snel terugkomen.
1: Ja, Heracles natuurlijk ook erbij. Volendam erbij. Ja. Almere, ja, de Graafschap, Roda. Het is weer een sterke competitie, is ja, het weer. Absoluut. Nou ja, al jouw kennende heb je je seizoenskaart al gelijk weer verlengd.
0: Dat is, gaat bij mij bijna. Dit is, ik zeg, vroeger had je niet echt seizoenkaarten. Maar dit wordt mijn 72e seizoen.
1: Ja, maar goed. Clubliefde kent geen divisie,
0: dat
1: toch?
0: Dat kent geen divisie.
1: Zo is dat. Zo kennen we. Dat betekent wel grote schoonmaak bij NAC Breda, denk ik.
0: Er is nog weinig. De trainer blijft, alleen de technische staf, de rest wordt wel allemaal vervangen.
1: Is dat verwonderlijk dat de trainer blijft eigenlijk?
0: Nou, er is op dit moment sprake van dat er in België staat hij bij subtopclubs op, misschien om daar te trainen worden. Ik zou zeggen tegen die Belgen, gauw doen. Gauw doen, want hij was ook een trainer, nooit met dezelfde opstelling. Ook nee. Zoveel wissels en dat werkt niet.
1: Ja, en wat ik dan zo bijzonder vond bij NAC is dat ze dan in de winterstop een spits van 37 aantrekken.
0: Ja,
1: ze een beetje wanbeleid toch?
0: Dat slaat helemaal nergens. Ze hadden op een gegeven moment op laat speelden ze met twee spitsen. De een was 36, de andere 37. En dat Van Hooijdonk is weggegaan, dat is ook... Er zijn allerlei dingen weer gebeurd die eigenlijk niet passen.
1: Sydney of Pierre, waar hebben we het
0: nou
1: over?
0: Nou, dat Pierre weg is heel goed. Die heeft te veel invloed. Het is wel zo, en daar ben ik trots op. Elke wedstrijd, al staan ze onderaan, 20.000 man op de tribune. En er zijn op dit moment alweer ruim 13.000 seizoenkaarten weer gekocht.
1: Het blijft leven in Breda. Ja. Ook NAC gaan we natuurlijk weer volgen komend seizoen. Nou, we zullen in afwachting zijn wat de einduitslag wordt bij Brielle tegen Nieuwekerk. Het staat er nog steeds 0-0, diep in de verlenging. Wint Nieuwekerk, dan hebben we volgende week zaterdag nog een IJsselsport aflevering. Verliest Nieuwekerk, dan zit het seizoen voor alle sportclubs in de IJsselregio erop. En dan was deze uitzending onze laatste. Dank voor het luisteren en we houden jullie op de hoogte. Misschien tot volgende week zaterdag en anders tot eind augustus. Dankjewel.

0: IJsselsport. Het best geïnformeerde sportprogramma van de IJsselregio. Op LOK Radio en Radio Kapelle. Het is 5:00.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Een melding van een reanimatie in Oud-Beijerland is uitgemond in een zwaar auto-ongeluk waar een brandweerbusje bij betrokken is geraakt. De brandweer in het dorp kreeg een oproep voor een fietser die onwel was geworden. Het brandweerbusje rukte uit voor de reanimatie van de fietser, maar botste op de lange weg tegen een personenauto. De bestuurder van de auto, die met de brandweer botste, moest uit het voertuig worden geknipt en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Ook de bijrijder moest naar het ziekenhuis. De fietser, naar wie de brandweer onderweg was, is gereanimeerd en met een hartslag naar het ziekenhuis vervoerd. Aan de Kennedylaan in Harderwijk zijn twee gewonden gevallen na een gasexplosie. De explosie vond plaats bij het opstarten van de frietkraam. Direct na de explosie ontstond er een kleine brand. De kraam was geplaatst op de Rommelroute in Harderwijk. En dat is een evenement waarbij bewoners van de wijk Slingerbos tweedehands spullen verkopen. En de provincie Zeeland heeft een strenger toerismebeleid doorgevoerd. De provincie maakt zich zorgen over de verrompotisering van de Zeeuwse kust. Veel campingplaatsen worden in Zeeland namelijk opgekocht door projectontwikkelaars om er vakantiehuizen neer te zetten. Door het nieuwe beleid komt er een stop op minicampings en mogen nieuwe campings nog wel landinwaarts in Zeeland, maar niet meer langs de kust. Volgens enkele fracties in de provincie zouden er sinds 2012 ruim 70 campings zijn verdwenen en omgeturnd in vakantieparken met huisjes. Kustgemeenten hadden liever hun eigen beleid willen uitvoeren, maar volgens de provincie krijgen de gemeentes te weinig grip op de vakantieparken. En als sportrolstoeltennister Diede de Groot heeft voor de 6e keer Roland Garros gewonnen. De 29-jarige Nederlandse versloeg in de finale de Franse Xenia Chasteau met 6-1 en 6-0. Voor de Groot was het haar eerste titel in 2 jaar tijd. De rolstoeltennister miste sinds 2024 meer dan een jaar aan toernooien door een heupoperatie. Voor die tijd had de Groot het Grand Slam toernooi van Parijs al 5 keer eerder gewonnen. En dan nog het weer. Eerst zon, later veel bewolking. In de middag her en der wat regen. Dan wordt het 19 graden. Vanavond harde wind met kans op regen. De minima rond 13 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Kapelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3
2: Radio Kapelle. Let op. Deze aflevering kan expliciete content bevatten. Mocht u daar gevoelig voor zijn, ga dan iets super saais doen.
3: Dit is de X-Five.
4: Met Jesse Sprikkelman en Ron Zelles.
5: We hebben een gast vandaag.
6: Jazeker, en niet zomaar iemand. Dat is DJ Lavanza.
5: Oftewel Jens van Donk. Jens, hallo, welkom in de show.
7: Hey, hallo.
5: Wat ga je draaien? Welke stijlen komen het komende uur voorbij?
7: Het aankomende uurtje kunnen jullie een hoop tech house verwachten. Het begint natuurlijk lekker rustig met wat lekkere congootjes. En uiteindelijk gaan we iets harder door.
5: Waarom hou je daar zo van?
7: Ja, gewoon de goede vibe die erin zit. Mensen kennen een hoop ervan. En dat is eigenlijk ook wat ik leuk vind aan deze muziek. En daar heb ik ook mijn keuze daar een beetje bij.
4: The X-Vibe Guest Mix.

Let me tell you something.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Een melding van een reanimatie in Oud-Beijerland is uitgemond in een zwaar auto-ongeluk waar een brandweerbusje bij betrokken is geraakt. De brandweer in het dorp kreeg een oproep voor een fietser die onwel was geworden. Het brandweerbusje rukte uit voor de reanimatie van de fietser, maar botste op de lange weg tegen een personenauto. De bestuurder van de auto, die met de brandweer botste, moest uit het voertuig worden geknipt en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Ook de bijrijder moest naar het ziekenhuis. De fietser naar wie de brandweer onderweg was, is gereanimeerd en met een hartslag naar het ziekenhuis vervoerd. Aan de Kennedylaan in Harderwijk zijn twee gewonden gevallen na een gasexplosie. De explosie vond plaats bij het opstarten van de frietkraam. Direct na de explosie ontstond er een kleine brand. De kraam was geplaatst op de Rommelroute in Harderwijk. En dat is een evenement waarbij bewoners van de wijk Slingerbos tweedehands spullen verkopen. En de provincie Zeeland heeft een strenger toerismebeleid doorgevoerd. De provincie maakt zich zorgen over de verroompotisering van de Zeeuwse kust. Veel campingplaatsen worden in Zeeland namelijk opgekocht door projectontwikkelaars om er vakantiehuizen neer te zetten. Door het nieuwe beleid komt er een stop op minicampings en mogen nieuwe campings nog wel landinwaarts in Zeeland, maar niet meer langs de kust. Volgens enkele fracties in de provincie zouden er sinds 2012 ruim 70 campings zijn verdwenen en omgeturnd in vakantieparken met huisjes. Kustgemeenten hadden liever hun eigen beleid willen uitvoeren, maar volgens de provincie krijgen de gemeentes te weinig grip op de vakantieparken. En als sportrolstoeltennister Dieder de Groot heeft voor de 6e keer Roland Garros gewonnen. De 29-jarige Nederlandse versloeg in de finale de Franse Xenia Chastot met 6-1 en 6-0. Voor de Groot was het haar eerste titel in 2 jaar tijd. De rolstoeltennister miste sinds 2024 meer dan een jaar aan toernooien door een heupoperatie. Voor die tijd had de Groot het Grand Slam toernooi van Parijs al 5 keer eerder gewonnen. En dan nog het weer. Eerst zon, later veel bewolking. In de middag her en der wat regen. Dan wordt het 19 graden. Vanavond harde wind met kans op regen. De minima rond 13 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit

plezier, want we gaan alle kanten op. Van de classics naar de deep house, naar de techno, naar de old school. Trance, we doen het allemaal. Hier zo bij de hashtag MVDmix. Mijn naam is Mark van Dalen. Enjoy the ride.

En, een beetje genoten? Ik wel in ieder geval. Ik heb het met plezier gedaan. Het uurtje is bijna klaar. Het is bijna voorbij. We hebben nog één hele goede plaat voor je. En ik hoop dat je volgende week weer luistert. Blijf lekker luisteren naar de collega's hier op de radio. Dit was Mark van Dalen. Tot volgende keer. Ai,

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Een melding van een reanimatie in Oud-Beijerland is uitgemond in een zwaar auto-ongeluk waar een brandweerbusje bij betrokken is geraakt. De brandweer in het dorp kreeg een oproep voor een fietser die onwel was geworden. Het brandweerbusje rukte uit voor de reanimatie van de fietser, maar botste op de lange weg tegen een personenauto. De bestuurder van de auto die met de brandweer botste moest uit het voertuig worden geknipt en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Ook de bijrijder moest naar het ziekenhuis. De fietser naar wie de brandweer onderweg was is gereanimeerd en met een hartslag naar het ziekenhuis vervoerd. Aan de Kennedylaan in Harderwijk zijn twee gewonden gevallen na een gasexplosie. De explosie vond plaats bij het opstarten van de frietkraam. Direct na de explosie ontstond er een kleine brand. De kraam was geplaatst op de Rommelroute in Harderwijk. En dat is een evenement waarbij bewoners van de wijk Slingerbos tweedehands spullen verkopen. En de provincie Zeeland heeft een strenger toerismebeleid doorgevoerd. De provincie maakt zich zorgen over de verroompotisering van de Zeeuwse kust. Veel campingplaatsen worden in Zeeland namelijk opgekocht door projectontwikkelaars om er vakantiehuizen neer te zetten. Door het nieuwe beleid komt er een stop op minicampings en mogen nieuwe campings nog wel landinwaarts in Zeeland, maar niet meer langs de kust. Volgens enkele fracties in de provincie zouden er sinds 2012 ruim 70 campings zijn verdwenen en omgeturnd in vakantieparken met huisjes. Kustgemeenten hadden liever hun eigen beleid willen uitvoeren, maar volgens de provincie krijgen de gemeentes te weinig grip op de vakantieparken. En als sportrolstoeltennister Diede de Groot heeft voor de 6e keer Roland Garros gewonnen. De 29-jarige Nederlandse versloeg in de finale de Franse Xenia Chasteau met 6-1 en 6-0. Voor de Groot was het haar eerste titel in 2 jaar tijd. De rolstoeltennister miste sinds 2024 meer dan een jaar aan toernooien door een heupoperatie. Voor die tijd had de Groot het Grand Slam toernooi van Parijs al 5 keer eerder gewonnen. En dan nog het weer. Eerst zon, later veel bewolking. In de middag her en der wat regen. Dan wordt het 19 graden. Vanavond harde wind met kans op regen. De minima rond 13 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3

0: Duper Remix. Brian Dalton heeft ervoor getekend, een jaartje of 7 geleden alweer. En wat een heerlijke opener van The On Fire Radio Show. De eerste in juni alweer. Hallo juni. Je hoorde Kaylee's en Milkshake. Going on the air. 5, 4, 3, 2.
1: Transmitting now. The hottest brand new beats are here to make you move and groove.
0: Yeah.
1: The ultimate beats are coming your way. On fire.
0: Ben je klaar voor nieuwe muziek van Space Motion, Bushwaka, Dan Harbour, Fedele Grant, Shermanology, Jewel Kid, Rick Silva en nog veel meer? Nou, dan ben je hier.

heeft die nieuwe uit, die heet Wanderlust. Hey, welkom. Dit is die On Fire Radio Show. Dat is 2 uur lang lekker los op je favoriete zender. Nieuwe Deep House uit Den Haag zometeen van District 070. Eerst even mijn favorietje van dit moment. Dit is Capuchon in On Fire en Secret Moves.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Een melding van een reanimatie in Oud-Beijerland is uitgemond in een zwaar auto-ongeluk waar een brandweerbusje bij betrokken is geraakt. De brandweer in het dorp kreeg een oproep voor een fietser die onwel was geworden. Het brandweerbusje rukte uit voor de reanimatie van de fietser, maar botste op de lange weg tegen een personenauto. De bestuurder van de auto, die met de brandweer botste, moest uit het voertuig worden geknipt en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Ook de bijrijder moest naar het ziekenhuis. De fietser naar wie de brandweer onderweg was, is gereanimeerd en met een hartslag naar het ziekenhuis vervoerd. Aan de Kennedylaan in Harderwijk zijn twee gewonden gevallen na een gasexplosie. De explosie vond plaats bij het opstarten van de frietkraam. Direct na de explosie ontstond er een kleine brand. De kraam was geplaatst op de Rommelroute in Harderwijk. En dat is een evenement waarbij bewoners van de wijk Slingerbos tweedehands spullen verkopen. En de provincie Zeeland heeft een strenger toerismebeleid doorgevoerd. De provincie maakt zich zorgen over de verrompotisering van de Zeeuwse kust. Veel campingplaatsen worden in Zeeland namelijk opgekocht door projectontwikkelaars om er vakantiehuizen neer te zetten. Door het nieuwe beleid komt er een stop op minicampings en mogen nieuwe campings nog wel landinwaarts in Zeeland, maar niet meer langs de kust. Volgens enkele fracties in de provincie zouden er sinds 2012 ruim 70 campings zijn verdwenen en omgeturnd in vakantieparken met huisjes. Kustgemeenten hadden liever hun eigen beleid willen uitvoeren, maar volgens de provincie krijgen de gemeentes te weinig grip op de vakantieparken. En als sportrolstoeltennister Dieder de Groot heeft voor de 6e keer Roland Garros gewonnen. De 29-jarige Nederlandse versloeg in de finale de Franse Xenia Chastot met 6-1 en 6-0. Voor de Groot was het haar eerste titel in 2 jaar tijd. De rolstoeltennister miste sinds 2024 meer dan een jaar aan toernooien door een heupoperatie. Voor die tijd had de Groot het Grand Slam toernooi van Parijs al 5 keer eerder gewonnen. En dan nog het weer. Eerst zon, later veel bewolking. In de middag her en der wat regen. Dan wordt het 19 graden. Vanavond harde wind met kans op regen. De minima rond 13 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3 Radio Capelle.
2: Are you ready?

0: Ja, lekker wat een weekend en we geven hem weer van Jetje. Jorden, de man die helemaal weer zijn roots heeft opgepakt en weer helemaal in de trance zit. Want daar begon het allemaal voor hem en dat realiseert hij zichzelf ook. En hij draait op feesten alleen maar trance de laatste tijd. Jorden Tiësto en BT, wat een stem. En wat een hit was het in The Zeros. Uur 2 van On Fire begon met Love Comes Again.
1: Going on the air. 5, 4, 3, 2, transmitting now.
2: The hottest brand new beats are here to make you move and groove.
0: Yeah.
2: The ultimate beats are coming your way on fire.
0: Met deze week nieuwe muziek van Space Motion, Bushwaka, Dan Harbour, Fede Le Grand, Shamanology, Jewel.

Josh One en Salome Le Chat. Dit is de 2026 versie van Contemplation. De remix is van King Britt. En je hoort hem nu in On Fire.

Parker, Frankie Knuckles.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Een melding van een reanimatie in Oud-Beijerland is uitgemond in een zwaar auto-ongeluk waar een brandweerbusje bij betrokken is geraakt. De brandweer in het dorp kreeg een oproep voor een fietser die onwel was geworden. Het brandweerbusje rukte uit voor de reanimatie van de fietser, maar botste op de lange weg tegen een personenauto. De bestuurder van de auto, die met de brandweer botste, moest uit het voertuig worden geknipt en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Ook de bijrijder moest naar het ziekenhuis. De fietser naar wie de brandweer onderweg was, is gereanimeerd en met een hartslag naar het ziekenhuis vervoerd. Aan de Kennedylaan in Harderwijk zijn twee gewonden gevallen na een gasexplosie. De explosie vond plaats bij het opstarten van de frietkraam. Direct na de explosie ontstond er een kleine brand. De kraam was geplaatst op de Rommelroute in Harderwijk. En dat is een evenement waarbij bewoners van de wijk Slingerbos tweedehands spullen verkopen. En de provincie Zeeland heeft een strenger toerismebeleid doorgevoerd. De provincie maakt zich zorgen over de verroompotisering van de Zeeuwse kust. Veel campingplaatsen worden in Zeeland namelijk opgekocht door projectontwikkelaars om er vakantiehuizen neer te zetten. Door het nieuwe beleid komt er een stop op minicampings en mogen nieuwe campings nog wel landinwaarts in Zeeland, maar niet meer langs de kust. Volgens enkele fracties in de provincie zouden er sinds 2012 ruim 70 campings zijn verdwenen en omgeturnd in vakantieparken met huisjes. Kustgemeenten hadden liever hun eigen beleid willen uitvoeren, maar volgens de provincie krijgen de gemeentes te weinig grip op de vakantieparken. En als sportrolstoeltennister Dieder de Groot heeft voor de 6e keer Roland Garros gewonnen. De 29-jarige Nederlandse versloeg in de finale de Franse Xenia Chastot met 6-1 en 6-0. Voor de Groot was het haar eerste titel in 2 jaar tijd. De rolstoeltennister miste sinds 2024 meer dan een jaar aan toernooien door een heupoperatie. Voor die tijd had de Groot het Grand Slam toernooi van Parijs al 5 keer eerder gewonnen. En dan nog het weer. Eerst zon, later veel bewolking. In de middag her en der wat regen. Dan wordt het 19 graden. Vanavond harde wind met kans op regen. De minima rond 13 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3 Radio
2: Capelle. Welcome to the next hour you will experience the energy of trance music. This is Energy of Trance with your host, DJ Bastique.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Een melding van een reanimatie in Oud-Beijerland is uitgemond in een zwaar auto-ongeluk waar een brandweerbusje bij betrokken is geraakt. De brandweer in het dorp kreeg een oproep voor een fietser die onwel was geworden. Het brandweerbusje rukte uit voor de reanimatie van de fietser, maar botste op de lange weg tegen een personenauto. De bestuurder van de auto, die met de brandweer botste, moest uit het voertuig worden geknipt en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Ook de bijrijder moest naar het ziekenhuis. De fietser naar wie de brandweer onderweg was, is gereanimeerd en met een hartslag naar het ziekenhuis vervoerd. Aan de Kennedylaan in Harderwijk zijn twee gewonden gevallen na een gasexplosie. De explosie vond plaats bij het opstarten van de frietkraam. Direct na de explosie ontstond er een kleine brand. De kraam was geplaatst op de Rommelroute in Harderwijk. En dat is een evenement waarbij bewoners van de wijk Slingerbos tweedehands spullen verkopen. En de provincie Zeeland heeft een strenger toerismebeleid doorgevoerd. De provincie maakt zich zorgen over de verroompotisering van de Zeeuwse kust. Veel campingplaatsen worden in Zeeland namelijk opgekocht door projectontwikkelaars om er vakantiehuizen neer te zetten. Door het nieuwe beleid komt er een stop op minicampings en mogen nieuwe campings nog wel landinwaarts in Zeeland, maar niet meer langs de kust. Volgens enkele fracties in de provincie zouden er sinds 2012 ruim 70 campings zijn verdwenen en omgeturnd in vakantieparken met huisjes. Kustgemeenten hadden liever hun eigen beleid willen uitvoeren, maar volgens de provincie krijgen de gemeentes te weinig grip op de vakantieparken. En als sportrolstoeltennister Diede de Groot heeft voor de 6e keer Roland Garros gewonnen. De 29-jarige Nederlandse versloeg in de finale de Franse Xenia Chasteau met 6-1 en 6-0. Voor de Groot was het haar eerste titel in 2 jaar tijd. De rolstoeltennister miste sinds 2024 meer dan een jaar aan toernooien door een heupoperatie. Voor die tijd had de Groot het Grand Slam toernooi van Parijs al 5 keer eerder gewonnen. En dan nog het weer. Eerst zon, later veel bewolking. In de middag her en der wat regen. Dan wordt het 19 graden. Vanavond harde wind met kans op regen. De minima rond 13 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Een melding van een reanimatie in Oud-Beijerland is uitgemond in een zwaar auto-ongeluk waar een brandweerbusje bij betrokken is geraakt. De brandweer in het dorp kreeg een oproep voor een fietser die onwel was geworden. Het brandweerbusje rukte uit voor de reanimatie van de fietser, maar botste op de lange weg tegen een personenauto. De bestuurder van de auto, die met de brandweer botste, moest uit het voertuig worden geknipt en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Ook de bijrijder moest naar het ziekenhuis. De fietser naar wie de brandweer onderweg was, is gereanimeerd en met een hartslag naar het ziekenhuis vervoerd. Aan de Kennedylaan in Harderwijk zijn twee gewonden gevallen na een gasexplosie. De explosie vond plaats bij het opstarten van de frietkraam. Direct na de explosie ontstond er een kleine brand. De kraam was geplaatst op de Rommelroute in Harderwijk. En dat is een evenement waarbij bewoners van de wijk Slingerbos tweedehands spullen verkopen. En de provincie Zeeland heeft een strenger toerismebeleid doorgevoerd. De provincie maakt zich zorgen over de verroompotisering van de Zeeuwse kust. Veel campingplaatsen worden in Zeeland namelijk opgekocht door projectontwikkelaars om er vakantiehuizen neer te zetten. Door het nieuwe beleid komt er een stop op minicampings en mogen nieuwe campings nog wel landinwaarts in Zeeland, maar niet meer langs de kust. Volgens enkele fracties in de provincie zouden er sinds 2012 ruim 70 campings zijn verdwenen en omgeturnd in vakantieparken met huisjes. Kustgemeenten hadden liever hun eigen beleid willen uitvoeren, maar volgens de provincie krijgen de gemeentes te weinig grip op de vakantieparken. En als sportrolstoeltennister Diede de Groot heeft voor de 6e keer Roland Garros gewonnen. De 29-jarige Nederlandse versloeg in de finale de Franse Xenia Chasteau met 6-1 en 6-0. Voor de Groot was het haar eerste titel in 2 jaar tijd. De rolstoeltennister miste sinds 2024 meer dan een jaar aan toernooien door een heupoperatie. Voor die tijd had de Groot het Grand Slam toernooi van Parijs al 5 keer eerder gewonnen. En dan nog het weer. Eerst zon, later veel bewolking. In de middag her en der wat regen. Dan wordt het 19 graden. Vanavond harde wind met kans op regen. De minima rond 13 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Een melding van een reanimatie in Oud-Beijerland is uitgemond in een zwaar auto-ongeluk waar een brandweerbusje bij betrokken is geraakt. De brandweer in het dorp kreeg een oproep voor een fietser die onwel was geworden. Het brandweerbusje rukte uit voor de reanimatie van de fietser, maar botste op de lange weg tegen een personenauto. De bestuurder van de auto, die met de brandweer botste, moest uit het voertuig worden geknipt en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Ook de bijrijder moest naar het ziekenhuis. De fietser naar wie de brandweer onderweg was, is gereanimeerd en met een hartslag naar het ziekenhuis vervoerd. Aan de Kennedylaan in Harderwijk zijn twee gewonden gevallen na een gasexplosie. De explosie vond plaats bij het opstarten van de frietkraam. Direct na de explosie ontstond er een kleine brand. De kraam was geplaatst op de Rommelroute in Harderwijk. En dat is een evenement waarbij bewoners van de wijk Slingerbos tweedehands spullen verkopen. En de provincie Zeeland heeft een strenger toerismebeleid doorgevoerd. De provincie maakt zich zorgen over de verroompotisering van de Zeeuwse kust. Veel campingplaatsen worden in Zeeland namelijk opgekocht door projectontwikkelaars om er vakantiehuizen neer te zetten. Door het nieuwe beleid komt er een stop op minicampings en mogen nieuwe campings nog wel landinwaarts in Zeeland, maar niet meer langs de kust. Volgens enkele fracties in de provincie zouden er sinds 2012 ruim 70 campings zijn verdwenen en omgeturnd in vakantieparken met huisjes. Kustgemeenten hadden liever hun eigen beleid willen uitvoeren, maar volgens de provincie krijgen de gemeentes te weinig grip op de vakantieparken. En als sportrolstoeltennister Diede de Groot heeft voor de 6e keer Roland Garros gewonnen. De 29-jarige Nederlandse versloeg in de finale de Franse Xenia Chasteau met 6-1 en 6-0. Voor de Groot was het haar eerste titel in 2 jaar tijd. De rolstoeltennister miste sinds 2024 meer dan een jaar aan toernooien door een heupoperatie. Voor die tijd had de Groot het Grand Slam toernooi van Parijs al 5 keer eerder gewonnen. En dan nog het weer. Eerst zon.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Een melding van een reanimatie in Oud-Beijerland is uitgemond in een zwaar auto-ongeluk waar een brandweerbusje bij betrokken is geraakt. De brandweer in het dorp kreeg een oproep voor een fietser die onwel was geworden. Het brandweerbusje rukte uit voor de reanimatie van de fietser, maar botste op de lange weg tegen een personenauto. De bestuurder van de auto, die met de brandweer botste, moest uit het voertuig worden geknipt en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Ook de bijrijder moest naar het ziekenhuis. De fietser naar wie de brandweer onderweg was, is gereanimeerd en met een hartslag naar het ziekenhuis vervoerd. Aan de Kennedylaan in Harderwijk zijn twee gewonden gevallen na een gasexplosie. De explosie vond plaats bij het opstarten van de frietkraam. Direct na de explosie ontstond er een kleine brand. De kraam was geplaatst op de Rommelroute in Harderwijk. En dat is een evenement waarbij bewoners van de wijk Slingerbos tweedehands spullen verkopen. En de provincie Zeeland heeft een strenger toerismebeleid doorgevoerd. De provincie maakt zich zorgen over de verroompotisering van de Zeeuwse kust. Veel campingplaatsen worden in Zeeland namelijk opgekocht door projectontwikkelaars om er vakantiehuizen neer te zetten. Door het nieuwe beleid komt er een stop op minicampings en mogen nieuwe campings nog wel landinwaarts in Zeeland, maar niet meer langs de kust. Volgens enkele fracties in de provincie zouden er sinds 2012 ruim 70 campings zijn verdwenen en omgeturnd in vakantieparken met huisjes. Kustgemeenten hadden liever hun eigen beleid willen uitvoeren, maar volgens de provincie krijgen de gemeentes te weinig grip op de vakantieparken. En als sportrolstoeltennister Diede de Groot heeft voor de 6e keer Roland Garros gewonnen. De 29-jarige Nederlandse versloeg in de finale de Franse Xenia Chasteau met 6-1 en 6-0. Voor de Groot was het haar eerste titel in 2 jaar tijd. De rolstoeltennister miste sinds 2024 meer dan een jaar aan toernooien door een heupoperatie. Voor die tijd had de Groot het Grand Slam toernooi van Parijs al 5 keer eerder gewonnen. En dan nog het weer. Eerst zon, later veel bewolking. In de middag her en der wat regen. Dan wordt het 19 graden. Vanavond harde wind met kans op regen. De minima rond 13 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
9: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
11: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
0: Goedenacht, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Een melding van een reanimatie in Oud-Beijerland is uitgemond in een zwaar auto-ongeluk waar een brandweerbusje bij betrokken is geraakt. De brandweer in het dorp kreeg een oproep voor een fietser die onwel was geworden. Het brandweerbusje rukte uit voor de reanimatie van de fietser, maar botste op de lange weg tegen een personenauto. De bestuurder van de auto, die met de brandweer botste, moest uit het voertuig worden geknipt en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Ook de bijrijder moest naar het ziekenhuis. De fietser, naar wie de brandweer onderweg was, is gereanimeerd en met een hartslag naar het ziekenhuis vervoerd. Aan de Kennedylaan in Harderwijk zijn twee gewonden gevallen na een gasexplosie. De explosie vond plaats bij het opstarten van de frietkraam. Direct na de explosie ontstond er een kleine brand. De kraam was geplaatst op de Rommelroute in Harderwijk. En dat is een evenement waarbij bewoners van de wijk Slingerbos tweedehands spullen verkopen. En de provincie Zeeland heeft een strenger toerismebeleid doorgevoerd. De provincie maakt zich zorgen over de verrompotisering van de Zeeuwse kust. Veel campingplaatsen worden in Zeeland namelijk opgekocht door projectontwikkelaars om er vakantiehuizen neer te zetten. Door het nieuwe beleid komt er een stop op minicampings en mogen nieuwe campings nog wel landinwaarts in Zeeland, maar niet meer langs de kust. Volgens enkele fracties in de provincie zouden er sinds 2012 ruim 70 campings zijn verdwenen en omgeturnd in vakantieparken met huisjes. Kustgemeenten hadden liever hun eigen beleid willen uitvoeren, maar volgens de provincie krijgen de gemeentes te weinig grip op de vakantieparken. En als sportrolstoeltennister Dieder de Groot heeft voor de 6e keer Roland Garros gewonnen. De 29-jarige Nederlandse versloeg in de finale de Franse Xenia Chasteau met 6-1 en 6-0. Voor de Groot was het haar eerste titel in 2 jaar tijd. De rolstoeltennister miste sinds 2024 meer dan een jaar aan toernooien door een heupoperatie. Voor die tijd had de Groot het Grand Slam toernooi van Parijs al 5 keer eerder gewonnen. En dan nog het weer. Eerst zon, later veel bewolking. In de middag her en der wat regen. Dan wordt het 19 graden. Vanavond harde wind met kans op regen. De minima rond 13 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken.